0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. Het weer draait steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. En later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar hij is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt vandaag bekend. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het is bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag ook bewolkt en regenachtig. Later volgen stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro is Venezuela uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekend waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Goedemorgen, het is zondag 17 mei, kort na 6 uur. En tegen jullie allemaal wil ik zeggen van harte welkom bij Groot Nieuws. Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Die zondag wordt trouwens ook wel Weeszondag genoemd, omdat de leerlingen van Jezus hem naar de hemel hebben zien varen en als wezen zijn achtergelaten. Gaan we mooie muziek luisteren. We gaan rustig wakker worden. Maar worden ook wel getrakteerd op een paar stevige nummers. Ja, rustig wakker worden, want ik zou helemaal snappen als je nog even in bed blijft liggen. Het is miserig buiten. We zijn een beetje door de regen hier naartoe gereden. Dat geldt voor de Hemmo die hier achter de knoppen zit, als ook voor mijzelf. Maar wij hebben er wel zin in. En het licht hier in de studio brandt. En jawel, het begint ook echt wel gewoon licht te worden buiten. We gaan zometeen luisteren naar Michael W. Smith. Hij is binnenkort in de Ahoy op het grootste worshipconcert van Nederland. Vrijdagavond 5 juni. Je hoort er zometeen nog iets meer over. Hij gaat het lied Peace voor ons zingen. Maar direct daarachteraan is daar dan Joanne Rosario met het lied With All My Heart. Dus ik zou zeggen, let's go.

Ja, de leerlingen van Jezus, die vroegen hem op een dag: leer ons bidden. En toen kwam Jezus met het Onze Vader. Een gebed dat veel mensen, ook als je op zondag niet naar een kerk gaat of zo, uit hun hoofd kennen of daar in ieder geval een aantal zinnen van weten. Ik merk het als ik een begrafenis luid en we op het graf met de nabestaanden zo'n gebed bidden. Ja, Jezus die heeft het vast niet gezongen voor zijn leerlingen, maar gewoon uitgesproken. Glenn Gamble, die deed het zojuist wel voor ons, dat zingen. The Lord's Prayer, hoorde je. En ja, het is wel een van mijn lievelings. Ik vind het echt ontzettend mooi. We gaan naar het Oslo Gospel Choir. En don't worry, ik weet dat het nog geen 5:45 is, dus we hebben een rustig nummer van hen uitgezocht. Behold the Lamb of God. Dat is wat je gaat horen. Je kunt nog steeds lekker rustig wakker worden.

Dit was het lied Jesus Got a Hold of My Life. Gezongen door Dallas Holm. Over Jezus die je vasthoudt, die je nooit verlaat en die je in je hart wil wonen. Zo zingt hij. Ja, een van jullie die schrijft, nou, gooi er maar een tempo liedje in hoor. Goedemorgen, want dan word ik tenminste snel wakker. Het werk wacht zo op me en het regent buiten ook nog eens. Nou ja, dat is dan de zegen van God die richting het werk op mijn hoofd neervalt. Nou, als je dat zo mag zien, dan zou ik zeggen, dan kun je blij door de regen fietsen. Hoe mooi is dat? Ik hoop dat je anders rustig aan het wakker worden bent. Als je al aan de croissant zit, geniet er dan op deze zondag. De dag dat we aan een beetje extra bezinning doen, ook de vroege uren hier op Radio 5. Daar gaat het volgende lied van Elise Manna je vast bij helpen. Zij zingt het prachtige Kom dan bij mij. Het is een uitnodiging op deze dag.

voorbij is. Als het koud is in je ziel, als je liefde is begraven, als je bang bent voor de nacht.

Flash of My Flash, een soort ode op het huwelijk. Leon Petillo hoorde je het zingen. Ik heb de persoon gevonden met wie ik het hele leven kan delen. Dat was het liedje. En het wonderlijke daarvan is, je kunt het ook betrekken op je relatie met God. De volgende plaat heet O Wounded King. Die is dus wat ernstiger van inhoud. Cara Williams, die gaat het voor ons zingen. Het kwam niet eerder langs in groot nieuws. Dus ik zou zeggen, laat je verrassen.

Ja, de psalmen die blijven prachtig wat mij betreft. Zeker deze eerste, Sons of Korah. Een groep die geregeld nieuwe liederen gebaseerd op de psalmen maakt. Die zongen het. Psalm 1 dus, hoorde je. Het was de week van Hemelvaartsdag. En ik noemde het al even, maar natuurlijk ook een week waar genoeg narigheid op ons afkwam. En de traditie om hier op NPO Radio 5 tegen de klok van 6:15 een lied van hoop te draaien, die houden we er graag in. Vandaag is dat niemand minder dan Cici Winans. Ze richt onze gedachten maximaal op God zelf. We kijken naar boven. You will, zingt ze.

eerlijk is eerlijk, ik kende dit lied van Greg Long niet. En toen ik het van de week in de playlist zag staan, dacht ik, huh? Wat is dat nou voor titel, Mercy Said No? Want ik heb juist het gevoel dat genade iets positiefs is. Genade zegt ja, zeg maar. Maar als je goed luisterde, hoorde je die wonderlijke woorden. Mercy said no, I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you slip away. You don't have to be afraid. Mercy said no, sin will never take control. Ja, dat is oprecht prachtig, toch? Dat kan ook anders gezegd worden. Ik zou haar zeggen met de woorden van Anointed. Let me be loved.

0: Michael Card was dat met So Many Books. We gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. Tot zo.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld toch?
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Het is 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere het Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80, want bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagenlang gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: nieuws. Jurjen ten Brinke.

Walk Down This Mountain hoorde je, gezongen door Bebo Norman. Tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Meerdere van jullie die sturen al allerlei berichtjes vanuit diverse plekken. Zoals vaste luisteraar Margriet vanuit Noorwegen, het puntje van Noorwegen zelfs. En anderen die zeggen, nou, ik ben net aangehaakt. Margriet zegt, wat fijn dat je van alles vertelt bij de liederen. Mijn boek moet maar even wachten, dat is niet erg. Ach, arme auteur van dat boek. Maar oké, laten we proberen een mooie verhouding te vinden tussen zowel muziek als af en toe wat tekst en wat verhalen erbij. We gaan luisteren naar een nummer van Irma Dee. En het heeft als titel Als ik val.

Ja, wel mooi eigenlijk. Eerst het lied Als ik val en dan vervolgens Psalm 130, Red mij Heer. Dat is dan natuurlijk precies wat je nodig hebt. Als ik val, dat de Heer je redt. Je hoort het in een versie van Psalm Project. De band Sela, die neemt ons mee in het lied Huis van Vrede. Iets waar we allemaal naar verlangen. Een plek waar je shalom, waar je vrede in al zijn volheid, wat dat betekent dat woord, kunt ervaren.

Ja, ik vind dit dus een van de mooiste hedendaagse liederen die ik ken. Gebaseerd op Psalm 130, Psalmen voor nu, hoorde je. Alles klopt, wat mij betreft de melodie, de toonsoort en uiteraard zeker de tekst. En ik begrijp Anna dus helemaal die in de NPO Luister-app zegt, wat ontroerend mooi. Het is gewoon een lied wat ik graag persoonlijk ook zing, omdat het de eerlijke rauwheid van het leven combineert met geloof en met vertrouwen dat God zorgt. En tegelijk, het kan zelfs zo donker zijn dat je vooral kunt afvragen, maar hoe lang moet ik dit nog volhouden, Heer? Ik weet dat er luisteraars zijn die dit zo voelen en ik ken het ook in mijn eigen gezin. Amanda Lok, die zingt het met ons. Hoe lang nog, Heer? Het is in het Nederlands en Armeens.

Ja, dat is dan het antwoord op dat lied Hoe lang nog, heer, wat Amanda Lok zong. Het Ademproject hoorde je met Alles wat ik nodig heb. Overigens is Amanda ook een van de zangers in het Ademproject. En een van jullie die appt terecht wat mij betreft in de NPO-luisterapp. Mooi, deze nummers achter elkaar, want het mag ook naast elkaar bestaan. Dus die vraag richting God, als ook die belijdenis van zojuist. En wat daar dan wat mij betreft helemaal bij hoort is, laat ons Christus zien. Het is ook een soort gebed, hè? Want misschien heb je dat wel nodig, dat iemand anders je dat laat zien. Dat dat geopend wordt voor je, die ogen, om daadwerkelijk te weten, alles wat ik nodig heb, dat is hij. Je hoort een versie in de band van Opwekking.

0: In Salvation hoorde je met het lied Wonderlijke Kracht. Kon niet missen natuurlijk. Iets minder bekend voor sommigen, maar wel een mooie tekst. Ik mag nog wel iets leuks aan je vertellen, want op vrijdag 5 juni vindt in Ahoy Rotterdam het grootste worshipconcert van Nederland plaats, aan de vooravond van de EO Jongerendag. En vanochtend mag ik in groot nieuws 2 kaartjes voor dat concert weggeven. Die avond treden onder andere Michael W. Smith op, Ellie Zuiderveld, Albert Smelt, Ralf van Manen en nog een aantal anderen. Wim Grandia die houdt een toespraak. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, wil jij die avond graag naar dit concert en samenzang evenement in Ahoy Rotterdam? Laat me dan weten waarom in de NPO Luister app. En dan aan het eind van deze uitzending ga ik 2 mensen uitkiezen die we de kaartjes toe gaan sturen voor het grootste worshipconcert van Nederland. Vrijdagavond 5 juni. We gaan naar een fragment uit de podcast Vraag het Jurien. Deze week is er aandacht in die podcast ook voor het initiatief Uw Koninkrijk Komen. Mensen die bidden in deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren met meer dan 1 miljoen mensen wereldwijd voor anderen in een omgeving die Jezus niet kennen. En daar gaat het ook over in deze podcast. En dat heeft te maken met het thema dat ze dit jaar hebben gekozen. Dat sloot naadloos aan bij een van de vragen die ik van jullie kreeg.
1: Dit is Vraag het Jurien.
0: Ja, in de periode dus tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt er gebeden. Dit jaar is het thema van die gebedstiendaagse die jaarlijks wordt gehouden, Immanuel. Dat betekent God met ons. De vraag die ik probeer te beantwoorden in de podcast afgelopen vrijdag kwam die uit, is: waarom wil je eigenlijk dat mensen Jezus gaan volgen? Maar vooral ook, wat maakt het christelijk geloof nou uniek? Want om kort te gaan, in alle geloven ben je natuurlijk bezig om God te bereiken, om goed te doen, om je met hem verbonden te voelen. Anders gezegd, je doet je best om hem te bereiken. Het kan door je aan zijn geboden te houden, het kan door te vasten, door te bidden, door aan meditatie te doen. En laat me duidelijk zijn, dat zijn sowieso prima dingen, niet alleen voor jezelf, voor je eigen leven, of ook om rekening te houden met andere mensen, maar vooral ook om verantwoording af te leggen aan je schepper, aan God. Het christelijk geloof was en is super radicaal, want met de komst van Jezus naar deze aarde zei God eigenlijk: ja, jullie doen je best om naar mij toe te komen, maar om eerlijk te zijn, dat is niet echt wat heel erg goed lukt. Ik wacht niet meer tot jullie naar mij komen. Ik kom naar jullie toe. Ik word mens. Ik ga de hoge hemel verlaten en ik kom naar deze aarde toe. Ik ga meemaken wat jullie ervaren. Ik wil weten hoe het voelt om te rouwen, om blij te zijn, om feest te vieren, om het pijn te maken te hebben, om afgewezen te worden, om vals beschuldigd te worden. Let it be, want ik wil erbij zijn in jullie blijdschap, maar ook in jullie verdriet. Dus God komt naar de aarde in Jezus. Dat is uniek als het gaat om verschillende geloven in deze wereld. Niet wij moeten God zien te bereiken, God komt naar ons toe. En de naam die Jezus krijgt is dus de naam Immanuel bij zijn geboorte. Dat woord ken je vast en zeker, met kerst wordt het vaak uitgesproken. Het betekent God met ons. En het betekent eigenlijk dat hij zichzelf aanbiedt. Wij hoeven hem alleen maar te ontvangen. Dat is bijzonder en tegelijk ook helemaal niet gemakkelijk trouwens, want met het feit dat je hem accepteert als je Heer, zeg je dus eigenlijk ook: ja, het lukt mij niet echt om u te bereiken, maar ik heb u nodig. En dank wel dat u naar deze aarde, naar mij bent toegekomen. Volgens mij is dat het meest unieke van het christelijk geloof. Niet wij naar God, maar God naar ons. En het Bijbelgedeelte dat daarbij hoort, dat ga je zo meteen van me horen in het 3e uur van Groot Nieuws. Wij luisteren naar een lied wat hier prachtig bij past, gezongen door Kitara. En het heet Uw genade is mij genoeg.

Ja, karakteristiek hoor. Dwight Dissels was dat. Die stem herkende je vast en zeker. Worshipleider in de Maranatenkerk in Amsterdam. En vanmiddag te horen in het Vondelpark, in het Vondeltheater op het Gospel Festival Amsterdam. We gaan richting het nieuws van 8 uur. Maar hier is nog Talita Nawijn met Er is geen vriend zo trouw als Jezus.

0: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie. In 1989 beleeft Ajax een rampjaar. Het staafincident in de Europese wedstrijd tegen Austria-Wien betekent voor de club straf, schande en Europese uitsluiting. Andere Tijden Sport kijkt met de hoofdrolspelers terug op deze hectische periode. Vanavond om 22:55 op NPO 1.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: Het is 8 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het is de zakenman en oud-minister Alex Saab die wordt gezien als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat daar terecht voor onder meer drugshandel. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Het Center Gospel Choir was dat met dat bekende lied Ik wandel in het licht met Jezus. Het derde uur van Groot Nieuws. Ook als je nu net bent aangehaakt. Ja, dan heb je een paar andere uren heerlijke muziek gemist. Maar helemaal welkom. Fijn dat je erbij bent. Al is het buiten wat regenachtig en bewolkt. Het is een nieuwe zondag. De 17e vandaag. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Wordt ook wel de Weeszondag genoemd. Omdat de leerlingen, de discipelen van Jezus, het zonder hem moesten doen. In die periode natuurlijk tussen Hemelvaart en Pinksteren. Maar Jacqueline en Tom die hebben zojuist geappt. Vergeet niet dat ook koningin Maxima jarig is vandaag. Nou, zie daar. Hierbij Jacqueline en Tom. Een belangrijke voor iedereen die het koningshuis een beetje warm is toegedaan, zou ik willen zeggen. Maar het is ook altijd mooi om een verjaardag te vieren. We gaan het komende uur opnieuw luisteren naar een fragment van podcast Vraag het Jurien. Natuurlijk zijn er veel mooie liederen. En rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld ook aan de Heere God op te dragen. Om deze dag aan hem te geven. Maar we gaan natuurlijk ook naar een psalm luisteren, zoals we dat eigenlijk altijd doen aan het begin van het derde uur van Groot Nieuws. Eentje waarvan mensen dan zeggen, nou, die wil ik gewoon goed mee kunnen zingen, zo'n psalm. Dus het liefst in een wat oudere berijming met een orgel. Nou, daar komt hij hoor. Psalm 84 is het geworden, vers 2 en vers 6. En het wordt gezongen door het Noordermannenkoor.

Nou, daar kun je toch helemaal niets van zeggen. Dat bekende lied ook alweer op dit moment. O God, die droeg ons voorgeslacht. Ik weet zeker dat een boel mensen het van harte hebben meegezongen. We gaan naar, dat was trouwens gezongen door ASAF, de gemengde zangvereniging. We gaan naar een mannenkoor weer, Ichtus dit keer. Ook een bekend nummer, wel iets minder oud, maar vast en zeker goed genoeg voor je om mee te zingen. Vader, ik aanbid u.

Jezus, heilig Godslam. Een wat minder bekend lied, maar vast wel mooi voor je. Gezongen door Cantate Deo. En nog zo'n mooi koorlied, gezongen door Omnia Cum Deo. Het is Jezus zal heersen, waar de zon. Luister daar gerust naar. En ondertussen maak ik nog van de gelegenheid gebruik om je te vertellen dat je me mag appen als je graag naar het grootste worshipconcert van Nederland wil. 5 juni, vrijdagavond in Ahoy in Rotterdam. Want we geven vanmorgen 2 kaarten daarvoor weg.

0: Dat was het lied In Zijn Hand, gezongen door Filia. En misschien weet je dat, dat zijn drie zussen, Rieneke, Mieke en Christine, die samen die muziekgroep vormen. In het vorige uur kwam die al even langs, podcast Vraag het Jurin, met deze week de vraag: wat maakt het christelijk geloof nu eigenlijk uniek? Wat is het unieke eraan? En ook de vraag, zouden andere mensen daar ook iets mee kunnen? Wil je graag dat mensen ook iets van het evangelie begrijpen, dat leren kennen, dat gaan geloven? En het een en ander was ook het gevolg van het feit dat deze 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren er wereldwijd een initiatief is waarin gebeden wordt voor mensen in hun omgeving. Mensen die doen dat, miljoenen over de hele wereld. Zeggen van ja, ik zou dat ontzettend graag willen dat mijn collega, een vriend, een familielid, een buurman of wie dan ook, ook iets van die liefde van God leren kennen. Dus waarom zou je dat nou eigenlijk doen? Wat maakt het christelijk geloof uniek? Nou, een stukje van het antwoord op die vraag, dat ga je nu horen.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Is het belangrijk dat mensen de God van de Bijbel leren kennen? Zelf maak ik de keuze om te bidden voor mensen van wie ik een foto op mijn prikbord of in mijn portemonnee heb. Dat is een beperkt aantal mensen, want ik kan niet voor iedereen bidden. En dat initiatief wat ik net noemde, Uw Koninkrijk Komen, in Nederland wordt het met name door de IZB, dat is een organisatie binnen de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, uitgerold. Dat helpt mij er wel bij, want daar wordt opgeroepen om te bidden voor mensen in je omgeving. En dit jaar bidden we vooral Immanuel, God met ons. Want dat is het thema dit jaar van die campagne. God met ons. Ik legde net uit in het tweede uur van Groot Nieuws dat dat ook wel het unieke is van het christelijk geloof. Niet wij richting God, maar God richting ons. En ik heb het gevoel dat mensen bij de vraag of ze als volgeling van Jezus willen leven nog eens denken dat ze dan van alles moeten. Terwijl de Bijbel zegt, alles wat moest gebeuren, dat is al gedaan. Ja, Jezus die heeft geleden voor de fouten en zonden die wij begingen. En daarom spreekt God jou en mij vrij. Hoe wonderlijk dat ook klinkt. Dat mag je ontvangen, dat mag je omarmen, dat mag je ook accepteren. Ja, Jezus die krijgt in het evangelie dat Matthäus schreef de vraag van een moeder of haar zoons op een dag naast hem mogen zitten. Dat is wat ze vraagt als het gaat om haar ontmoeting met Jezus. En ik lees je dan een stukje uit dat evangelie van Matthäus, waar Jezus de confrontatie met die moeder van Jacobus en Johannes aangaat. Hij zegt, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken. Nou ja, dat zien we natuurlijk ook vandaag de dag gebeuren. Dat leiders hun macht misbruiken. Oké. Zo mag het bij jullie niet gaan, zegt Jezus. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, die moet een dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, nou, in de woorden van de Bijbel, die moet een slaaf van de ander zijn. Zoals de mensenzoon, Jezus, niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, om zijn leven te geven. Rake woorden, zeg. Jezus die kwam om te dienen. Soms stel ik aan een zaal vol mensen voor wie ik mag, de vraag. Joh, als ik je nu gewoon hier in deze groep hardop de vraag stel, Wie van jullie wil God dienen? Dan gaan er vaak best wel een heleboel handen de lucht in. En daarna is de volgende vraag dan, wie van jullie wil er eigenlijk door God gediend worden? En dan is er vaak maar een enkele hand. En dat is volgens mij niet omdat mensen dat echt niet willen, maar omdat we de vraag niet zo gewend zijn. Terwijl dat de vraag uit de Bijbel is. Niet wie wil God dienen? Ja, dat lukt mij wel. Ik wil God dienen. Let's go. Maar mag Jezus jou dienen? Het is uniek voor het christelijk geloof. En volgens mij ook precies wat mensen vandaag de dag nodig hebben. Zoveel jongvolwassenen, maar ook ouderen en tieners zijn moe van het gestres en het opgejaagde leven waarin je zoveel moet. Je moet dit, je moet dat om het beste uit jezelf naar boven te halen. En je succes dat hangt ook af van jouw inzet en wat jij voor elkaar bokst. Nou, doe me dan het christelijk geloof, waarin, om het eerbiedig te zeggen, Jezus dingen voor mekaar gebokst heeft. En waarin ik mag ontvangen wat hij heeft gedaan. En als je dat goedkoop vindt klinken, nou, wacht even. De genade van God die is voor jou wel gratis, maar ze is zeker niet goedkoop. Het heeft God namelijk alles gekost. Het heeft Jezus zijn leven gekost. Jezus die kwam naar deze aarde. Ja, dat is het unieke van het christelijk geloof. Niet wij naar hem, hij naar ons. En wij mogen dat als een kostbaar cadeau ontvangen. Jezus kwam om te dienen, hoorde je net in het Bijbelgedeelte. In plaats van dat hij wil dat wij hem dienen. Ja, als dat niet bijzonder en uniek is, ik vind het prachtig. Als je het geheel van de podcast wil horen, inclusief reacties van de straat. Wat vinden mensen op straat eigenlijk van die vraag? Het unieke van het christelijk geloof. Ga dan al naar de podcast Vraag het Jurien en luister de hele aflevering terug. Hij is beschikbaar. Wij gaan luisteren naar een samenzanglied. Kom, kinderen, niet dralen, heet het. Niet eerder gedraaid hier in Groot Nieuws. Ik hoop dat je het mooi vindt.

Ja, dat was Achter de Wolken, gezongen door Soli Deo Gloria. We gaan naar Vox Jubilans, een ander koor. Wat zijn er toch een boel mensen die graag zingen in ons land. Het is wel een heel eerlijk lied, wat goed past ook bij de liederen die in het tweede uur van Groot Nieuws langs zijn gekomen. Komt vermoeide, komt tot Jezus. Dat is de titel van de song. En uitgenodigd om, als je dat kent, mee te zingen. Daarna zal ik ook met jullie bidden.

0: We gaan samen bidden.
1: Ik bid voor jou.
0: Dat wil ik doen voor die dingen die naar me toe zijn gekomen op deze zondagochtend door jullie in de NPO Radio 5 app. Nee, de luister NPO luister app moet ik zeggen. Ik pak zomaar opeens die oude titel. Maar goed, het is Radio 5. Laten we bidden. Heer onze God, dank dat we deze zondag mogen vieren. Voor veel mensen een dag van bezinning, een dag van ja, extra aandacht voor familie, voor vrienden, voor een stukje rust. Er zijn er een boel van ons die naar een kerk gaan of daar naar luisteren, online of op televisie. We willen u samen vragen dat het een dag zal zijn waarin we bemoedigd worden, waarin we versterkt worden, waarin we opgebouwd worden, waarin we troost ontvangen, waarin we verder mogen om een nieuwe week in te gaan. Heer, we weten dat u, Jezus, naar de hemel bent gegaan zoals we dat met hemelvaart vierden. En de Bijbel zegt dat u daar ook bent om voor ons te bidden. En dat geeft ons troost, Heer. Want wie kan er nou, ik zou haast willen zeggen, zo goed bidden als u. Dat u als een soort advocaat voor ons bent bij God in de hemel. Dat u onze voorspraak bent. Dat u degene bent die ons hart en leven kent en ook weet wat we nodig hebben. Samen willen we u bidden voor de mensen die met slecht nieuws te maken hebben gekregen de afgelopen week. Het werd in de app naar voren gebracht. Mensen die slechte uitslagen kregen. Mensen die behandeld worden voor kanker. En ik wil u vragen of u bij hen bent. Maar ook bij degene die van de week op het nieuws genoemd werden. Die lijden aan long covid. We willen u vragen of u moed en troost en kracht geeft. Als het leven gewoon soms best uitzichtloos zwaar kan zijn. Tegelijk willen we u graag bedanken dat we in de richting gaan van het Pinksterfeest, de uitstorting van uw geest. En we willen aan u vragen of u dan ook daarvoor in ons hart ruimte maakt. Dat we met blijdschap en dankbaarheid vooruit mogen zien wat u wilt gaan doen in onze levens. Samen met luisteraars danken we u ook voor de verjaardag van koningin Maxima. Wilt u bij haar zijn, haar uw vrede en zegen geven, samen met haar gezin. En we willen deze dag terugleggen in uw handen. U vragen om erbij te zijn. Om ons te vullen met uw kracht. In de naam van Jezus.

Dat waren de credo-zingers met Samen in de naam van Jezus. Leek me een mooie afsluiting voor dit uur. Wat deze ochtend groot nieuws. Ik hoop dat je genoten hebt. De kaartjes voor 5 juni voor het grootste worshipconcert van Nederland. Die gaan naar Han en naar Jan. Ja, ik kan het ook niet anders maken. Han Kempers en Jan Holleman, gefeliciteerd. Geniet van die avond, zou ik willen zeggen. Ja, vanavond is hier weer de muzikale fruitmand. Ik mag Juri nog een keer vervangen. Dus dan ben ik hier opnieuw vanaf 8 uur. Maar hier zit Angelique Stijn klaar om de sandwich te gaan presenteren op NPO Radio 5. Ik wens je een hele mooie zondag, een gezegende zondag. Een fijne dag met elkaar en met de mensen om je heen. Doei doei!

In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het is 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De watlovers worden naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's en ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe wat regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Sandwich. Angelique Stijn.

Goedemorgen, dit is de Sandwich. Zonder Sjaak, want die is hopelijk van heel mooi weer aan het genieten. Hier is het namelijk helemaal niks. Dus fijn sandwich weer, denk ik dan altijd. Ik was jarig deze week en ik heb volgens mij nog nooit zo slecht weer gehad op mijn verjaardag. Nou ja, dat maakt niet uit. De muziek is er van de Sandwich. En daar gaan we lekker naar luisteren. 2 uur lang tussen 9 en 10 en tussen 11 en 12.

0: Ja, prachtig, prachtig. Dalida, il venait d'avoir 18 ans, 18 jaar. Ja, dat is ook door Connie van der Bos gezongen. Als hij was pas 18, zo herinner je het misschien ook. En daarvoor Ella Fitzgerald. En ik was ooit, dat is al heel erg lang geleden, het was dus in de tijd voor YouTube, was ik in Washington en er was in een museum een tentoonstelling over Ella Fitzgerald. En ik had haar nog nooit zien zingen. Want ja, dat was niet zo. Ik had het alleen gehoord en toen zag ik haar zingen. En ik heb daar uren in dat museum gezeten. Alle filmpjes die daar te zien waren, die heb ik zo'n beetje afgekeken. Ik was totaal gefascineerd door die makkelijke stijl. En ook dat ze vertelde, ja, ik zing eigenlijk nooit in, want die stem is er altijd wel. En ook hoe ze dan op zo'n podium stond, ik vond het prachtig om te zien. En ja, dan luister je nog weer anders naar haar. Dan luister je bijvoorbeeld nog weer anders naar The Shadow of Your Smile.
1: Shouting words across the room, it's the closest that we get. Words can seem to fill the gloom, but the heart is empty yet. No, you wanna talk it out, go until we're out of breath. But the words go just so far, what we feel is what we are. Don't go talking it to death.

0: Kijk goed om je heen en zie wat je hebt en leef in het nu. Daar gaat het een beetje over, hè? Heel mooie, mooie aanbeveling van Jeroen Kramer en Leon Jansen met Beter dan dit wordt het niet. En daarvoor Neil Diamond. Misschien herinner je je nog dat dat is ook alweer 20 jaar geleden, 12 songs uitbracht. En dat iedereen dacht, oh, dat is wat goed, want het was heel puur, het was heel Neil Diamond, het was niet zo overgeproduceerd. Het werd geproduceerd door Rick Rubin. En daarna heeft hij nog een paar albums met hem gemaakt. Maar er liggen nog nummers op de plank. En die zijn nu uitgebracht op een nieuwe cd van Neil Diamond. Wild at Heart heet dat album. En ik draaide Talking It to Death. Nou, ondertussen heb ik een nieuwe microfoon gekregen van de techniek. Want ik wilde beginnen. Ik pakte de microfoon. Die moet wat lager voor mij altijd. Dus ik wilde hem wat lager zetten. En toen brak de hele microfoon af. Dus ik heb de afgelopen presentaties met de microfoon in mijn hand gedaan. We zijn niet voor een kleintje vervaard, zal ik maar zeggen. Maar nu doet hij het weer, dus ik kan weer met losse handen platen instarten.
1: Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about

is ook heel populair als tekst bij bijvoorbeeld uitvaarten. En het wordt door meerdere mensen gezongen. Onder andere door Tangerine. Die versie die hoorde ik laatst. En die is toch ook echt heel erg mooi.

Nief heet ze. En ja, ze is Nederlands, dus ik vind haar heel erg goed. Ze maakt haar eigen muziek. Maar ze gebruikt allerlei lekkere muziekstijlen. Tenminste, sandwich muziekstijlen zou ik ze bijna willen noemen. Lekker een beetje bossa nova, een beetje jazzy. Maar allemaal niet te diep, zeg maar, het genre in. En dat worden lekkere liedjes zoals dit Tell Me Why van Nief. Dus ze is her en der in Nederland te zien. Dus ga er vooral heen als je het in je omgeving aangekondigd ziet staan. En daarvoor, ja, misschien herkende je dat ook wel. De soundtrack van Jungle Book. Daar zat dat prachtige lied in. The Bear Necessities. En je hoorde de filmversie met Phil Harris. En Mowgli werd dat jonge jongetje. Dat was Bruce Riderman. The Family Tree. Ja, het is echt een prachtig lied. Ooit geschreven door Venice uit Californië. Zij zingen het nog altijd als ze in Nederland zijn ook.

Ze brengt altijd een mooie sfeer mee. Uit Spanje, Silvia Pérez Cruz. En van haar nieuwe album Moreno draaiden we. En daarvoor de Nederlandse broertjes Tangerine met Family Tree. Gisteren hoorde ik in de Taalstaat dat het Annie M.G. Schmidweek is. Dus ik heb dat even lopen googlen. Het is de komende week Annie M.G. Schmidweek, omdat ze haar geboortedag vieren. En er wordt heel veel gedaan aan voorlezen. Het wordt nog in de klas, in boekwinkels, in de bibliotheek. Dus dat is erg leuk en goed om even in de gaten te houden. En we hebben al weken Annie M.G. Schmidweek. En daar gaan we ook nog wel een paar weken mee door. Want wij zetten haar in het zonnetje, in het eerste uur van The Sandwich met liedjes. En er is zoveel om uit te kiezen. Dus we hebben nog wel eventjes. Ik probeer altijd iets ouds te draaien en iets nieuwers. Dus dat bij elkaar in dit uur. En het oude is dit keer uit de musical Foxtrot. Dat is ook nieuw, want Foxtrot toert door Nederland met weer een nieuwe cast. Maar de oude cast was met Willem Nijholt. En ik vind toch altijd wel dat hij, dat ik besta, dat hij dat toch echt wel het allermooiste zingt.

Ja, en toen werd alle muziek van Annie M. G. Schmid, of alle liedjes, Harry Bannink, die de muziek natuurlijk schreef, alle liedjes van Annie M. G. Schmid, die werden naar het heden geplaatst. Dat heden is ook alweer 20 jaar geleden. Maar goed, dat album dat heette De Supersonische Boom. En daar staan hele leuke versies op van Annie M. G. Schmid liedjes. Emma Dilemma dus, hoorde je nu, van Dave von Raven van de Kick. En daarvoor Willem Nijholt en Sorry dat ik bestaan.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Je hoorde eerst een onbekende stem met een hele bekende, tenminste als je vaak naar de Sandwich luistert, namelijk Alessia Cara, samen met Norah Jones. Alessia Cara, die maakt echt popmuziek en dat zou ik echt nooit in de Sandwich gaan draaien, uit Canada. Maar ze heeft al haar, een heleboel van haar liedjes in ieder geval, op een hele andere manier gemaakt. En dan krijg je dat prachtige I'm in Trouble van Alessia Cara dus en Norah Jones. En daarna, ja, er zijn niet zo heel veel Duitse hits in Nederland, maar dit vind ik er toch wel eentje hoor. Peter Fox, ik ben altijd ongelooflijk blij als ik hem hoor. En Haus am See, het huis aan het meer. Goed vertalen, hè? Dat moet je altijd wel doen. The Mills Brothers, ja, dat is al oud. Maar die hebben een ongelooflijk leuke a cappella versie van het bekende Caravan van Duke Ellington.

Bertolf en Nomden, heerlijke, heerlijke muziek. All Good Things heet hun album en dat is meteen ook een aanbeveling. All Again is de nieuwe single en daarvoor de Mills Brothers. Ja, jaren 40, jaren 50. Het lijkt me zo leuk om een heel lied lang alleen maar pom, pom. Pom, pom, pom. Dat lijkt me echt geweldig. En dan niet lachen. Lijkt me ongelooflijk moeilijk trouwens ook nog. Nou ja, je hoorde hun uitvoering van The Caravan van Duke Ellington. Bijna 10 uur is het alweer. Dat gaat heel erg snel. We hebben nog één nummer voor het nieuws van 10. Dan is Andermans Veren er met Kik van de Veer. En ik ben er weer om 11 uur. Dus tot zo.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Steen, Evenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 10:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie op Saba is inmiddels een bergingsoperatie geworden. De NPO en AVRO-TROS doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Andermans Veren. Kik van der Veer.

dat zijn die beunhazen. Dat zijn jonge doktoren. Hè? Die volgen een televisiecursus. Hè? Die worden op de patiënten losgelaten. Behandelen die mensen voor pakweg longontsteking. En die mensen gaan de pijp uit een blinde darm. Hè? En dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking.

0: Ja.
1: Nou, beunhazen, werkelijk. Herkenbaar aan hun leesbare recepten.
2: Ja.
1: Ja. Belach. Recept moet helemaal niet leesbaar zijn. Een patiënt van mij is met een recept van mij 3 weken lang gratis het gemeentemuseum binnengewandeld. Ja. Vind ik, laat de jongelui maar aan, dokter. Ze zullen er vanzelf achterkomen dat het huisarts een rotvak is. Ik ren me toch gek om nog een redelijk honorarium met elkaar te krijgen. En hoe vaak dreigt dat niet te mislukken, dat je ergens komt dat je denkt, nou, ik had ook geen 10 minuten later moeten zijn, hè? Dan was de man alweer beter geweest.
3: Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Op 26 april hadden we een uitzending over beroepen. En daar is zoveel over dat we nu deel 2 gaan uitzenden. Je hoorde zojuist al Fons Jansen die het beroep huisarts voor u besprak. Ja, die Fons, die maakte zijn programma's met kaartjes. Hij had een enorme kaartenbakken op zijn zolder staan. En bijvoorbeeld als je dan schreef hij op huisarts. En dan ging hij dan, als je dan een grapje bedacht over een huisarts. Dan vult hij dat aan op die kaart. Of een ambtenaar van de burgerlijke stand. En zo ontstonden al zijn conferences. Ja, Fons Jansen. Het eerste liedje dat we nu gaan doen is een nummer dat Wim de Bie schreef in 1984. Hij schreef er in 1990 bij dat het nu gelukkig totaal is verouderd. Omdat we toen dachten dat de vijand in het oosten huisde. Ja, ik zeg maar niks. Het is de geboortedag van Wim de Bie vandaag. Hij zou vandaag 84 zijn geworden als ik goed gerekend heb. Anders hoor ik het wel.

Ja, geëngageerd liedje van Wim de Bie. In memoriam Wim de Bie. Je hoorde in de jaren 60 al roepen en nog steeds... waar vind je tegenwoordig nog een goede timmerman? Eddie Usher die schreef een nonsens tekst op muziek van Harry Bannink... en Leen Jongewaard die zong het in de jaren 60 of begin jaren 70... in Het schaap met de vijf poten.

Oh, onze luisteraars zijn zo ontlettend, zo alert. Ik krijg allemaal mailtjes binnen, appjes binnen van Wim de Bie is geboren in 1939. Hij zou dus 87 geworden zijn vandaag en niet 84. Ja, ik was in de war met zijn sterfjaar. Ik maak er een gewoonte van bijna om leeftijden verkeerd te zeggen. Ik denk dat ik die gewoon niet meer ga noemen. Daar zijn mensen als Jan Beuving veel beter in. Nou, we gaan naar de vakman. Hier is Herman Berkien.

Ja, dat was een single uit 1977 van Herman Bekien, De Vakman. Nu gaat het over iemand die nooit een vak geleerd heeft en toch iets is geworden. Jawel, de klassieker voor de liefhebbers van Joop en Jessica, De Manager.

0: denk ik dan.
1: Beste mensen. U denkt waarschijnlijk dat ik vanmiddag de kerstpakketten zal gaan uitdelen. Maar dan heeft u fout gedacht. Nee, ik moet u helaas meedelen dat ik vanaf morgen geen directeur meer zal zijn van dit bedrijf. Ik heb dit besluit geheel uit vrije wil genomen. Zij het dat ik moet toegeven dat de schuldeisers knap lastig begonnen te worden. Voor u verandert er betrekkelijk weinig. Het enige wat u moet doen, dat is een ander baantje zoeken. Dat is het probleem niet. Maar wat moet er met mij, zult u zich afvragen. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik denk dat ik er een tijdje tussenuit ga. Wat nieuwe ervaringen opdoen. Wat pionieren. Ik denk hier bij aan Brazilië. Ik heb er nu een huisje gekocht. En mijn vrouw die is er nu heen met de spulletjes en zo. Ik heb dit bedrijf altijd gezien als één grote familie. Waarin werd gewerkt op basis van een gezond wederzijds vertrouwen tussen directie en arbeiders. Niet voor niks heeft de vakbond hier nooit één poot aan de grond gekregen. En niet voor niks zijn wij tot op de dag van vandaag het enige bedrijf hier in Nederland dat zich niet heeft gehouden aan het minimum jeugdloon. En dat is iets waar met name de jongeren onder ons trots op kunnen zijn. Ik ga hier geen pleidooi staan houden voor het vrije ondernemerschap. Natuurlijk. Ook ons bedrijf heeft zwarte dagen gekend.

0: lastig begonnen te worden. Voor u verandert er betrekkelijk weinig. Het enige wat u moet doen, dat is een ander baantje zoeken. Dat is het probleem niet. Maar wat moet er met mij, zult u zich afvragen. Ik weet niet. Ik weet niet. Ik denk dat ik er een tijdje tussenuit ga. Wat nieuwe ervaringen opdoen. Wat pionieren. Ik denk hier bij Jan Brazilië. Ik heb er nu een huisje gekocht. En mijn vrouw die is er nu heen met de spulletjes en zo. Ik heb dit bedrijf altijd gezien als één grote familie. Waarin werd gewerkt op basis van een gezond wederzijds vertrouwen tussen directie en arbeiders. Niet voor niks heeft een vakbond hier nooit één poot aan de grond gekregen. En niet voor niks zijn wij tot op de dag van vandaag het enige bedrijf hier in Nederland dat zich niet heeft gehouden aan het minimum jeugdloon. En dat is iets waar met name de jongeren onder ons trots op kunnen zijn. Ik ga hier geen pleidooi staan houden voor het vrije ondernemerschap. Natuurlijk. Ook ons bedrijf heeft zwarte dagen gekend. Ik denk hierbij aan de slechte beveiliging van de machines. Wat een van onze arbeiders nog eens zijn rechterarm heeft gekost. Maar dan moet ik u dit zeggen. Zijn offer is niet voor niks geweest. Want de arbeiders kijken tegenwoordig een stuk beter uit. Het feit dat 80% van u in een van onze bedrijfswoningen woont, heeft ervoor gezorgd dat dankzij de woningnood na de oorlog de band tussen directie en arbeiders steviger is aangetrokken. U weet, onze familie heeft het altijd zeer op prijs gesteld om te midden van zijn arbeiders te wonen. Zij het dat wij aan de bosrand wonen en nu aan de kanaalzijde. Maar dat had even goed andersom kunnen zijn. Als de bosrand aan de andere kant zou hebben gelegen. Maar dat spreekt vanzelf. Het is jammer dat in deze situatie nu verandering gaat komen. Velen van u hebben nog gewerkt onder mijn vader. En een enkele onder mijn grootvader. En met name voor hen moet mijn vertrek zwaar vallen. Zij hebben dit bedrijf zien uitgroeien. Van niets tot een heel concern. En in de 2 jaar dat ik hier de leiding heb, weer van een heel concern. Maar dat is het risico dat je als ondernemer loopt. En ik ben bereid om daarvoor de volle verantwoordelijkheid op me te nemen. En denkt u daar niet te licht over. Want u, als arbeider, heeft altijd uw arbeid bij u. Maar ik als ondernemer ben immer genoodzaakt om mijn kapitaal na te reizen. Ik wens u een zalig kerstfeest. En een oprecht goed begin. Dank u wel.
1: Oh, wat goed, hè. Ja, deze tekst van Flip Broekman en Jacques Kleuters, uitgevoerd door Fred Florissen van Donkey Shocking. Ja, een soort vervolg eigenlijk op die manager van Joop en Jessica, hè. Ja, meteen maar even melden dat Joop en Jessica komen optreden op 12 juli... in onze zomerveren. De kaartverkoop is begonnen. Kijk op de site van Theater Blaricum. 12 en 19 juli. Ook met Light First dichters, met het klasje van Sjors onder leiding van Frank van Pamelen, met Rob Crispijn, Vincent Bijlo, Leonie Jansen, Jeroen Kramer. Ach, dat worden feestelijke middagen. Ik ga je nu een liedje laten horen van Milou Franken. Tot haar grote verbazing werken er mensen op de bank.

mensen op de bank. Echte mensen op de bank. Ik dacht altijd, dat zijn toch apparaten? Je kan er wel mee pinnen, maar je kan er niet mee praten. Maar wat blijkt nou achter al die gyromaten? Nou, wat stom, ik heb het nou pas in de gaten. Maar er werken echte mensen op de bank. Niet zo'n bank waarvan je zegt dat die nou zo lekker legt. Maar een bank, nou ja, zo noem je die gebouwen. En daar werken echte mannen en nog gekker ook nog vrouwen. Die lopen daar de hele dag met euro's rond te sjouwen en al die briefjes netjes op te vouwen. Ja, dat doen ze. Ja, dat doen die mensen echt. Ik heb die mensen zelf gezien. Ik zag er wel een stuk of 10. En allemaal een broek aan met een jasje. En de vrouwen met een ketting en de mannen met een dasje. Er werken echte mensen op de bank. Op de bank. En die komen 's ochtends vroeg al heel vroeg binnen. Zo vroeg zelfs dat er helemaal nog niemand staat te pinnen. Want die mensen hebben denk ik dan al zin om te beginnen. Het zijn allemaal vrienden

Ja, Milou Frenka, leuk hè. Ze is duidelijk beïnvloed door het werk van Jeroen van Merwijk. Ze is ook grote fan van Jeroen. Ja, tot nu toe was het nogal vrolijk en grappig allemaal. Maar nu geheel andere koek. Het liedje Dorst van cabaretière Femke Verneij komt nu. Ze had een burn-out. En niet zo'n kleintje ook. Moet je je voorstellen dat je dorst hebt, maar niet meer weet hoe je je benen aan moet sturen om naar de kraan te lopen. Tijdens haar tweede zwangerschap is de burn-out volledig uit de hand gelopen. Hij is opgebouwd door twee banen die haar door conflicten veel te veel energie kosten. En daarna nog wat rouw, ADHD en een kind dat niet goed sliep. Ja, door zo'n combinatie van alles en ook nog een groot schuldgevoel kwam ze in diepe ellende, waar ze 6 jaar later het lied Dorst over schreef.

0: Ja, wat een ellende. Ja, het liedje Dorst van Femke Verney is terug te vinden op Spotify. Er is ook een cd'tje van en er staan ook hele vrolijke liedjes op staan. Dat wil ik wel even erbij zeggen. En er is nog een clipje op YouTube ook. Nou, gaan we lachen hoor. We gaan lachen met Tineke Schouten uit de tijd dat ze nog bij Herman Berkien werkte. De telefoniste.
1: Met Interauto Garage, goedemorgen. Huh? Wat er? Oh ja, heb je een moment, dan leg ik u even op uw rug. Nee, maar dan zal ik u verbinden. Oh, dat hoeft niet. Wie had u gesproken willen hebben tot u het hebben, tot u het ook wou? Meneer Eddy, ja, dat is goed, die roep ik wel even om, een moment. Meneer Eddy, toestel 9. Hallo, ik ben de nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En toen hebben ze mij in de telefoon uitgelegd. Kijk, ik kwam wel aan een telefoon natuurlijk. Maar dat is een centrale, hoor, dat is hartstikke moeilijk. Ja. Zal ik even uitleggen? Ja. Heb je even een moment? Kijk, hoor. Zit hier, waar hier, zit er een knopje. En die is rood. En als je nou gaat branden, dan kan je drukken. Ja. En iets verderop zit een piepklein groen knopje. Kan je het zien daarom? Piepklein. En als die gaat branden, kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Hartstikke gemakkelijk hoor. Ja. Oh, hallo meneer. Ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. Wat is uw naam? Huh? De Lat. Meneer De Lat. Ja, ik vat hem. Hallo meneer Eddy. Ja, ik heb namelijk helemaal meneer De Lat voor u aan de telefoon. Tot ik hem ook heb. Huh? Wat? Oh nee. Nee, daar zit ik niet mee. Nee hoor, nee, dat zeg ik wel hoor, dat is goed. Ja hoor, daar. Hallo meneer De Lat. Nou, hij is er niet. Nee, nou, hij zegt het net zelf. Ja. Nou, hij zegt net zelf tegen mij, zeg maar tegen die kwaaltokter niet wel. U weet voldoende. Oh. Ben ik hartstikke blij, oh meneer, hoor. Dag, meneer. Zo, ook weer een tevreden cliënt. Met Interauto Garage, goedemorgen. Huh? U had al 4 keer gebeld en de werd niet opgenomen. Nee, dat klopt, dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Ja, wat mis u dan precies? Ootjes voor de auto. Ja, een moment. Ik roep u even om. Meneer Eddy, toestel 9. Oh, mensen kunnen niet eens meer praten. Met Interauto Garage, goedemorgen. Huh? U wil een afspraak maken voor een beurt. Ja, nou, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gereden. Wat dan? 10.000 kilometer beurt? Nou, dan zou je wel afgepeigerd wezen. Huh? Oh, het is voor de auto. Oh ja, dat wist ik niet. Nee, ik dacht, ik maak een grapje. Ja. Wat zeg u? Hè? Oh ja, ik verbind u door. Ja, het ging tijd. Nou ja, dan heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is stok morgen vrij neem. Oh. Met Interauto Garage, goedemorgen. Jees? Jees? Hij hing on. Hello, hello. Yes, you call from Australia. But how do you want you to speak? To speak who? Who? Who? Who? Mr. Eddy. Yes, I will call him. Have you a second? Ik vind toch sympathiek dat je erom moet lachen, zo goed. Ja, nou en gewoon helemaal natuur, heb ik nooit geleerd of zo hoor, dit. Echt dat ik me kan redden. Leuk, hè? Wat denk je of dat deze vandaan belt, deze? Wat denk je, helemaal vandaan heb ik nog nooit gehad. Australië, goed hè? Nou, ik bedoel me zo, dat kost wat. Mr. Da Eddy, English peoples for you on the phone. Hurry up, please. Kostnuts. Oh, daar heb je hem al. Hallo, meneer Eddy. Oh, wat ben ik blij tot ik u aan de telefoon heb. Ja, ik heb namelijk helemaal peoples uit Australië voor you. Ja, waar? Oh, dat is goed. Oh, meneer Eddy, hang nog even niet op. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend. Huh? Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Huh? Overmorgen ook. Nou, nee hoor, nee. Dat, hè? Huh? Volgende week ook meteen maar. Gaat het goed doen. Huh? Het hele jaar. Ja, nou, ja. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

Ja, die telefoniste van Dieneke Schouten, die had duidelijk weinig opleiding gehad. Dit in tegenstelling tot wetenschapper in de statistiek Marjolein Fokkema. Die wordt hoogleraar in Dortmund. Ze schreef een liedje dat autobiografischer is geworden dan haar lief is. En ze kan het schrijven van veertjes niet langer combineren met haar werk. Dit is dus haar laatste veertje. Nou, we danken haar heel hartelijk en wensen haar heel veel succes. Dag Marjolein, hier komt het lied Beroepschaot.

Ja, Marjolein Fokkema, die eindigde met Hora Est. Het is haar tijd. Heeft u wel eens van Luc Runderkamp gehoord? Luc is een senior zanger die onlangs zijn tweede cd heeft gepresenteerd. Hij deed dat samen met niet de minste, met Kees van Zandwijk en Gert Wantenaar. Allemaal liedjes van de door hun zo bewonderde Jules de Korte. En er staat een heel leuk liedje op over een machinist. Van Zwolle naar Kampen.

0: zwaar. En na een bestaan zonder schokken of rampen, van Kampen naar Zwolle, van Zwolle naar Kampen, kwam heel zacht het eind en een engeltje zei: komt u maar.
1: Ja, dat doet hij goed, die Luc Runderkamp. Sees and Sight, Luc met een Luc zingt, als je meer wil weten. Dus luczingt.nl, daar kan je die cd bestellen. Nu een heel kort liedje van Dr. Anders P. Het gaat over een beroep. De tekst is op muziek gezet en uitgevoerd door Kees Torn.

Gisteravond op station TP ontmoette ik een schone vee. Ik heb er een gesprek mee aangeknoopt. De conversatie slaagde onverhoopt. Heel galant heb ik haar thuis gebracht. Daar heb ik toen ook overnacht.

Dat kwam van de door Roland Vonk samengestelde cd... Het Rotterdams Passé van Dr. Anders P. Ja, zo'n toiletjuffrouw is vaak bezongen en besproken in het cabaret. En ik koos voor dat schattige liedje... Juffrouw Millie van de Retirade van Jasperina de Jong. Laatst zag ik op die quiz Het Mes op Tafel... dat twee van de drie kandidaten niet meer wisten... wie Jasperina de Jong is. Ja, het is toch wel erg. Ja. Kort is de roem, hè, zei Wim Kan. Wim Kan, wie was dat ook alweer? De tekst is van Guus Vleugel, de muziek van Joop Stokkemans.

nu komt een nummer dat mij en misschien ook u enigszins vertrouwd is. En het wordt weer ingeleid met een korte causerie. Toen ik namelijk Rotterdam bewoonde, kwam mij een lied ter oren dat als volgt in zijn werk ging. Laat de baas de pest maar krijgen, wij pikken van de week geen bonen meer. Laat de baas de pest maar krijgen, wij pikken van de week niet meer. Wij zijn vrij, wij zijn de meiden van de bonenpikkerij. Deze vurige stroven hebben mij natuurlijk onmiddellijk gepakt en bezield. Ik had geen rust voordat ik iets meer te weten kwam van dit eigenaardige, schilderachtige, harde, eerlijke, mooie, onbekende, oude, stervende, vreemde ambacht. Het bleek mij dat er op de Schiedamse dijk, een slecht befaamde buurt, een groot pand verrees waarin ontelbare bonen bijeen lagen. Het waren allen koffiebonen. 'S Morgens vroeg verzamelden zich nijvere meisjes bij die bonen en die moesten dan de gehele dag door de goede bonen van de slechte scheiden. De goede bonen gingen naar de directie en de slechte bonen werden keurig netjes verpakt en in de handel gebracht. Bij al haar levensvreugde kwamen deze meisjes toch één ding tekort en dat was één beroepslied. Er zijn allerlei beroepsliederen in omloop. Er zijn liederen van padvinders en heilsoldaten en rovers en zeelieden, hojo, hojo, en liberalen, haja, haja. Een kostelijke woordspeling. Maar de bonenpiksters waren nog gespeend van een dergelijk artikel en in die leemte heb ik aldus willen voorzien. Als u 's ochtends om 1 uur of 7

de bonen pikkerij. Ja, dat zijn de bonenpiksters van de bonenpikkerij. 'S Morgens gaan de bonenpiksters naar de bonenpikkerij. Want wat moeten bonenpiksters zonder bonenpikkerij? Daarom horen bonenpiksters in een bonenpikkerij. Een bonenpikster spreekt, ja ook ik, ga dagelijks bonen pikken. Bonen pikken, ga ook dagelijks ik. Dat zijn won. Wonderbare ogenblikken, telkens als ik bonen pik. Het is niet te vergelijken met muziek of breipatroon, want er komt nog heel wat kijken bij het pikken van een boon. Als ervaren bonenpikster weet ik altijd wat ik doe. Dikke bonen zijn het dikster, zijn ook dunne af en toe. Tal van buitenlui en autochtonen pikken in, op of een graantje mee. Maar als pikster pik ik enkel bonen, niets dan bonen, ral, dal, dee. Ik breng trouw mijn pikbroek mee, de pikdraad ook eventueel. Picknicktrommel en piksleden, pikkels en een pikhouwiel. Pikkouw, piktoorts en pikblende, dirty pikjes in mijn zak. Pikhaak op de schouder en de pikmuts op het schedeldak. Onlangs pikte ik een zeer klein bontje dat zich ontpopte als een krent. Daarna kwam het toch nog om zijn loontje. Ha! Uiteraard kreeg het geen cent. Postkantoren zijn gemixter wat het personeel aangaat, maar daar mogen ze ook niks terwijl men ons de ruimte laat. Mag ik niet mijn paaspest dragen, nou dan ga ik met de rest lekker bij de vakbond klagen en dan krijgt de baas de pest. Op de zaak werkt ook een bonenpikster die verzot is op gebakken poon. Schertsend noemt men haar de bonenpikster. Maar zij vindt het heel gewoon.

Geweldig, ja. Persikken op sap in Blikster. Ja, geweldig, geweldig. Nou ja, dokter Anders P. heeft het gehad over dames van lichte zeden, over een portier, over een veerpontschipper, over een beul, over een minstreel, over meisjes van de suikerwerkfabriek, meisjes van het theater. Noem allemaal maar op. Die heeft heel veel beroepen in zijn repertoire gehad. Dokter Anders P. Wij vergeten hem nooit. Luister, zolang het nog kan, dames en heren. Volgende week zijn we er weer. Straks deel 2 van de Sandwich met Angelique. Nou, Wannes bedankt. Dag!

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. En daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar stond een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd 2e en Roemenië eindigde als 3e. Het weer is bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Sandwich. Angelique Stijn.

Goedemorgen. Hoe was het buiten? Ben je even snel met de hond een rondje gaan lopen en weer snel naar binnen? Het was vanochtend toen ik wegging heel erg koud. Laten we dan hopen dat Sjaak wat beter weer heeft. Die is naar het zuiden afgereisd een weekje. Is er volgende week weer. Maar ik neem het even van hem over. Nog een uurtje de sandwich tot 12 uur.

Yves Montand natuurlijk, La Bicyclette. Seth Gaikema, die heeft het nog een keer heel ingenieus vertaald voor Jenny Arieman. Dan kwam fietsen, rijmde op sietsen. Dat weet ik nog wel. Ja, heel goed bedacht. Daarvoor, Don McLean. Ik las deze week een verhandeling over het lied And I Love You So. En daarin werd gesteld dat Frank Sinatra het had moeten zingen. En dan was het echt een meer dan grote wereldhit geworden. En dan luister je naar dat nummer opnieuw en denk je, ja, ik hoor dat Frank Sinatra eigenlijk best wel zingen. Dat zou wel mooi geworden zijn, dat weet ik zeker. Maar goed, Don McLean zelf, ook prachtig.

Prachtige tekst van Freek de Jonge. Hij is wat hij zingt. Ook prachtig gezongen overigens door Lisbeth List. En natuurlijk ging het over Ramses Shaffy. En daarvoor een nieuw geluid. Tenminste, ik kende ze niet. Koetieman en Dekel. En dan moet ik meteen dat ik even googlen van... is dat misschien Irit Dekel? Die we ooit wel eens in de sandwich hebben gedraaid. Maar dat is een vrouw. Ja, maar ja, ooit gedraaid in de sandwich. Het kan al heel erg lang geleden zijn. Hè? We bestaan al meer dan 36 jaar. Het zijn twee jongens die komen uit de funk. Heel andere muziekstroming. En die dachten, we gaan eens wat anders maken. En we maken dit prachtige lied. Hoop, met een mooie tekst ook. Soms heb je van die songwriters die je ook wel kent... van liedjes die ze zelf zingen. Zoals Pete Seeger, wat natuurlijk al heel lang geleden is. Maar die liedjes die blijven dan leven. En toch zijn er ook weer liedjes van die man die je helemaal niet kent. En zo leerde ik Kisses Sweeter Than Wine kennen... via een album van het Kronos Kwartet, dus een vioolkwartet. En daar zingen allerlei artiesten... een liedje van Pete Seeger en Ivo Donovan zong Kisses Sweeter Than Wine. Now

we gaan eens wat anders maken. En we maken dit prachtige lied Hoop, met een mooie tekst ook. Soms heb je van die songwriters die je ook wel kent van liedjes die ze zelf zingen. Zoals Pete Seeger, wat natuurlijk al heel lang geleden is. Maar die liedjes die blijven dan leven. En toch zijn er ook weer liedjes van die man die je helemaal niet kent. En zo leerde ik Kisses Sweeter Than Wine kennen via een album van het Kronos Kwartet, dus een vioolkwartet. En daar zingen allerlei artiesten een liedje van Pete Seeger, en Eve O'Donovan zong Kisses Sweeter Than Wine. Now.

Je hoorde Maro zingen. En dat schrijf je gewoon op zijn Hollands, zal ik maar zeggen. Ze komt uit Portugal. En je ziet er heel veel op de socials als je daar zit. Op YouTube en grote Instagram account heeft ze. Ze heeft meegedaan aan het Songfestival, las ik ooit al een aantal jaar geleden. 2022. En ze zingt hier met Shai Maestro. Dat is een van die minimal pianisten die zo populair zijn tegenwoordig. Een heel mooi lied vind ik zelf. Gloria staat op het album van Shai Maestro, The Guest House. En daarvoor dus Ivo Donovan samen met het Kronos Quartet. En Kisses Sweeter Than Wine, dat lied dat ze weer eens afstofte op een mooie manier. Er zijn van die liedjes die we in de Sandwich altijd heel vaak gedraaid hebben. Het volgende lied komt uit 1998. Dus toen bestonden we al. Dus ik weet zeker dat het toen gedraaid is. Ik draaide dat in die tijd ook op de Nederlandse radio. Maar ik zat toen nog niet bij de Sandwich. Maar nu wel. En ik kan het weer eens lekker draaien. Want het is zo prachtig. Piccolo Orchestra, Avion Travel.

Een van de meest indringende nummers die ik in tijden gehoord heb. Misschien moet ik wel zeggen, het meest indringende nummer van nu. Kiki Schippers was dit. En Navalny, heel mooie tekst zit daarin. Maar ook zo'n heel dreigend arrangement. Knap hoor. Ons hart wordt van Teflon. Nou, die moeten we onthouden. En daarvoor Dormi e Sogna, Italië dus, met de Piccola Orchestra. John Barry, die zetten we al een tijdje in het zonnetje. Natuurlijk, als je John Barry hoort, die naam, dan denk je James Bond, tuurlijk. Ja, nou, daar heeft hij ook heel veel voor geschreven. Maar niet alleen maar, wel heel veel filmmuziek overigens. En voor het volgende nummer heeft hij ook echt een Oscar gewonnen. Maar dat was geen Bondfilm, dat was de film Born Free. En dan gaat er misschien al meteen een lampje branden. Maar dat was een verhaal over een leeuwenwelpje dat opgevoed wordt door mensen en weer vrijgelaten wordt in Kenia. Dus iets heel anders. Maar wel een ontzettend mooi titellied, gezongen door Matt Monroe.

Ja, we doen dit natuurlijk niet zo heel erg vaak in de sandwich. Van die klassieke soundtracks draaien. Maar ja, dit is wel heel erg bekend. Want als je de film hebt gezien, vergeet je nooit meer de beelden die erbij horen. De film Out of Africa met Meryl Streep en Robert Redford. Prachtige film met prachtige beelden. En dit is ja, daar waar het mee begint. Hè, dat ze vliegen zo over Afrika. Zien al die beelden van grote kuddes die over de vlaktes gaan. Het is echt prachtige, prachtige beelden. En John Barry heeft het gecomponeerd. I Had a Farm in Africa. En ik vond het wel een beetje passen bij de film over het leeuwenwelpje bij Born Free van Matt Monroe. Nou ja, ik zie dat we nog niet heel erg veel tijd meer hebben. Dus we gaan in ieder geval even wat vrolijks draaien.

dat. Ik heb alles wel gezien en er zijn geen dames meer die braaf zitten te wachten op de allermooiste heren. Alleen aan een tafel van een chique trendy kroeg.

Anna Carla Maza heet ze. En ze toert door Europa met allemaal lekkere, ja, Cubaanse dansmuziek. Daar komt het op neer. Cha-cha-cha. Nou, misschien heb je wel gedanst in je eigen woonkamer. Daarvoor uit België, Levine noemt hij zich, maar hij heet Hedwig Petermans. Dat vind ik wel leuk van Vlaanderen. Hedwig. Ik ken alleen een Hedwig en dat is een vrouw. Maar dit is toch echt een man. Dus dat hebben ze in Vlaanderen wat makkelijker dan in Nederland, denk ik. Van die namen die voor beide sekses gewoon een hele mooie namen zijn. De mooiste vrouw ter wereld. Draaiden we van Levine. En we dansen nog heel eventjes door met Mink de Film.

0: Wanneer is het weer week van de jaren 80 op Radio 5? In september is dat volgens mij altijd. Nou, daar hoort deze zeker in. Mink de Veel en Demasiado Corazon. Dit was het alweer. 2 uur lang de sandwich vanaf 9 uur. Met andermans veren ertussen natuurlijk. We dansen lekker naar Adres Onbekend. Blijf luisteren, want het is toch slecht weer. Volgende week is Sjaak er weer. En ik zit achter de knoppen dan. Dag!
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum de Buitenplaats.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
25: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwart vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zouden daar 3 mensen zijn omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
3: De beste evergreens. NPO Radio 5.
4: We zijn nog maar nauwelijks begonnen of er is alweer veel aan de hand. De ouders van Sylvia leven niet meer. Nu hoort ze ineens dat haar vader een Spaanse kostganger was bij opa en oma in de jaren 60 in Hilversum. Zijn naam is Lorenzo López Fernández. En haar zus is ook al niet van vader Jan.
13: Mijn zusje is geboren ook van een Spanjaard die bij ons thuis kostganger was. En mijn vader heeft gewoon nog 8 jaar lang met hem op diezelfde huiskamerbank gezeten, terwijl mijn vader wist dat het kind van hem was.
26: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
27: Maak morgen mee. KRO NCRV.

Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen.

0: Goedemiddag allemaal. Ja, luistert zij vandaag wel, is de vraag. Dat is altijd wat we hopen als we een verhaal nog eens terughalen. Een naam nog eens laten vallen. Dat doen we zeker voor Martin, die vorige week zijn moeder, die hij nog niet kent, uit het archief haalde. Martha Martens uit Den Haag, die jong zwanger raakte van hem.
1: Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
0: Cornelia Martha Wilhelmina werd Martha genoemd. Martha Martens woonde in de jaren 70 in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag. Je bent dus van harte welkom bij je zoon en bij zijn gezin. Vorige week werd er een Martha herkend bij het Leger des Heils die ook haar zoon heeft afgestaan, Amy.
2: Ja, er werd een Martha herkend die werkte bij de sociale werkplaats in de kartonnage van het Leger des Heils op het Spui in Den Haag. Zij had het altijd over haar afgestane zoontje. En de vraag is dan, is deze Martha dan inderdaad jouw moeder Martha Martens? Haar achternaam, dat wist onze tipgever Wim niet meer. Dus wij hebben het Leger des Heils hierover benaderd en er wordt druk meegedacht door deze aardige medewerker.
3: Ik werk heel graag mee. Als je de gegevens naar mij kan mailen, dan kan ik dat met mijn manager en ook andere managers op een hoge functie delen. En ik hoop oprecht dat ze gevonden wordt.
2: Ja, dat hopen wij ook. Alle gegevens zijn inmiddels opgestuurd. En nu is het wachten op herkenning over Martha Martens. Uit inderdaad die Van Diemenstraat 118 in Den Haag. Die haar zoontje 1971 moest afstaan. 0800 30 30 300 voor als jij meer weet.
0: Joke Hilhorst draagt een grote, sterke man bij zich. Pieter Lagendijk, die zich tot aan zijn vroege dood in het jaar 1984 inzette voor Greenpeace, voor de walvis. Misschien was hij wel de man van haar leven.
4: Ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
0: En ondanks dat Pieter Lagendijk al 42 jaar niet meer onder ons is, kwam er herinnering van vrienden en van familie. Meer dan wij aankonden, Amy.
2: Ja, we werden overspoeld met reacties, zowel uit die Greenpeace-hoek als uit de familie Lagendijk. De mooiste reactie die er afgelopen week nog bij kwam, die komt van Hans Guit. Hij stond zij aan zij met Pieter in de Greenpeace-periode en maakte hem mee tot aan zijn dood.
5: Pieter had alles mee. En hij was bekend, hij was beroemd, en alle deuren gingen voor hem open. Hij was geliefd, hij had talent en had alles mee. En in de Greenpeace-jaren, dat was natuurlijk allemaal heel erg leuk en aardig en spannend. En op een gegeven moment kreeg hij een prachtig project aangeboden van het Wereld Natuurfonds om walvissen te tellen in de Indische Oceaan. Een beetje chapeau-stoo spelen. Hij had alles mee. Ik heb zoveel gesprekken met de man gehad, tot 2 dagen voor zijn dood in het ziekenhuis. Iedereen heeft het geprobeerd op zijn en haar manier. En toch kwam hij daar niet uit.
2: Ja, dat Pieter er niet meer is, is voor allen nog altijd een groot gemis. We gaan alle vrienden en familie van Pieter Lagendijk met Joke en met elkaar in contact brengen.
6: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Als liefde zoveel jaar kan duren, als liefde na zoveel jaar kan terugkeren. Bea ontmoette op een zondagmiddag als deze bottervisser Jan.
7: Bea is een jeugdvriendje, was ik ontzettend verliefd op en echt. Hij was stoer in de kroeg. We gingen altijd naar de kroeg met vriendinnen in Amsterdam. Ik kwam binnen, we keken elkaar aan en we lachten tegen elkaar. En ik denk, oh shit, wat een leuke vent.
0: Maar hij koos voor de zee. Zij liet hem varen en zag hem ruim 60 jaar later weer terug.
7: Ja, nou, ik had hem aan het zoeken met via googelen. Ik denk, want ik had natuurlijk al een ander paar dingen gedaan. Maar ik denk, nou, ik ga het gewoon eens googelen. En toen zag ik inderdaad dat hij 60 jaar getrouwd was. Gehuldigd werd in de gemeente Heerhugowaard. Toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Daar woon ik ook.
0: Om een brok van in je keel te krijgen. Een zoektocht waar de romantiek van afspat. Waar de liefde uiteindelijk wint. Luister naar Aan de Haak Geslagen.
6: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: kijk ik er gewoon naar uit. Volgende week fietsen we door Berlijn. De David Bowie Tour onder leiding van het fenomeen Jacob de Dichter. Maar eerst zoeken.
1: Mijn vaders naam staat op de woonkaart in de jaren 60. Hij woonde in bij mijn opa en oma Dorrestein in de Erfgooierstraat in Hilversum. En hij komt uit Madrid, uit Spanje. Hier staat zijn naam, Lorenzo López Fernández. Maar ik heb hem nooit gekend. Sterker nog, ik was stom verbaasd toen mijn zus 2 jaar geleden ineens begon te praten bij een borreltje.
0: Nou, Sylvia Dorrestein, jullie zaten aan tafel. De fles gaat open aan tafel. En een zus vertelde wat?
2: Nou, die vertelde op een gegeven moment van... Nou, maar jij snapt toch wel dat jij niet van pa bent, hè? Nou, dat was echt een shock. Ik was wel de donkerste uit het gezin. Maar ik heb daar eigenlijk nooit bij nagedacht.
0: Nee. Nee. En pa en ma, kon je het nog vragen? Of
2: nee,
0: waren die er al
2: nee,
0: niet meer?
2: Mijn moeder was toen 1 jaar dood en mijn vader is nu al 24 jaar dood.
0: Goh.
2: Ja.
0: Vertelden ze er ook bij van wie jij dan wel bent?
2: Nee, daar hadden we geen idee van. En daar ben ik toen voor naar een zus van mijn moeder gegaan. En die kon me dat wel vertellen. En die vertelde toen ook even dat Jolanda ook niet van mijn vader was.
0: Ja, Jolanda is ook mee.
2: Ja.
0: Maar is die dan wel van dezelfde andere vader?
2: Nee, die was ook weer van een andere Spanjaard.
0: En dat zegt dan je tante?
2: Ja.
0: En zeg je dan niet tante, waarom kom je daar niet zelf
2: mee? Nee, dat ze vond het vreselijk om te vertellen. Ze zat te huilen, ze zegt dat ik dat jullie nou moet vertellen. Ja.
0: Maar het is ook heel emotioneel.
2: Ja.
0: Dus wat is er gebeurd in dat huwelijk? Jouw moeder, Martijntje Puik, jullie moeder, Martijntje Puik, trouwt met Jan Dorrestein.
2: Ja.
0: En jullie hebben 4 kinderen.
2: Klopt.
0: Ja. De oudste 2 zijn van?
2: Van mijn vader en van mijn moeder.
0: Ja, je zegt nog wel mijn vader. Ja. Dat is vader Jan die het altijd geweest
2: ja.
0: is. En wat is er toen gebeurd in de jaren 60?
2: Ja, weet je, bij mijn opa en oma in de Erfgooistraat, daar woonden kostgangers in, Spaanse kostgangers. Ja, en waarschijnlijk, ja, hoe dat elkaar ontmoet heeft, misschien werkte het allemaal wel op de Veneta, waar mijn vader ook werkte.
0: Wat is de Veneta?
2: Veneta, dat was een tapijtfabriek in Hilversum.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: En daar werkten ook Spaanse mannen.
2: Ja, zeker.
0: En die moesten ergens in de kost.
2: Ja, precies.
0: Toen heeft je vader gezegd, kom maar bij ons.
2: Nou, de Lorenzo, zeg maar, die heeft bij mijn opa en oma gezeten.
0: In Hilversum, in de Erfgooierstraat.
2: Ja, en toen woonden wij op de flat in de Wesselstraat in Hilversum. En wij zijn in de jaren 70, voordat Jolanda geboren werd, naar de Spechtstraat gegaan. En daar is toen nog een kostganger bij ons gekomen. En dat is de vader van Jolanda.
0: Ja, die zoeken we ook, of niet?
2: Nee.
0: Je bent er ook bij, Jolanda. Je vindt het heel emotioneel, dit.
2: Ja.
0: Jullie hebben allebei een Spaanse vader. Kweekt ook wel weer een band.
2: Ja.
0: Maar schrok jij ook zo? Dat je denkt, jeetje, 2 keer een Spaanse kostganger. 2 keer raakt moeder zwanger van die kostganger.
2: Ja.
0: Ken jij je vader?
2: Ja.
0: Wat is er voor een?
3: Wat ik mijn vader ken, was het een hele lieve Spanjaard. En ik weet ook nog dat ik altijd naast hem moest zitten als kind zijnde. Dat ik Spaanse les kreeg. En ik heb een gouden Madonna van hem gehad. En ik heb een gouden ring met een blauw steentje. Ja, en daar ben ik dus de enige in het gezin die dat heeft gekregen.
0: Dat is mooi.
3: Ja, en nu vallen de puzzelstukjes natuurlijk.
0: Nu weet je pas dat het je vader was.
3: Nu weet ik dat het mijn vader was.
0: En dat weet jij dus helemaal niet van Lorenzo López Fernández?
2: Nee, helemaal niets. En het heeft heel lang geduurd dat we alleen maar een voornaam hadden. En toen ben ik bij de gemeente een woningkaart kunnen bemachtigen. En daar staat dus achternaam op. En toen konden we een stap verder zetten.
0: Weet je waar die vandaan komt?
2: Er wordt gezegd Madrid, maar of dat 100% zeker is, weet ik ook niet.
0: Wanneer is hij geboren, denk je?
2: Als hij het is op die woningkaart, is het 1942.
0: En is hij een aantal jaren in Hilversum gebleven, denk je?
2: Ja.
0: Jeetje zeg.
2: Ja.
0: Hoe was de band met jullie vader? Met jullie vader Jan?
2: Supergoed. Wij hebben nooit gemerkt dat wij niet zijn kinderen waren. Nee. Er is nooit geen verschil geweest.
0: We gaan eerst maar eens op zoek in Spanjaarden hier in Nederland. En dan gaan we ons zo ook maar eens afvragen hoe het kan dat je vader en moeder op deze manier zijn verder gegaan.

0: Love Child van Diana Ross en de Supremes. En het over een moeder, Martijntje Puik, stierf in 2022 toen haar man Jan dus al 20 jaar dood was. En in dat gezin is veel gebeurd. Moeder kreeg twee dochters nadat ze er al twee van Jan had, van twee Spaanse kostgangers. De vader van dochter Sylvia zoeken wij. En dat zal nog niet meevallen. We hebben alleen zo'n naam, Lorenzo López Fernando. Hoe werd hij genoemd?
1: Fernando.
0: Fernando, niet Lorenzo.
1: Nee, ik ben bij familie geweest wat nu nog leeft. En die vertellen dat die Fernando heette.
0: Jullie weten dit verhaal nu. En dan denk je aan je vader en aan je moeder. Twee kinderen samen en dan twee van Spaanse kostgangers. Wat zegt dat over het huwelijk van jullie ouders?
1: Ja. Geen idee. Mijn vader was er misschien niet veel. Mijn vader werkte bij de Veneta. Die werkte in ploegendiensten. Dus die was of overdag weg of 's avonds weg. Ja, en wat daar voor de rest gebeurde, geen idee.
0: Nou, ik zag net een babyfoto van jou. Hij moet toch wel gedacht hebben, die is niet van mij.
1: Ik denk dat die man wel geschrokken is toen ik geboren ben, ja.
0: Hoe lang heeft hij nog geleefd? 8 jaar daarna nog?
1: Nee, dat was na haar, van haar vader. Mijn vader is 60. 66 ben ik geboren en hij is in 22 overleden. Dus,
0: nee. Hoe is dat je moeder? 22 is toch je moeder overleden?
1: Ja, in 2002 is mijn vader overleden.
0: Hij heeft je nog heel lang meegemaakt.
1: Jazeker. Ja. En ik had een hele goede band met hem. Ja.
0: En ook met je moeder?
1: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Ja, en is er in het gezin, hè, want je hebt twee oudere zussen, die hebben deze mannen ook meegemaakt. Heb je daar niks aan overgehouden? Zijn daar geen foto's, herinneringen, cadeautjes?
1: Nou ja, toen mijn moeder eenmaal naar het verzorgingstehuis is gegaan en wij haar woning leeg hebben moeten halen, hebben wij op onze knieën gezeten met duizenden foto's. Maar ja, toen wisten wij nog niet dat wij niet van vader Jan waren. Dus al die onbekende foto's hebben wij weggedaan. En daar hadden we nu misschien wel wat aan gehad.
0: Dat denk ik wel. Ja, er staat wel iets op adresonbekend.nl. Maar ik weet niet of we daarmee Lorenzo, je kan ook zeggen Fernando, boven water krijgen. Waar zit dat haakje? Is hij hier nog? Maakte hij hier vrienden? Dat zou wat zijn voor 0800 30 30 300. Voor de zoekbrigade voor Amy.
2: Ja, en als dat zo is, dan hoop ik dat die vrienden van toen opbellen naar ons gratis telefoonnummer. Jullie hebben zelf ook al veel gedaan. In je eigen zoektocht vond je al een woningkaart waar hij op zou staan als López Fernando, Lorenzo. Ja, wij denken dat iedereen hem gekend zal hebben als Lorenzo. Dat is overduidelijk de voornaam. Maar hoe zit het dan met die dubbele Spaanse achternamen? Daar hebben we ook even naar gekeken. De eerste achternaam, López, moet van zijn vader komen. En de tweede achternaam, Fernández, is dan van zijn moeder.
1: Oké.
2: Dat is altijd zo bij Spaanse achternamen. Wij zien dus wel staan Lorenzo als voornaam, maar misschien in de volksmond, je weet het niet, Fernando in Hilversum in der tijd. Het gekke is alleen dat als ik die woningkaart aan de Erfgooierstraat nummer 164 in Hilversum nog eens goed bestudeer, dan valt er pas op hoe ongelooflijk veel kostgangers er zijn geweest. Ja. Vaak bleven ze ook maar heel kort. Ja. En toen ik nog eens goed keek, zag ik dat er nog een kostganger is geweest met die achternaam Fernández.
1: Klopt.
2: En jij knikt. Alleen deze man heette Fernández Suárez, voornaam Luis. Maar ik dacht, ja, het heeft misschien wel familie kunnen zijn. Want die Spaanse kostgangers, die kenden elkaar vroeger vaak allemaal. Ja, zeggen we maar uit ervaring. Laat de tamtam maar rondgaan daar. En laten we dan vooral hopen op reacties 0800 30 30 300.

0: En die Vera en de zingende drummer Maren Pichel in Try Again. En gaat taart rond. Er is er eenjarig, hoera, hoera. Dat is de beste technicus van heel Nederland. Dat is Marcel Corvaasje. Hiep, hiep, hiep. Hoera.
1: Word ik gezocht?
0: En er is ook iemand opnieuw opgenomen in een testament. Dat ben jij, Corine Janmaat. Jij staat er al zo lang in bij je vriendin Ellen dat ze je onderweg kwijt is geraakt. Jullie vierden samen oud en nieuw ver weg van het knallende vuurwerk. Zoals er ook toen je dochter Iris werd geboren. Jullie filosofeerden veel samen. Je bent een creatieve Einzelganger. Een lieve schat, maar wel een verloren schat.
2: Ik heb haar toen ik in Friesland ben gaan wonen, heb ik haar in mijn testament gezet. Maar ik weet helemaal niet of zij nog leeft. Niet dat ik veel geld heb voor haar, maar...
3: Ja, het is meer het idee. Corinne Janmaat was van betekenis. Ze bracht haar jeugd in de jaren 60 door in Vinkeveen en ze vertrok naar Amsterdam. Eerst naar de Rivierenbuurt en daarna naar de Jacob Geelstraat. Daar in het buurthuis gaf ze schilderles en Corinne maakte ook kleding en stripverhalen.
0: We noemen jouw naam Meta Enzerink in een voorzichtige poging tot toenadering. We weten dat er veel is gebeurd, maar Mathilde, je adoptiemoeder, grijpt mis. Zij kwam frequent bij jou en je vriend in Lelystad, maar in 2018 was je huis leeg. Je was weg bij je vriend en vertrok zonder afscheid.
3: En nu maakt adoptiemoeder Mathilde zich zorgen over waar Meta Enzerink is gebleven. Ze is geboren in augustus 1979 op Java. Ze heeft in Amsterdam en Hoorn gewoond en was zwanger van haar Surinaamse vriend Velenio, met wie ze in Lelystad woonde. Mogelijk gingen ze naar Indonesië om haar biologische moeder te zoeken.
0: Twee vriendinnen die zoveel om elkaar gaven dat ze elkaar ten huwelijk vroegen. Anneke zoekt jou, Truus Stagge. Ze ging voor jou lachend door de knieën. En daar zijn nog leuke jeugdfoto's van. Jij zit hoog in haar hoofd. Zij komt uit een moeilijk gezin. En daardoor was ze extra blij bij jou. Nog iets toe te voegen, Anneke?
4: Nou, hoi Truus, hoe gaat het met je? Het leek me zo leuk om elkaar weer te zien. En ik zal het mee naar een boswandeling maken, uit eten. Ik heb hier boven twee bedden, dus ik kan bij mij logeren.
3: Nou, die uitnodiging staat exclusief voor Truus, geboren in 1956 als Theresa Stagge. Truus is opgegroeid in de Johan de Witstraat in Groningen met haar broer Jan en oudere zus Ina Stagge. Vader Stagge was vertegenwoordiger die rondreed in een glimmende zwarte auto. En Truus, die verhuisde naar Noordwijk.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: of the Cat in adres onbekend. Hal Stewart.
1: Met haar heb ik voor het eerst gezoend. Met José van Stijn, die ik tegenkwam in de jeugdherberg. Ze is altijd in mijn hoofd blijven dwalen. En ik vraag me af hoe zij op onze plotselinge verliefdheid terugkijkt. Maar ja, ik woonde in Leeuwarden. En zij in Valkenburg bij Katwijk. Dat was toen te ver van huis.
0: Dat is jammer, Roland Lunter. Jij was 16, kon daar in kasteel Vaas-Hartelt. En je kon daar José van Stijn tegen. Ja, zelfs haar naam is mooi. Kijkt in haar ogen. Wat dacht je?
2: Dat is wel een leuke meid. Spontaan, vrolijk. Zag er leuk uit. Sproetjes, enthousiast. En ja, op een gegeven moment dans je wat met elkaar. Praat je wat met elkaar. Een beetje eromheen draaien. En op een gegeven moment heb je van dat soort vlinders in je buik. Ja. Ik vond het heel leuk. Dus toen zei ik, goh, ga je mee naar het dorp? Gaan we een ijsje halen? Dus dan liepen zo mijn beetje hand in hand zo. Eerst los en later hand in hand naar dat zo'n cafeetje waar je ijsjes kon kopen. En ik was helemaal trots en leuk en fijn gevoel. En toen zijn we zo doorgelopen naar een weiland vlakbij. Een weiland is een beetje afloodglooiend in die helling daar vlakbij Meersen, zo heet het dorpje. En daar hebben we in het weiland gelegen. Het was prachtig mooi weer. En we hebben gezoend. En dat was eigenlijk een mooi moment om terug te kijken met een glimlach. En ik kan eigenlijk nu nog wel die weide voor mij zien en ruiken. En hoe ze eruit zag. En,
0: het was je allereerste verliefdheid.
2: Zeker.
0: Is dat ook wat het zo mooi maakt? Of was het dat glooiende weiland en die zon en dat meisje? En...
2: Het is echt de eerste keer dat ik merkte van, jee, wat is dit leuk. Het is gewoon helemaal... Vlinders in je buik, heb de eerste verliefdheid en natuurlijk is omgeving.
0: Jullie woonden nou niet bepaald in dezelfde straat. Jij woonde in Leeuwarden, zij in Zuid-Holland, in Valkenburg.
2: Ja.
0: Hoe
2: moest
0: dat?
2: Brieven. Dan wacht je tot een brief terugkwam en dan was je blij. En dan ging je op van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment was het zo van...
0: Ja, maar jij was toch verliefd op José van Stijn?
2: Ja, zeker.
0: Dan is zo'n brief toch veel te weinig?
2: Dus ik ben op een gegeven moment stoute schoen aangetrokken en zeg, joh, ik wil wel een weekend naar je toe komen. Dat was in die tijd al een heel gewaagd kunstje. Want ook dat was natuurlijk zo'n lekkere katholieke opvoeding die je hebt gehad. Streng, normen, waarden. Dat was allemaal heel spannend. Ik kreeg geld van mijn ouders. Ook dat was voor mij de eerste keer dat ik echt heel alleen wegging. Dus trein. En we kwamen in Leiden aan. En we vlogen elkaar in de armen, dat weet ik nog wel, gezoend. Toen zijn we naar huis gegaan. Ik was helemaal weer dat verliefde gevoel van boven. Ja, ik was helemaal hout op de botel. Ze was voor mij, ze is daar, ik ben daar en... De ouders waren, de vader kan ik me zo herinneren, de moeder wel. Heel uitnodigend. Aan tafel, mee eten, gezellig. Dus ik voelde me ook heel erg op mijn gemak.
0: Maar wel de logeerkamer, neem ik aan?
2: Ja, in die tijd was het wel de logeerkamer, ja. Oh. Ja, en bijna met een slot erop, zou ik willen zeggen.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat mijn vader wel, hoewel ik hem dat niet gevraagd heb, wel even gebeld heeft met de familie. Hoe zien jullie eruit? Wat doen jullie? Misschien ook wel, zijn jullie katholiek? En hij mag vooral niet bij haar slapen. Nee. Dat plezier heb ik met haar niet gehad. Nee.
0: Nee. Hoe is deze relatie geëindigd?
2: Op een gegeven moment schreef ze mij dat ze ging trouwen. Nee, dat ze verliefd werd op een andere jongen. Nou, dat was mij wel even zo steken in de buik. In de zin van, okay. Tegelijk wel het besef van, lange afstand op die leeftijd is gewoon... Haast niet haalbaar.
0: Zo, wat erg. Jou, José van Stijn was uiteindelijk niet haalbaar. Lange brieven en een enkel retourtje met de trein waren niet genoeg om ook deze liefde te redden. 0800 30 30 300 Raccoon.
3: Want

0: mooi tot het eind. Raccoon, het is al laat toch, te laat voor Roland. Hij had het even zwaar toen zijn eerste liefde vanuit zijn Leeuwarden in haar Valkenburg, maar dan Valkenburg, Zuid-Holland, voor hem te ver weg was in de jaren 70. José van Stijn liet jou los voor een ander. Weet je ook voor wie?
1: Zoals je liefst op, ik meen dat die jongen René heette en fotograaf was. Staat wel in mijn geheugen gegrift. Ja, weet je nou, weet je. Hartstikke fijn en heel veel plezier. En ik probeer ook weer een leuk meisje te vinden of zoiets.
0: Was jij niet gewoon stinkend jaloers?
1: Nou, niet stinkend, wel jaloers.
0: Ja.
1: Ja, wel van god, verdikke me. En, maar tegelijkertijd ook wel, want je bent dan wat ouder geworden. Je beseft, ja, het was heel fijn, heel mooi. Maar het heeft in geen slagen. En terugkijken...
0: Wat relativerend ben jij.
1: Ja, als je terugkijkt, denk je van... Toen niet, hè, maar nu wel. Denk je, ja, weet je, de verbindingen waren anders. De tijd was anders.
0: En René woonde zeker dichtbij.
1: Ik denk dat René wel heel dichtbij woonde. Ja, hij was fotograaf. Ik denk dat hij het juiste plaatje geschoten heeft.
0: Zo'n leuk meisje was het wel, kennelijk.
1: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik kan er nog gezicht zien, de sproeten zien, de lachte ogen. Ze is ook heel vaak bij me gebleven. In de zin van, als je een José ontmoette... Of ik heb een armbandje van gekregen, een schakelarmbandje. Daar kom ik af en toe nog ergens dwaald in de kast tegen. Dat heb ik nog steeds. Ja, het zijn gewoon warme momenten om aan terug te denken.
0: Ben je nog wel eens die kant op geweest?
1: Zeker. Ik ben een jaar of 15 geleden, toen ik bij mijn familie was in Randstad, ben ik erheen gereden. En ik kende natuurlijk het adres helemaal uit mijn hoofd. Wel de aantal kwam haar broer naar buiten. Ik zei José er ook, nee, die was er niet, die woonde ergens anders, een dorpje vlakbij. Nou, mag ik het adres wel hebben? Nou, ik kreeg het adres op zo'n papiertje geschreven en ik heb mijn visitekaartje achtergelaten. Ik had een visitekaartje, werd toen inmiddels als psycholoog. Ik ben naar het huis gegaan waar ze woonde, maar ja, weet je, ik belde haar wat ik kon. Of het werd niet open gedaan. Of ze was er niet. Ik gok het laatste.
0: Ja.
1: En toen ben ik naar huis gereden.
0: En dat was het?
1: En dat was het.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Zo'n eerste liefde blijft gewoon je hele leven lang bij je.
0: Ja. En psycholoog Roland, wat nu?
1: Ja.
0: Jullie zijn hoe oud inmiddels?
1: Ik ben 70.
0: Oeh. Smult daar nog iets?
1: Nou, er smult niet geen verliefdheid. Want ik ben, even kijken hoor, ik ben 40 jaar heel erg verliefd en getrouwd geweest met Sjoukje, mijn vrouw. En die is helaas 10 jaar geleden overleden aan kanker. Dus er was niet iets van dat ik denk, oh, ik moet weer verliefd op haar worden of ik heb haar nodig. Of ik wil nog vertellen hoe verliefd ik op haar ben geweest. Wat ze toen voor mij betekend heeft, wat ik toen gevoeld heb.
0: Zou ze nog met haar fotograaf zijn?
1: Ze is gescheiden volgens mij.
0: Hoe weet je dat?
1: Dat is wat ik me herinner van haar broer. Dus de fotograaf heeft niet alle plaatjes voldoende afgerond. Ik ben een beetje van de humor.
0: Ja, hij heeft een beeldspraak ook.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Dus dat is niet zo, oh, nou heb ik een kans. Want dat was helemaal niet aan de orde. Want ik heb gewoon een heel mooie relatie huwelijk gehad.
0: Ja, en hoe zou zij je er dan voor staan? José van Stijn heeft 3 broers die in de Bollestreek in een plantenkas werkten. En zelf wilde ze apothekersassistente worden. Met haar René toen nog woonden ze niet in Valkenburg, maar daar wel vlakbij. Hebben we daar ook wat aan, Amy?
2: Nou ja, eerst maar eens die hele familie van Stijn induiken, kijken wat het oplevert. We vinden als eerst het geboortebericht van José, die in december 1955 geboren is als Josefina Veronica. Ze is de dochter van Marinus van Stijn en Theodora Beugelsdijk. Van haar vader vinden we dan een vermelding terug uit 1978 in Valkenburg met een adres, het Boonrak nummer 3. Dat is trouwens ook het adres dat op vaders rouwadvertentie uit 1983 staat. Er staat nog meer bruikbare informatie, namelijk de naam van José's toenmalige partner. Dat is inderdaad René. En ook meer familieleden worden genoemd, dus laten we die maar noemen. Martin, Frans, Bert en Kees. Wie kent deze familie van Stijn uit Valkenburg? En wie weet waar José van Stijn nu 70 jaar gebleven is? 0800 30.

0: Paris, zei Jacques Dutronc. Het liedje werd pas goedgekeurd toen fluitist Roger Bourdin werd toegevoegd aan het liedje. Verlaten we de studio nog vandaag, behalve tijdens de pauze die er ook zo aankomt. Ja, Mark Eemans is er vandoor, op zoek naar jou.
1: Radio School in de regio.
2: Ja, wat is het, Karel en CRV?
3: Ja, ik ben van het radioprogramma Adres Onbekend.
2: Oh, dat was vorige week namens het ook een vraag.
3: Klopt, ja. Ja, nu sta ik hier eigenlijk met de vraag. Is er iemand...
2: Nee.
3: Bent u ooit iemand uit het oog verloren waarvan u denkt, die wil ik wel weer heel graag een keertje zien?
2: Ja, die heb ik wel, ja. De dochter van mijn zus. Ik ben er uit het oog verloren en ik weet niet waar ze is.
3: En hoe komt het dat u haar uit het oog bent verloren?
2: Nou, ja, ze ging scheiden en toen ging ze apart wonen. Gingen ze hun huis verkopen. Haar vader en moeder, het was wel triest, die dronken allebei. En zij heeft zich daarvan teruggetrokken. Die zijn dus beide ook overleden. Toen heb ik geprobeerd om erachter te komen waar zij nou was. Want ik wilde toch wel laten weten dat haar vader en moeder overleden zijn. Ze is haar eigen weg gegaan in die 25 jaar. En ze was nog in de 40. En ze heeft misschien wel een andere partner. En ik denk dat ze gewoon met de hele familie niks meer van doen wil hebben.
3: En dat vindt u jammer?
2: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb verder... ik had twee zussen en die zijn dus allebei overleden. Mijn mans zussen en broers zijn ook overleden. En nu ben je wel eventjes helemaal alleen. Alleen vrienden. En daar ben ik heel blij mee. Maar geen enkel familielid. Haar moeder was mijn jongste zus. Wij waren met z'n drieën. En altijd met elkaar opgegroeid. En dan zou je dat toch nog weer eens terug willen halen, want weet zij natuurlijk ook alles van. Want ik weet dat ze geboren werd, zeg maar. Maar ik heb zo'n idee dat ze misschien wel heel ruw uit de hoek zou komen.
3: En stel, we gaan van het beste uit en zij staat er wel open voor. Zou dat u ook een beetje openstellen om die band weer misschien te repareren?
2: Jawel, ja zeker wel. Ik heb die instelling helemaal niet. Ik zou er, als ik haar nu plotseling zou zien, hartelijk ontvangen. Dat zeker wel.
3: Want wat was het vroeger voor meisje?
2: Nou, het was best wel een kattenkopje. Ja, we hadden toch ook wel weer leuke contacten.
3: Waar is zij opgegroeid?
2: Nou, in grote trekken is ze in Soestdijk opgegroeid. En zijn ze dus naar Rotterdam vertrokken met haar ouders. En na verloop van tijd ging zij trouwen. En toen was ze, tegen de 30. En is ze in Vlaardingen gaan wonen met ene Hans Hofman. Maar toen is ze gescheiden. En daarna was het over. Heb ik nooit meer wat vernomen.
3: En stel, wij gaan hiervoor oproepen op de radio en ze zou luisteren. Wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
2: Nou, dan zou ik alleen maar zeggen, Ellie, ik hoop dat jij het goed maakt. Laat eens wat van je horen. Dat zou ik zeggen. En dan heb ik je ook het een en ander te vertellen.
3: En dan horen we een paar minuten horen we u op de radio wat uw verhaal doen.
2: Ja, maar ik luister bijna nooit naar de radio. Ik luister
3: dan moet eens
2: naar
3: doen.
2: De televisie. Dan moet ik eerst... Weet je, ik ben zo klungel.
0: Nou, dat moet wel lukken. Aan de radio te komen. Tante Beatrix zoekt haar nichtje Ellie Scholema, die opgroeide in Soestdijk. Geboren december 1957, rond 87-30 was ze. Trouwde ze met ene Hans Hofman. Ze verhuisde met hem naar Vlaardingen, ging ook weer bij hem weg. Breng haar naar hier om 0800 30 30 300. Wij zoeken vader en kostganger, maar vooral vader Lorenzo Lopez Fernandez uit Hilversum, tijdelijk jaren 60, 1966, 67. Zeker? Of was het blijvend, Amy?
4: Ja, en wie herinnert zich nog dat? Dat is de vraag. In de jaren 60 kwamen de meeste gastarbeiders naar Nederland. De meeste kwamen, zo zien we, uit Andalusië en Extremadura. En in de Vituskerk in Hilversum had je een Spaans centrum. Er is een heel artikel dat heet Spaanse gasten over de vloer. Daar is een heel PDF-bestand van met foto's. Wij dachten, straks staat hij daarop. Maar ja, dat weten we niet, dus daar gaan we zo naar kijken. In 1961 had je nog maar 10 gastarbeiders van Spaanse afkomst in Hilversum. En in 1965 waren dat er al 169. En daar zat Lorenzo dus bij. Ja, en de vraag is, wie kent hem uit die tijd? We zien dat velen werkten bij de tapijtfabriek Cornelis van de Brink, maar ook Renova wordt genoemd. Jullie knikken. Dat is mooi. En Veneta noemden jullie zelf. Ja, wie weet meer? 0800 30 30 300. Ze moeten elkaar gekend hebben.
0: Jullie weten waarschijnlijk alles van tapijt.
5: Ja, dat klopt.
0: Want dat was je vader Jan.
5: Dat was onze vader Jan.
0: Jan Dorrestein.
5: Ja.
0: Die we met eerbied noemen vandaag.
5: Dat was zijn leven.
0: Ja, tot het laatst aan toe.
5: Nee, okay. Want de Veneta ging op een gegeven moment dicht. Dat werd gesloopt.
0: En waar bleef toen vader? Dat is de vraag.

0: Zevenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. Bij 2 mensen zijn de benen geamputeerd. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychisch

0: psychische problemen hebben. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht en daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwert vervoerd. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een half minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Dan nog het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adres onbekend. Ron Kast.

0: kan natuurlijk ook. Een zoektocht wordt omgekeerd, gerecycled, zou je kunnen zeggen. Ergens in de jaren 90, en wij vinden het niet terug, zocht tante Biserta, mogelijk heet ze Maria Biserta, haar zus bij ons in Adres Onbekend. Luistert u nog naar ons, want nu zijn ze u kwijt.
1: En ik weet nog dat ik toen ook gebeld was door Adres Onbekend. Dus een zus van mijn moeder. Die wilde graag mijn moeder ontmoeten. Ja, toen ben ik met mijn auto met mijn moeder samen geweest ergens in Rotterdam. Om haar te bezoeken. En dat vond ik best wel leuk dat ze elkaar gezien hebben. Maar dat was vlak voor de digitale tijdperk. En ik had allemaal kleine agendatjes toen van papier. Toen heb ik denk ik het adres weggedaan en helemaal geen gegevens meer van haar. Dus, en dat vind ik zo jammer.
2: Help Adres Onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

begint de tweede helft van Adres Onbekend.

0: adres onbekend.
1: Waar ben jij, liefde? José van Stijn, staat zij op voor Roland. Ze trouwde fotograaf René ergens tussen de bollen. Maar toen...
2: Ja, maar toen, nou, de zoekbrigade komt met een goede suggestie. Namelijk een online profiel van Jeroen Valentijn. Dat zou de zoon van José moeten zijn. Hij woont momenteel in het Zuid-Hollandse dorp Langeraar. We gaan proberen contact met hem te leggen, maar bel ons vooral even als je hem kent op ons gratis telefoonnummer. En we vinden dan ook nog een profiel van niemand minder dan José van Stijn. Met een goede leeftijd, dus wij dachten, ja, dat moet haar zijn. Alleen, we kwamen erachter dat de schoonzus van onze José ook José van Stijn heet. En de José van dit profiel is jarig in augustus en niet in december. Dus we denken dat de vrouw van dit profiel José haar schoonzus en naamgenoot is. Maar goed, wie weet is zij alsnog een ingang en brengt zij ons weer dichterbij. Onze José vandaag. We gaan in ieder geval wat berichtjes de deur uit doen. En intussen nog eenmaal die namen. José van Stijn uit Valkenburg. En we weten haar kinderen heten Linda en Jeroen Valentijn. Op 0800 30 30 300.
1: Voor alle zekerheid. Hoe spel jij van Stijn?
2: Ik zou zeggen, zoals je het zegt, S-T-I-J-N.
1: De mooiste manier. En dan vader Lorenzo López Fernández uit Madrid. We kunnen ook zeggen Fernando. Sylvia's moeder, ja, het is een liedje, Martijntje Puik. Wie herinnert zich de connectie tussen hen tweeën? Hilversum, jaren 60.
2: Ja, we hoopten dat de telefoon gloeiend zou rinkelen, maar dat is nog niet zo. Dus we zijn zelf heel veel aan het uitzoeken. De eerste groep Spaanse gastarbeiders kwam van de Canarische eilanden, las ik net. Dus het is heel goed mogelijk dat jouw vader Lorenzo daar vandaan kwam. De zoekbrigade komt met het volgende. In de Spaanse telefoongids zouden op dit moment 7 mensen staan met de exact juiste voor- en achternamen. Lorenzo López Fernández. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar ja, leeft jouw vader zelf nog? Dat is natuurlijk vraag 1. En is er misschien iemand die goed Spaans spreekt en die ons hierbij kan helpen? En dan de grootste vraag natuurlijk, is 1 van deze 7 nummers ook echt van hem? Of is jouw vader Lorenzo gewoon in Nederland gebleven na de jaren 60? Ook goed mogelijk. Nog 1 keer dan maar 0800 30 30 300 voor wie het weet.
1: Ja, Sylvia en Jolanda, dat moeten we afwachten. We kunnen ook naar de Canarische eilanden, maar welk? Ja. Beide van een andere vader, beide van een andere kostganger. Heeft dat gevolgen gehad voor de band tussen jullie twee?
3: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Nee. We hebben natuurlijk al een sterke band. En dat is eigenlijk nu nog sterker. Want we hebben allebei een verhaal. 2 verschillende vaders, dus dat... Ja, ik vind wel dat het hechter is, wij tweeën dan.
1: Ja, en iets Spaans, komt er iets Spaans ineens boven bij jullie?
4: Nee.
1: Geen voorliefde voor Spanje, voor drank, tapas, weet ik veel, zon en zee.
3: Ja, tuurlijk, tapas met de caravan naar Spanje.
1: U zou niet tegen een Spaanse man aangelopen, nee, omdat het nou eenmaal in het bloed zit?
3: Nee.
1: Allemaal niet?
3: Nee, allemaal niet.
1: En die oudere zussen, die dus meer wisten, hebben
3: broer
1: die...
3: Broer en een zus.
1: Een broer en een zus. Hebben die niks overgehouden aan die tijd? Dat ze wat toegestopt werd door deze Spaanse mannen?
3: Ja, maar ik weet niet of dat op de radio zo goed is. Dus daar wil ik eigenlijk niet over doorvertellen. Want dat heeft wel impact gehad vroeger in het gezin.
1: Dat is een spannend antwoord.
4: Ja, wel, maar hij heeft het over dat het iets gekregen. Leida heeft wel verteld dat ze vroeger een Spaanse pop gekregen heeft. En mijn broer die kreeg een voetbaltenuutje met Madrid erop. En zij vertelt ook dat bij mijn opa en oma in huis gekregen is. Maar ja, ze was toen nog zo klein, zij kan niet zeggen van dat was hem.
1: Nee, dat weet je niet meer. Nee. Het is er ook niet meer. Wel spannend. Ik ben nog wel benieuwd wat jij net bedoelde, Jolanda. Maar daar komen we nooit achter. Help ons aan deze Spaanse vader. En luister naar Stevie Winwood.

0: Steve Winwood, Higher Love, met op de achtergrond Chaka Khan. Voorlopig kun je nog volop met je zoektocht terecht op adresonbekend.nl.
1: Toen ik hoorde dat Adres Onbekend volgend jaar mogelijk is verdwenen, schrok ik. Ik dacht meteen, oh wacht even, dat kan helemaal niet. Want ik heb altijd nog willen vragen of ze mijn tante kunnen vinden in Rotterdam. Tante Biserta. Het bijzondere is dat deze tante juist mijn moeder zocht ergens in de jaren 90.
0: Wat is daar aan de hand, Reginald Blijt? Jij zoekt een tante die ooit jouw moeder, dus daarmee ook, jou zocht.
2: Ja, dat klopt, ja. Ze zocht in eerste instantie mijn moeder. Omdat ze ooit gehoord had dat mijn opa ook nog een dochter heeft. Dus vandaar.
0: Ja, wij hebben al gezocht. Ons toen nog papierarchief kan ons niet helpen. Weet je nog wie toen Adres Onbekend presenteerde?
2: Nee, ik kan me niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat ze naar mijn huis in de jaren 93, 94 gebeld hebben. En dat, daarna, dat ik daarna met mijn moeder naar mijn tante geweest ben.
0: Je bent in de auto gestapt?
2: Ja, na een paar dagen of zo vroeg ze of ik dat wilde doen. En ik reed met mijn moeder naar haar toe. Dus we zijn bij haar thuis geweest.
0: Ja, en hoe vond je moeder dat om daar naartoe te gaan?
2: Ja, ik denk dat ze het spannend vond, want ik ken haar. Ik ben het tweede kind van haar, dus zij heeft mij op een heel rustig moment gevraagd van, kan jij rijden? Dan gaan we samen die tante bezoeken. Ik ben dus met haar geweest en mijn moeder en die tante, die leken echt een beetje op elkaar. Ze waren allebei strijdlustig. En die gingen heel meisjesachtig over heel veel dingen een beetje opscheppen, vond ik. Over muziek en over, ken jij dit? Of wist je wie dat was en zo? Dat vond ik heel leuk om te zien.
0: En daar zat jij dan een beetje tussen?
2: Ja, ja, goed. Ik kon niet zoveel vertellen, dus ik hield me helemaal stil.
0: Ja, ja. En jouw moeder en deze nieuwe tante, die delen dezelfde vader?
2: Ja, die delen dezelfde vader.
0: Dat is jouw opa?
2: Ja, dat is mijn opa.
0: Dat is Adriaan Biserta?
2: Ja, Adriaan Biserta, maar hij werd meer een baas Bies genoemd. En Bies, dat was de afkorting voor Biserta.
0: Ja, en heb jij hem ook meegemaakt?
2: Ja, ik heb hem heel, heel veel meegemaakt, want hij was altijd ook op de kermis. En ik en mijn moeder en mijn vader, we werkten ook op de kermis. En baas Biserta had een tijdje een carousel. Die had een tijdje een goktent. En soms verkocht hij kinderspeelgoed. Dus hij was echt zo'n meneertje van alles. En die was heel bekend bij ons. En die was een heel bijzonder man.
0: En was dat nog in Suriname?
2: Ja, dat was nog in Suriname, ja.
0: En toen ben jij op een gegeven moment naar Nederland gekomen?
2: Ja, maar toen ik naar Nederland kwam, toen verloor ik hem een beetje uit het oog. Dus heb ik geen contact meer met hem gehad. Maar ik ken hem meer van mijn jonge jaren, zeg maar, van 8 tot mijn 14e, 15e.
0: Ja, maar ik vraag dat ook omdat ik denk, hey, van deze opa die jij nog voor ogen hebt, zie jij ineens twee dochters met elkaar in gesprek en een beetje in debat gaan ook wel. Ja. Die twee zussen die kregen wel iets met elkaar, maar ze boden ook een beetje tegen elkaar op. Kwamen ze daardoor ook wel dichterbij? Had je dat idee?
2: Daarna kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat mijn moeder wel eens vertelde van Rinja Jans, zei ze dan. Die heeft een woning in Suriname. Maar af en toe vertelden ze wel wat. Maar ze vertelden niet zo gauw van hoe het precies zat. Maar ze liet wel merken dat ze contact had met haar.
0: Ja, daarna, na dat ene bezoek.
2: Ja,
0: jij noemt haar dus nu Rinja Jansen. Dus de voornaam, ik heb hier Maria staan, maar dat klopt dus niet.
2: Nee, waarschijnlijk is het geen Maria, maar Rinja.
0: Dat is je onlangs te binnen geschoten.
2: Ja, dat schoot me te binnen vanochtend toen ik de deur op slot deed om hier te komen.
0: Ja.
2: Toen dacht ik van, oh ja, dat moet Rinja zijn, want zo noemde mijn moeder haar.
0: En Rinja is getrouwd met Jansen?
2: Ja, met een Nederlandse man, Jansen.
0: Heb jij die ook gezien?
2: Ja, die heb ik ook gezien. Ze hebben twee zonen. En die zouden iets met militaire dienst te maken. Want toen we daar waren, toen vertelde die tante van, mijn jongens zijn er even niet, want ze moeten iets doen. Iets wat met de militaire dienst te maken had.
0: Ja, en dat is ergens geweest in de jaren 90. We hopen natuurlijk dat tante die destijds de zoektocht indiende bij Adres Onbekend nog altijd luistert.
2: Mooi.

0: denk dat Rocky Tuutero en Angelique Stijn destijds presenteerden. Adres onbekend. Dit was America, Ventura Highway. En na 55 jaar, adres onbekend, kunnen we wel een stadion vullen met mensen die elkaar hebben gevonden. Ja, mits ze dan wel bij elkaar zijn gebleven. Ergens in de jaren 90 zocht tante Rinja Biserta, weten we nu, haar halfzus Elfriede ook Biserta, want dochters van Adriaan Jacob Biserta. Het Suriname, zoon Reginald, reed met zijn moeder naar tante in Rotterdam. Jij was toen begin 40. Hoe oud zal tante nu zijn, denk je?
1: Tante zal nu rond de 80 zijn.
0: Ja, en jouw moeder is er?
1: Mijn moeder is vorig jaar overleden. En zij is toen zij overleed was ze 87. Dus ze schelen ongeveer 6 jaar, denk ik.
0: Had je liever niet samen met je moeder samen gezocht naar tante?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de laatste jaren van mijn moeder was niet zo heel erg in de mood of in de stemming om andere mensen op te zoeken. Dus ze zat liever graag in haar eigen moestuintje rondgebracht.
0: Ja.
1: En dat deed ze ook hoor, met alle plezier.
0: Ja, dus je zoekt nu wel ook voor jezelf?
1: Ja, ik zoek nu ook voor mezelf. Omdat ik het best wel heel prettig vond om die tante te bezoeken. En omdat dat de

0: Ik denk dat Rocky Tuteru en Angelique Stijn destijds presenteerden. Adres onbekend. Dit was America en Ventura Highway. En na 55 jaar adres onbekend kunnen we wel een stadion vullen met mensen die elkaar hebben gevonden. Ja, mits ze dan wel bij elkaar zijn gebleven. Ergens in de jaren 90 zocht tante Rinja Bicerta, weten we nu, haar halfzus Elfriede ook Bicerta, want dochters van Adriaan Jacob Bicerta. Het Suriname, zoon Reginald, reed met zijn moeder naar tante in Rotterdam. Jij was toen begin 40. Hoe oud zal tante nu zijn, denk je?
1: Tante zal nu rond de 80 zijn.
0: Ja, en jouw moeder is er?
1: Mijn moeder is vorig jaar overleden. En zij is toen ze overleed was ze 87. Dus ze schelen ongeveer 6 jaar, denk ik.
0: Had jij liever niet samen met je moeder samen gezocht naar tante?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar de laatste jaren van mijn moeder was niet zo heel erg in de mood of in de stemming om andere mensen op te zoeken. Dus ze zat liever graag in haar eigen moestuintje rondgebracht.
0: Ja.
1: En dat deed ze ook hoor, met alle plezier.
0: Ja, dus je zoekt nu wel ook voor jezelf?
1: Ja, ik zoek nu ook voor mezelf. Omdat ik het best wel heel prettig vond om die tante te bezoeken. En omdat dat de vierde dochter is van mijn opa. Of niet van deze opa, wel van deze opa één. Maar ik heb ook 3 andere tantes. En dit is de 4e tante die ik zoek.
0: Ja, en als we ons beperken. Ja, ga jij maar. Nou ja, we zoeken van. We hebben een meneer Jansen voorlopig met dubbel S. We hebben Rotterdam zonder adres. En we hebben 2 neven die 60ers moeten zijn. En ik zei net al, het zou natuurlijk een uitkomst zijn als tante er nog is en naar adres onbekend luistert. Want dan zijn we er al, Amy.
2: Ja, nou kijk even opzij naar onze telefoonkamer. Heeft tante Rinja al gebeld? Nee, dus toch maar even dat nummer 0800 30 30 300. Er is dan verder ook wat consternatie bij onze zoekbrigade over de spelling van de achternaam. Maar de archieven bieden wel een antwoord. Jouw moeder Elfriede en haar halfzus delen dezelfde vader. Daar had je het net over. Dat is jouw opa Adriaan Jacob Emiel Bicerta. En die naam komen we inderdaad tegen op papier. Zoals je het zegt, Bicerta zonder H. En de zoekbrigade komt dan met een wilde gok. Jij wist de voornaam van je tante niet meer, tot vandaag. Nu zeg je, ze heet Rinja. Maar onze zoekbrigade die is aan het spitten in jouw familie. En die zeggen, zou de tante van Reginald Mildred kunnen heten?
1: Van die naam heb ik niet gehoord, nee.
2: Nog nooit gehoord. Nee, ja, we hebben hem hier op papier staan. Okay. Jij weet, jouw tante had zoons. We zien bij deze Mildred Bicerta in ieder geval een zoon met de naam Fabian. Ja, ik noem het maar gewoon. Wie weet herkent iemand die naam. Jouw tante zal rond 1943 geboren zijn in Suriname. Heeft 2 zoons, zeg jij. En rond het jaar 2000 woonde ze in Rotterdam. Laten we dat vooral noemen. En mogelijk heeft ze net als jouw moeder dan Bicerta als achternaam genoemd naar hun gedeelde vader. Maar we noemen toch vooral Jansen, haar getrouwde naam, op 0800 30 30 300. We hebben

0: samen met Bluff Hanna May uit Emmen. Ik ben niet meer bang. Wij zoeken tante Rinja Jansen-Bicerta. Nee, die is er nog niet.
1: Dit verhaal moet nog mee vandaag. Joop is er zo mee bezig. De stoom komt er vanaf. Goedemiddag, ik ben Joop Rutte. Dit is mijn nummer. Bel me, want ik ben 76 jaar. Komt me daar 3 weken geleden een neef naar me toe die me opgewonden iets vertelde waar ik nog steeds aan moet wennen.
0: Oké, daar gaan we. Joop Rutte, een neef komt naar je toe. Wat is het? 3 weken geleden, wat had hij voor bijzonders te vertellen?
2: Nou, het eerste wat hij zei, wat hij aan mij vroeg... Joop, hoeveel zusters heb jij? Ik dacht, Paul, wat is een stomme vraag, dat weet je toch? Ik zei, ik heb Maria en ik heb José en ik heb Frida. Ja, maar je vergeet nog één. Hè? Wat? Wie dan? Eltje. Dat wist ik niet. Hoe kom je daar nou bij? Ja, ik heb het familiearchief gekeken. In de CBG-verzamelingen. Daar staat de naam van... Eltje Johanna Rutte. Geboren in Malang in Indonesië. En wanneer? Zij is geboren in 1941.
0: Maar jij hoort dat. Je denkt, ja, dat zijn gegevens van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dus het is ergens genoteerd. Hoe reageerde jij hierop?
2: Verbaasd. Nooit van gehoord. En dat ik nog een zuster heb. Misschien leeft die nog of leeft die niet. Dat weet ik niet. Ja, toen kwam alles, toen wil ik ook alles weten.
0: Ze is geboren in 1941.
2: Ja.
0: Wat kan er gebeurd zijn? Dat was natuurlijk wel de tijd van de Bersiap, van de vrijheidsstrijd.
2: Dat is gewelddadig. Omdat iedere blanke of iedere Hollandse moest gedood worden. Ik dacht, nee, ja, dat kan toch niet. En mijn familie reageerde van... Joop, wat ben je toch mee bezig? Ja, ik wil het weten. Als je ouders je niet vertelt wat er allemaal gebeurd is, dat heeft toch een reden. En dat reden willen ze niet vertellen, omdat het zo erg is, maar dat hoeft niet. Ja. Dat ze beter niet aan ons kunnen vertellen.
0: Oké, dus ze twijfelen niet, maar het is meer loyaliteit aan je ouders die het je niet hebben willen vertellen.
2: Ja, omdat er misschien iets gebeurd is dat we beter niet kunnen weten voor hun kinderen.
0: Nou, je kan nou nog kiezen, hè? Je kan nog terug. Dan stoppen we ermee.
2: Nee, ik wil alles weten.
0: Ja.
2: Maar ja...
0: Ze heet dus Elsje Johanna Rutte.
2: Ja.
0: Dus ze staat op naam van je vader.
2: Ja, Rutte. Alles staat op naam van mijn vader. Alle kinderen.
0: En waar is je moeder dan in dit verhaal, in het register?
2: Dat is de grootste vraag die ik aan iedereen heb gesteld. Waar is mami? Waarom wordt ze niet bij betrokken? Maar dat was toen in die tijd dat vrouwen niks te vertellen hadden. Die waren niet belangrijk.
0: Nee, maar dat rechtvaardigt wel de vraag... Of het dan wel een zus van je is, of een halfzus... dat ze dus ook alleen van je vader zou kunnen zijn.
2: Dat kan ook zijn. Dat is één van die redenen dat ze het misschien niet willen vertellen. Dat het van een andere moeder is. Maar dat maakt voor mij niet uit of het van een andere moeder is. Het is en blijft mijn zuster.
0: Ja. En wat denk je? Zal ze in Nederland wonen?
2: Ja, want daar is... Daar is een registratiecode gevonden van haar. R12469. Dat ze een paspoort aangevraagd heeft. Om naar Holland te gaan.
0: Ja.
2: Dus dan moet ze toch naar Holland zijn gegaan. Ergens in Holland zijn.
0: Zou je zeggen, ja. Beste Joop, we moeten dit tot de bodem uitzoeken, denk ik.
2: Ja, want... Het is, zij moet er nog zijn. Ze heeft een registratiecode. Niemand kan het vinden.
0: Nou, nog niet. Els Johanna Rutte, 1941. Wie bent u dus en waar kan Joop u in de armen sluiten? Dan gaan we dus naar de zoekbrigade. Kom uit bij Amy.
2: ben benieuwd. Ja, dank u wel, hoor.
3: Nou, er is veel te vinden in je zoektocht, maar ik kan de eindjes nog niet helemaal aan elkaar knopen. Dus je moet me een beetje helpen, Joop, met alles wat we hebben.
2: Goed. Zeg maar, hoe laat moet ik komen?
3: Nou, blijf, gelijk aan. Blijf eerst maar aan de lijn. Okay. Want het eerste dat we tegenkomen is dit. We vinden een paspoortaanvraag van een mevrouw Rutte. Het staat ook op naam van een mevrouw Rutte die zich in Indonesië Raden Jokinem noemde.
2: Raden, ja, dat is mijn moeder.
3: Ja, dat dachten wij al, want ze stamt af van de familie Padmowikromo, mocht dat iets zeggen. Geboren 1916 in Surakarta op Java.
2: Ja, solo.
3: Ja, dus dat zijn dan de gegevens van jouw moeder die ik voor me heb. Maar nergens zien wij vooralsnog een vermelding van Els. Jouw vermeende zus Elsje Johanna Rutte. En dus roepen we op voor haar. Geboren in 1941 in Malang, Indonesië. En kwam naar Nederland. Nu jij. 0800 3030 300.

0: meer het weerbericht voor over een dag of drie. Sunny Afternoon van de Kings. Het gaat over een rijke man die klaagt dat hij te veel belasting moet betalen.
1: Word ik gezocht?
0: Beste vriend Ronald, zo noem jij jezelf in het trouwalbum van Lydia en Gerard. En je bent Ronald Laschuit. Jij ging met Gerard naar Italië toen hij daar zijn Lydia ontmoette. Mooi. Alleen, hoe tragisch, vriend Gerard werd kort daarna ziek. En hij leeft al jaren niet meer. Zijn familie, zijn dochter, hoopt nu op jouw verhalen over toen.
2: Hoe kroop ze wel van haar kamertje naar de slaapkamer waar hij lag. En dan papa. En ja, toen papa er niet meer was, was het bed leeg. En dan kroop ze naar de slaapkamer. En dan was het papa nou. En dan kroop ze naar de kamer. En dan zag ze zijn foto staan. En dan was het, ja, papa daar. En dan ging ze zwaaien en een kusje geven.
3: Nog altijd vraagt het gemis van Gerard Smits om verhalen van zijn beste vriend Ronald Laschuit, die eind jaren 40 geboren is in Amsterdam. Ze kennen elkaar van school, gingen op vakantie naar Italië. Ronald trouwde met Margriet en begin jaren 70 woonde zij in Het Zand.
0: Jullie moeder heeft het gezin altijd bij elkaar gehouden. Maar nu ze er niet meer is, doet jullie broer Ton zijn best om weer eens bij elkaar te komen. Maar waar zijn jullie toch, Peter en Willy Verhoeven? Jullie moeder en haar liefde voor voetbal, voor Ajax, bond jullie altijd. Ton heeft er nu spijt van dat hij niet liet horen op jouw 70ste verjaardag, Peter.
3: Deze Peter Verhoeven woonde in Lelystad met twee kinderen, Stefan en Mirjam. Broer Peter is nu 73 jaar en zus Willy Verhoeven, die is nog wat ouder. Met haar is nog mailcontact geweest toen haar man werd geopereerd. Ze moet nu, net als haar dochter Jacqueline, in Hoofddorp wonen.
0: Is jouw mailbox volgelopen? Jos Sanders, Ine wilde je feliciteren met je verjaardag. Maar haar mail kwam ineens terug. Jij bent die knappe man van de Belastingdienst die elk jaar op je motor op wintersport ging naar Oostenrijk. En altijd zong jij in je appartement hard mee met Volendamse hits. Ine en haar man waren daar ook. En zo werden jullie vrienden op de gang.
4: Hij bleef daar elk jaar heel trouw heen gaan. Wij gingen daarna nog wel eens naar een andere wintersportplaats. Maar vanaf dat moment kwam hij één keer per jaar op zijn mooie motor ons opzoeken in Lunteren.
3: Jos Sanders stapte dan op zijn motor vanuit de Montestraat in Eindhoven, waar hij lang heeft gewoond. Hij is op moederdag 75 jaar geworden en hij ging elk jaar op wintersport naar Oostenrijk. En dat deed hij dan alleen. Hij was een leuke, knappe, eeuwige single en van jongs af aan tot aan zijn pensioen werkte hij bij de Belastingdienst.
1: Word ik gezocht? Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Nou, die hadden we wel even nodig. De State of Independence van Donna Summer. Want met Man en Macht wordt er gebladerd in de archieven. Joops papieren worden naast de onze gelegd. De man van 76 jaar moet een grote zus hebben. Els Johanna Rutte, 5 jaar ouder dan hij. En waarom wist hij daar niet van? Is er iets verzwegen in oorlogstijd op Java? We schakelen met Amy.
1: De zoekbrigade vindt meteen een Elsje Johanna Vogelzang Rutte. En haar meisjesnaam is daarmee dus Rutte. We trekken dan meteen haar archiefkaart en kunnen zien wie haar ouders zijn. Ze is geboren inderdaad in 1941, dat zeg jij ook, op 8 maart in Malang.
2: Ja.
1: Zo ver zitten we warm, denk ik, hè?
2: Ja, ja, oh, je bent al heel lang, hoor.
1: Want jullie hadden zelf ook al die paspoortaanvraag gevonden van deze Elsje Johanna Rutte. Nou, die hebben wij ook gevonden. Die pak ik er even bij. Die heb ik hier. Ik kan dan zien wie de moeder is van Elsje.
2: Oh, en?
1: Dat is niet jouw moeder. Rupina Rutte Roepik.
2: Dit is de eerste keer dat ik dit hoor.
1: Ik zie wel meer. Ik zie ook 3 zussen. Nu noemde jij ook zussen en het lijkt op elkaar, maar het is net weer anders. Jij zei net, ik heb zussen, José, Maria en Frida, als ik goed heb geluisterd.
2: Ja.
1: Nou, de zussen van deze Elsje heten Elisabeth, Maria en Hendrika Rutte. Ken jij deze dames?
2: Het is de eerste keer dat ik dit hoor, mevrouw.
1: Alweer, hè?
2: Ja.
1: Maar nu komt het. De naam Albert Rutte, die van jouw vader, die komt dan weer niet voor op haar archiefkaart. In plaats daarvan zien wij een andere vader vermeld als haar vader. De vader van deze Elsje is ene Marius Rutte. Hij overleed alleen wel kort na haar geboorte in 1942, dus ze heeft haar vader nooit gekend, denk ik. En omdat er duidelijk staat dat hij de vader moet zijn geweest van deze Elsje, denk ik dat het niet jouw halfzus is.
2: En is ook niet van mijn echte vader.
1: Nou ja, Albert Rutte staat er niet op.
2: Zo, hoe komen jullie toch zo dat je erachter kan komen? Ik vind het geweldig wat jullie gevonden hebben. En dat brengt heel duidelijk wat allemaal gebeurd is.
3: Elsje lijkt op deze manier dus geen familie van je.
2: Het is helemaal geen familie van mij.
3: Nee.
2: Nee. Waarom staat hij dan in de archief van mijn vader?
3: Ja, omdat er wel een Rutte staat. Maar het is niet vader Rutte, maar het is wat Amy zegt. Het is Marius Rutte. Ik ben bang dat je tegen je neef moet zeggen dat hij je opgezadeld heeft met een misverstand.
2: Ja, hij heeft gezegd, je hebt nog een zuster. En daar ging ik vanuit, dat klopt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Maar de ene Rutte is de andere niet.
2: Nee, er zijn meerdere Rutters natuurlijk.
3: Ja.
2: Dat is een bevestiging. Dat is ook het aanvaarden waarom mijn ouders niks gezegd heeft. Omdat het ook niet zo is. Nou, voor mij is iedereen familie. Maakt niet uit wie of wat. Nou, ik vind het knap van jullie dat jullie zover zijn gekomen om te weten hoe de waarheid is, hoor. Ja, we moeten gewoon afsluiten.

0: En een gunning naar meer tijd voor de liefde. Want some more, Colin Blundstone.
1: Het vertrek.
0: Nou ja, zondag 17 mei leert dat Joop niet langer naar zijn zus Els hoeft te zoeken. Als Spaanse vader Lorenzo López Fernández in de jaren 60 in Nederland bleef, of hier nog connecties had, dan houden ze zich wel verdacht stil.
2: Ja, heel verdacht stil, maar er is wel heel veel te vinden. Er werd in de jaren 60 heel wat afgekaart in het eerste Spaanse centrum bij de Vituskerk in Hilversum. Een biertje ging er daarbij altijd wel in. De televisie stond op een verhoging in een van de hoeken, naar typisch Spaans gebruik. En kleine kinderen speelden tussen de tafels door. Ja, ik geef het even door aan jullie, want het is heel beeldend. Met allemaal zwart-wit foto's. Je ziet daar inderdaad een kindje zo dwars door de tafels heen scheuren met een klein loopfietsje. Ja, wij dachten, misschien zijn jullie daar ook wel geweest zonder dat je dit misschien weet.
3: Nou,
2: iedereen kwam samen daar.
3: Dat meisje hier op die driewieler. Nou, dat ben je echt jij.
4: Als je niet weet,
3: dat
4: zou weten. Als je niet ja, weet, echt? Zou weten, ja. Zou het kunnen. Ja.
3: Jij gaf mij net dit en dacht ik, dat ben jij.
0: Ja, maar daarmee zijn we er nog niet. En we hebben ook tante Rinja Jansen-Bicerta nog niet gevonden. Monden we dan wel uit bij de eerste liefde van Ronald voor José van Stijn. Die begon op een weiland bij een kasteeltje en eindigde in een afscheidsbrief waarin ze hem inruilde voor haar aanstaande, Amy.
2: Ja, we leken al een heel eind, want we vonden online de zoon en schoonzus van José. Maar ja, kom maar eens met ze in contact. Gelukkig kwam er een verlossend telefoontje binnen op onze tiplijn en Roland, heb je enig idee wie we aan de lijn kregen?
5: Nou, vertel maar.
2: Nou, niemand minder dan José van Stijn zelf. Ze werd door Jan en Alleman getipt tot aan haar schoonzus in het buitenland aan toe.
6: Nou, het ging via mijn schoonzus. En ik zou zeggen, die zat in Egypte. En mensen uit Valkenburg hadden het gehoord. Dus die zeiden van, goh, er wordt José van Stijn uit Valkenburg gezocht. Van, toen heeft hij mij geappt van, joh, je wordt gezocht. En ik denk, nou, ik weet precies over wie het gaat. Wat grappig.
2: En wat dacht u toen?
6: Ja. Nou, wat leuk. Ja. Echt wel bijzonder. Ja.
2: Ja, je hoort het. Ze vindt het hartstikke bijzonder dat jij haar nu zoekt. En dus is hier vanuit Ter Aar voor jou José van Stijn.
5: Nou, ik moet even ademen.
6: Goh. Hallo, Roland.
5: Hey, hallo José.
6: Hoi. Oh. Oh. Jij, je vriendinnetje uit Valkenburg van het kasteel in levende lijf.
5: Godzijdank, wat leuk, hé.
6: Ik heb genoten van je verhaal. Zo heb ik het echt ook zelf ervaren. Ja.
5: Oh, wat lief van je dat je zo zegt.
6: Ik ben er ontzettend stil van. Ik moet het ook even verwerken.
5: Wat leuk je te horen.
6: Ja, ja. Ja,
5: ik heb er gewoon een beetje buikpijn van.
6: Oh, nou dat
5: op een goede manier, hè? Op een goede manier, hè? Ja, zij is echt van, jeetje. Ik had wel verwacht dat ik je een keer weer tegen zou komen met dit programma. Want ik dacht, ja, weet je, als het een beetje gezond gaat, dat is goed. Maar ik was gewoon heel benieuwd, ja, hoe gaat het nou? Wat heb je gedaan? Hoe loopt het leven bij jou? Dat soort dingen.
6: Ja, ja. Nou, ik ben springlevend gelukkig. Want dat dacht ik, ja, dat zou natuurlijk kunnen op onze leeftijd. Maar ik ben eigenlijk best wel heel tevreden en blij. Ga ik door het leven? Ik heb van alles meegemaakt.
0: Jij hebt geluisterd, dus dan weet je ook dat hij het heel moeilijk vond om afstand van je te nemen. Omdat je die fotograaf bent tegengekomen.
6: Ja, ja.
0: Hoe was dat voor jou?
6: Nou, hartstikke moeilijk. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik die brief had geschreven. Maar ik denk, dit wordt gewoon te gecompliceerd. Van één vriend op afstand en de andere dichterbij. En ik denk, ja, ook door de afstand is het zo gelopen. Ja.
5: Ja. Ja.
6: Ja. Maar ik heb er echt ook enorme last van gehad.
0: En als je de klok kon terugzetten?
6: Ja, ik weet niet hoe het zou gelopen zijn. Geen idee. Dat vind ik een beetje koffiedik kijken, hoor. Dat
5: nou, ik wist niet dat er zoveel koffiedik bij die man aanwezig was. Maar het is wel een hele pak koffiedik, hoor, zo, hoor.
0: Ja. Maar het is wel een gerechtvaardigde vraag, probeer ik dan nog.
6: Ja, weet je niet. Ja. Nee.
5: Want dat weet je inderdaad niet.
6: Jong en je ontwikkelt je. En de ene gaat de ene kant naar de andere kant. Ja. En dan moet je elkaar zien te blijven vinden.
0: Maar je hebt Roland wel gemist.
6: Jazeker. Ja. Ja, want hij schreef onwijs leuke brieven. En ook de fijne herinneringen. En ik heb ook nog foto's van hem. Dus toen ik wist dat ik zo gezocht werd. Ja.
5: Oké.
6: Okay. Ja, en het zijn er komen gewoon fijne herinneringen weer naar boven. Ja. Het is jammer dat het Leeuwarden Valkenburg was, maar anders.
5: Ja.
6: Wie weet, oh, ja.
5: Ja, ik heb sinds 5 jaar weer een hele lieve vriendin getroffen. En ze heet José.
6: Nee.
5: Dat is wel heel grappig, ja. Ja. Ja. Ik heb er veel om gelachen in het begin. En, ja. Ja, dus ja, dat betreft blijft de naam José in mijn leven.
0: Ja, maar er is maar één José van Stijn.
6: Ja.
5: Oh, dat mag ik niet zeggen, want mijn vriendin natuurlijk een beetje teleurgesteld. Er is wel één maar José van Stijn, maar de José die ik nu heb is wel de liefde.
6: Oh, oké. Okay. Ja.
5: Ja.
6: Ja. Ja, ik ga nog alleen door het leven, maar zit niet bij de pakken neer. En ik ben gewoon heel tevreden. Ik zie wel wat er ooit gaat gebeuren, maar ja.
5: Nou, mooi.
6: Prima.
0: Tja. Ja, mooi. Ja, ingewikkeld, maar ook mooi. Als wij terug zijn, dan is het eerste Pinksterdag. En dan is er hoogstwaarschijnlijk de uitslag van een DNA-test. Weet je nog de Engelse Ashton over zijn vader in Nederland, die dan ook nog Jan heet. Jan uit Nederland, onmogelijk, maar toch. Dag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 2:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Guidi Markussen gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte die omstreden term in een gesprek met een inwoner waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussen het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. De afgelopen week zei Markussen dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. Niemand raakte gewond. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later gevonden verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer bij ongeveer 14 graden. Morgen zon, wolken en buien, dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure. already started.
13: The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: Ja, dat waren de vragen 67.
1: Ja, en 68.
0: En 68. Chicago, maar ze heette toen anders, hè, meneer Van Aals?
1: Ja, Chicago Transit Authority. Nou. En dat was eigenlijk de gemeentelijke busdienst in Chicago.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Ja. Welk jaar?
1: 1969.
0: 1969.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja, terwijl wij worden uitgezwaaid door het prachtige team van Adres Onbekend, heet ik u allen van harte welkom, lieve reizigers. Het is zondag 17 mei 2026. De allerlaatste zondag. Nou, niet de allerlaatste zondag, maar in ieder geval wel de allerlaatste 17 mei 2026 ooit. Van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie NPO Radio 5. En hier aanwezig de markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig.

0: ingestapt. En we rijden vandaag via Rotterdam naar Vierhuizen. En dat ligt in het uiterste noorden van Groningen.
1: Doe je voordeel mee.
2: Good morning, ladies and gentlemen.
3: The story you're about to see is true. The names of

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Oh, fantastisch.
0: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.

0: Er zit ook nog eens een mooi einde aan. Hè? Hard Rain is Gonna Fall, Brian Ferry uit 1973. Ja. Hoort u mij?
1: Ja, ik kan u uitstekend horen.
0: Wie is, denkt u, de grootste fan van Brian Ferry hier bij NPO Radio 5?
1: Nou, dat denk ik dat iemand is die net de studio uitliep, Ron Kas.
0: Ron Kas, klopt.
1: Ja.
0: Lieve mensen, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Ik wens u allen een hele fijne reis. En natuurlijk, dat gebeurt allemaal hier in de bus. Op jouw golflengte, NPO Radio 5. En je kunt ons bereiken, appen, alles wat je maar wil. Inspreken, dat gaat via een glasheldere verbinding. Via de NPO Radio 5 app. En er zijn behoorlijk wat mensen ingecheckt, hè, meneer Van Aals?
1: Klopt, Tineke zegt, hoi Cor, Stefan, meneer Van Aals, terug uit Ecuador. Zijn we vandaag weer ingestapt. Rob die zegt, ja hoor, gered, precies op tijd terug van de bouwmarkt. Voor mijn favoriete radioprogramma, dat wordt klussen met oordopjes in. Willeke, hoi lieve allemaal, ik stap weer op in Doorwerth. Samen met mijn kleinzoontje Brin, die bij mij logeert omdat zijn moeder ziek is. Hij heeft nog nooit in een bus gezeten, dus dit wordt een geweldig avontuur. Groetjes Willeke uit Doorwerth.
0: Ja, safe trip for us all, schrijft ze er ook nog bij.
1: Ja, misschien iets kunnen draaien voor Brin vandaag.
0: Dat dacht ik dus ook, voor Brin van Vier. Waar heeft Brin van Vier zin in dat we zo meteen gaan draaien in de bus? Deze oproep geldt ook overigens voor Robbie. Van Rita en Rita van Robbie, want zij melden dat ze meerijden vanuit Hengelo naar Kampen op bezoek bij lieve vrienden voor een gezellige middag. Toen dacht ik, ja, dan wil ik daar toch een beeld. Ja, je wil daar toch iets meer van weten van die lieve vrienden. Wat zou het nou leuk zijn als Robbie van Rita of Robbie of Rita of allebei
1: ja.
0: Iets aanvragen voor die vrienden.
1: Voor die lieve vrienden. En dan komen ze binnen en dan draait die muziek.
0: Absoluut.
1: Ja,
0: nou, dat is toch prachtig.
1: Mooi.
0: We gaan eens even contact zoeken met iemand die we graag aan de lijn hebben. En dat is Frank Huisman uit Rotterdam. Dag Frank Huisman uit Rotterdam.
2: Hallo Steven.
0: Frank, ja, jij mag het vertellen.
2: Ja, ik heb Band on the Run uitgekozen omdat het nummer van McCartney, of de LP van McCartney, mijn eerste LP was.
0: Ja.
2: Gekocht in Deventer bij een van de eerste koopavonden, kan ik me nog herinneren.
0: Weet je nog de naam van de platenzaak?
2: Nee. In Apeldoorn was dat Jets. En in Deventer waren we gekocht. Ik denk V&D.
0: Oké.
2: Die leefde toen nog.
0: Ik weet, toen ik echt veel platen kocht, was dat altijd in bussen bij Pro Disco. Maar goed, dat geldt terzijde. Vertel.
2: Nou, dat was mijn eerste LP. En ik ben een fan van McCartney altijd geweest. En ik heb thuis muziek leren luisteren. Mijn ouders hadden James Last platen, classic.
0: Ja.
2: En ik heb even nagezocht. Venus en Mars is de volgende LP van die gasten.
0: Ja.
2: En daar staat er ook, en dat hoeft nu niet hoor, maar daar staat een verschrikkelijk mooi nummer op. Treat Her Gently.
0: Ja.
2: Van McCartney. Dat is ook zo'n fenomenaal nummer. Dus ik ben er altijd door geraakt.
0: Ja.
2: En die oproep kwam een week geleden. Ik denk, ik ga toch even appen.
0: Nou, wat geweldig. Ja, we hebben een bepaald soort band. Dus dat heeft met Paul McCartney te maken. Maar ook de combinatie met James Last. Want ik ben ook opgevoed met James Last.
2: Mooi is dat, hè?
0: Ja, grappig toch?
2: Ja.
0: En Band on the Run was voor mij ook...
2: Het is niet jullie programma, maar ik heb daardoor ook klassieke muziek leren luisteren.
0: Ja.
2: En het is nu zover dat als ik iets hoor, weet ik wie het geschreven heeft.
0: Ja, nou, is toch geweldig.
2: Dat is wel vader stelt, hoor.
0: Frank Huisman uit Rotterdam, wil jij op een manier zoals alleen jij dat kan dit meesterwerk aankondigen?
2: Band on the Run van Paul McCartney en Wings.

Ik denk aan mijn jeugd van zee, een aangespoelde zeester. Zo eenzaam als een man en mens kan zijn, of dier of kind, of toch nog eenzaam reizend hemelwezen. Eenzaam, ja, maar dat heeft geen betekenis. Want jij bent zo en ik ben zo, en wie zegt maar ik niet? Ik denk aan je. De liefde, nieuwe liefste, is een steen die in de zon smelt. En dat kan jaren van minuten duren. Maar uit onze omarming rijst en daalt en rijst de zon.

0: heerlijk Niemendalletje eigenlijk van Cat Stevens, hè?
1: Ja, mooi.
0: Beetje Ringo Starr-achtig. Ja. Take the World Apart 2023 en daarvoor de nieuwe single van Hans Andreus. Ik denk Hans Andreus, ik denk aan je. Ja, dat is een grapje. Dat is een grapje. Ja, het is natuurlijk geen single, hè?
1: Nee, geen single.
0: Daarom dacht ik, kijk of iemand het opvalt. Goed, dames en heren. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Want er komt nogal wat binnen. We gaan zo meteen, denk ik, wel contact zoeken met Willeke. Want die heeft een kleinkind op bezoek. Want de moeder is ziek en die is lekker bij oma. En die houdt enorm, die is voor de eerste keer in de bus. En die houdt enorm van swingende muziek en muziek over auto's. Dus ze heeft wat suggesties gegeven. Die gaan we straks zeker bellen. Edgar is heel leuk, die woont ook in Bussum. Die ging aan op mijn pro-disco verhaal van de platenzaak. En toen zei hij, Veldman in Bussum. Veld in Bussum. Ik dacht, ach, daar ging ik ook altijd platen kopen.
1: Had twee platenzaken in Bussum.
0: Zeker twee platenzaken. Dat gaf me wel drie uiteindelijk.
1: Jeetje.
0: En Edgar die komt ook met een prachtig verzoek. Dus daar we zitten wat dat betreft alweer goed. Maar er komt nog veel meer binnen, hè? Qua liedjes dan, hè?
1: Ja, even kijken. Anja die is kokkerelle in de bus, maar die vraagt even geen liedje aan. Brin heeft ook twee liedjes aangevraagd.
0: Wat dan?
1: Brin, dat is het kindje van
0: Vier. Ja, die heb ik net verteld net over.
1: En René Brouwer, die heeft een liedje van The Ballad of Lucy Jordan.
0: Ja, dat heeft hij. Waarom hij dat heeft aangevraagd, dat gaan we straks uitgebreid behandelen. Ja. Want die gaan waarschijnlijk ook bellen, René. Dus blijf bij je telefoon. Eens even kijken wat er allemaal nog meer is. Joh, Marillion komt binnen. Dat is ook nog wel een mooie aanleiding natuurlijk.
1: Albatross Fleetwood Mac.
0: Ze zijn 16 jaar getrouwd. Arnold, Alfie, de Labrador en Anneke. 16 jaar getrouwd willen Marillion horen. En wat zei u?
1: Albatross van Fleetwood Mac, aangevraagd door Cor.
0: Nou, dat is toch allemaal fantastisch. We gaan nu op dit moment even bellen met Paul met een prachtige achternaam, Grabowski. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit, hè, Paul?
2: Ja, je spreekt het bijna goed uit.
0: Ja, hoe spreek jij het uit?
2: Grabowski gewoon.
0: Oh, ook dus Grabowski. Vier huizen, klopt ook?
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Helemaal
2: in het puntje van Noord-Groningen.
0: En waar ben je nu? Want ik heb het idee dat je op een receptie bent, een supermarkt.
2: Nou, nee, ik stap een boot op in Giethoorn.
0: Oh, dat is helemaal leuk, zeg.
2: Ik zit net, dus ik heb alle tijd.
0: Ja, en Giethoorn, daar had ik het laatst met iemand over. Toen zei ik, nou, Giethoorn is altijd heel erg druk met bootjes en zo. Hoe is de situatie op dit moment in Giethoorn?
2: Ja, ik zit op een volle rondvaartboot.
0: Oké. Maar als passagier toch, hè?
2: Als passagier, ja.
0: Ja. Nou, wat kunnen we doen voor jou? En kunnen we zo meteen draaien dat jij dan hoort daar op de rondvaartboot?
2: Ik kan meeluisteren, ja.
0: Vertel. Wat wil je horen?
2: Ik had In My Way van Elvis.
0: Ja.
2: Heel mooi puur liedje eigenlijk, zonder veel muziekinstrumenten.
0: Ja.
2: En dat was precies die tekst bij de relatie met mijn vrouw, die is vorig jaar overleden helaas.
0: Ach.
2: Dat is nu bijna een jaar geleden en daarom vroeg ik dat liedje aan eigenlijk.
0: En wat is die tekst dan?
2: Nou ja, dat vind ik niet helemaal in mijn hoofd, uit mijn hoofd. Ja. Dan moet ik dat opzoeken, maar... Het beschrijft een beetje hoe je voor me gaan voelt.
0: Dus dit nummer, dat is echt jullie nummer eigenlijk? Of... Dus
2: ja. Past precies bij ons, de tekst.
0: Je nagaat, nummer is 1:24.
2: Het duurt maar heel kort.
0: En daar zit dan zulke verhaal, zo'n groot verhaal eigenlijk.
2: Mooi is dat, hè?
0: Dat is prachtig, toch?
2: Dat vind ik ook.
0: Meneer Van Haast heeft daar nog een cadeautje bij. Wilde nog een cadeautje bij doen, meneer Van Haast?
1: In My Way komt uit de film Wild in the Country.
2: Klopt.
1: 1961. Ik dacht, nou, het is een kort liedje. Laten we nog eentje doen. Surrender is ook voor die film gemaakt in 1961. Dus hoor je nog
2: een... Nou, kijk eens aan. Ik hoor tegen niks wat u wint.
0: Ja. Wil jij het aankondigen, Paul Grabowski?
2: Ja, nou, hier komt het liedje In My Way. Dus zou ik zeggen, luister er goed naar, het is een prachtige tekst.
0: Dankjewel, hè, Paul.
2: Tot ziens, tot ons.
0: Dag.

0: ongelooflijk. Het nummer duurt 1,49 en daar zit er nog niet eens een einde aan ook. Maar wel geweldig natuurlijk, Surrender Elvis Presley en daarvoor In My Way van diezelfde Elvis Presley uit de film Wild in the Country uit 1961. Hoe laat is het? Het is op dit moment 36 minuten over 2. We gaan schakelen naar, naar Willeke. Willeke appt ons en haar kleinzoon die is er, Brian. En die zit voor het eerst in de bus. Nou, dat vind ik al sowieso een mooi verhaal. Dag Willeke.
1: Hoi.
0: Ja, eerst maar eens even over Brian hebben. Hoe gaat het met hem?
1: Ja, goed. Hij is lekker aan het spelen met allemaal blokjes. Hij heeft Iron Man gemaakt en Spider-Man gemaakt. Ach. En zat net op zijn auto te spelen met een andere auto. Die is helemaal gek op alles wat rijdt.
0: Ja.
1: Die is ook gek op bus. En kan alle kleuren van bussen benoemen, alleen heeft er nog nooit zelf ingezeten.
0: Oh, nou, dan zit hij. Heb je verteld dat hij er nu een beetje in zit?
1: Jazeker. En hij is er helemaal opgewonden van. Hij loopt te rennen.
0: Ja, en als hij aan het spelen, speel jij dan mee of laat je hem gewoon lekker spelen?
1: Soms speel ik mee. Ja. Als hij Iron Man aan het maken is, dan speel ik met hem mee. En we hebben straks een spel waarbij we een toren van houten blokken moeten bouwen. En die mag hij dan omgooien.
0: Ach, dat is fantastisch, zeg.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat wordt natuurlijk al een hoogtepunt. En wat ga je koken voor Brian?
1: Nou, ik denk zijn lievelingseten, frietjes.
0: Oh, heerlijk. Met appelmoes hoop ik ook erbij.
1: Ja, appelmoes, frikandelletje erbij. Vind je heerlijk.
0: Oh.
1: Ja.
0: Die Brian. En hij blijft ook slapen vanavond?
1: Ja, hij blijft slapen. Zijn moeder is echt heel ziek. Ach. Mijn dochter is ernstig en ongeneeslijk ziek.
0: Ach, Jezus.
1: En die is op het moment helemaal gevloerd. Ze heeft twee kindjes. Hij heeft ook nog een klein broertje.
0: Ja.
1: Maar ik heb gezegd, nou, ik neem Brin in ieder geval mee.
0: Ja.
1: Dan kan hij bij mij lekker spelen. En zijn kleine broertje is al tevreden met een fles en de aandacht van zijn moeder, zeg maar.
0: Ja. Nou, heel veel sterkte met dit allemaal.
1: Dankjewel.
0: Ja. Dan gaan we toch maar een hele vrolijke las maken naar de vierjarige Brian.
1: Ja.
0: Wil jij dan nu tegen Brian zeggen wat we gaan doen?
1: Ja. Brin, boef, luister eens. Ze gaan op de radio een liedje voor jou spelen. Een liedje over auto's, Ticket to Ride. Vind je dat leuk? Ja, hoor je hem?
0: Ja, ik hoor hem heerlijk.
1: Ja, hij vindt het leuk.
0: Wil oma dan ook even aankondigen?
1: Tuurlijk. Wij gaan zo luisteren naar Ticket to Ride van de Beatles. Speciaal voor Brin, mijn kleinzoon die gek is op alles wat rijdt en vliegt en vaart.
0: Dankjewel, hè, en sterkte.
1: Hartelijk gedaan, dankjewel. Dag.

0: beste reizigers. Hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Hallo lieve reizigers, René Geelhoed hier van VOS. Je gaat zo meteen luisteren naar onze nieuwe single. En het is heerlijk dat die juist in dit programma wordt gedraaid. Dit liedje gaat over die ene persoon die dwars door je heen kan kijken. Je luistert nu naar Magical Mystery, alsof ze alles weet, van VOS. In natuurlijk Magical Mystery Tour op NPO Radio 5.

0: is toch, die kunnen we toch ook niet laten liggen, zegt dit. Behalve dat het een heel goed nummer is, heet het ook nog eens Magical Mystery.
1: Ja.
0: Dus dat is toch heel toevallig. Dat is Vos, nieuwe single van Vos. En achter Vos, daar zit René Geelhoed. En René Geelhoed, ja, dat is een fenomeen. Dat is een, dat is iemand, misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland.
1: Ja, ik vind het ook een echt goede single.
0: Hij komt met heel veel singles komt hij altijd uit. En hij onder het principe van nooit geschoten is, altijd mis. Ja, en dit is echt een nummer. Ik hoop dat meer mensen het leuk gaan vinden en het gaan draaien. Vos met een Magical Mystery tussen haakjes, alsof ze alles weet. Dan hebben we eventjes een berichtje van Herman, wil ik even laten horen.
2: Heren, goedemiddag. Deze mooie zondagmiddag. Ingecheckt vanuit Leeuwarden met een verzoekje.
0: Oeh.
2: Van Nena. In meinem Leben, zingt zij. Zo mooi live. Mooi om te laten horen. Dank u. Fijne uitzending. Tot later.
0: Dankjewel, Hans. Herman, sorry.
1: Herman, ja.
0: Ja, in meinem Leben, hadden we dat niet laatst ook gedraaid?
1: Ja, we hebben het vorige maand of twee maanden geleden.
0: Oh, nou, dan kan het wel hoor, Herman. Als we tijd voor hebben, we hebben het genoteerd. Maar we gaan nu eerst, en dat is eventjes, even voor ons natuurlijk een heel belangrijk moment. We gaan even met de bus naar Florida. En daar woont iemand. Of in ieder geval, die is daar. Maar ik heb al gehoord dat er een behoorlijke vertraging op de lijn is. Dat vind ik zelf altijd heel erg leuk. Op een of andere manier moet je dan toch met elkaar communiceren dat je wel naar elkaar blijft luisteren. Terwijl je dan ook nog de vertraging meeneemt. Hij heeft een naam. En die naam die is onvoorstelbaar. Die is Jan Maurik. Dat is Jan Maurik. En die kennen wij, want die stuurt ons met kerst altijd geweldige liedjes.
1: Ja, op een cd nog. Ja.
0: Kijk, we hebben nu verbinding. Ja, moeilijk. De verbinding is moeilijk.
1: Jan?
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Jan, Maurik. Goedemorgen hier Hilversum. Magical Mystery Tourbus. Over.
3: Oké. Hier de Tampa Bay. Over.
0: Oké. Nou Jan, ondanks die vertraging begint het gesprek goed, vind ik.
3: Nou, ik kan je ook goed horen, dus geluk. Ja. Het was net wat anders, maar nu is het beter.
0: Wat wil jij horen? Ik heb altijd, als ik dan met kon door mijn vader, als ik dan op vakantie was en dan moest ik in de telefooncel snel mijn vader bellen en dan ging mijn vader dat heel hard roepen. Zei, hoe is het daar? Heb je genoeg geld? Maar Jan, dat even geld terzijde. Ja. Wat doe je daar, waar je nu bent?
3: Nou, vakantie houden. Hè? Elk voorjaar en soms bellen jullie als ik, ja, dan ben ik toevallig hier. Dus.
0: Ja. Want je gaat graag naar dat gebied toe. Wie is Florida?
3: Heel Amerika, maar voornamelijk het platteland. De grote steden ben ik niet zo van. Dat ligt misschien ook aan mijn leeftijd. Dat ben ik vroeger wel geweest.
0: Ja.
3: Maar het platteland en de temperatuur. Ja, Florida is natuurlijk een, net als Spanje in Europa, een beetje een pensionado-paradijs.
0: Ja.
3: Ja, het is fijn, hè? De pijntjes verdwijnen aan de gewrichtjes en zo. Ja, dat soort zaken.
0: Maar dat werkt natuurlijk met die zon. Ja,
3: dat werkt met de hitte wel goed.
0: Ja. Nederland is eigenlijk ook een bejaarde thuis, hè? Eigenlijk. Zeggen ze ook, hè? Noemen ze ook een
3: bejaarde. Ja, maar ik vind het klimaat twijfelachtig.
0: Ja, precies. Dat is, ja. Maar goed, maar wat wil je daar horen? Wat wil je horen in Florida? Wat kunnen we voor je betekenen?
3: Nou wat heel leuk zou zijn. Kijk, zo'n leuke ster van vroeger, Roger Miller, daar wordt eigenlijk in Nederland altijd maar één nummer van gedraaid.
0: Ja.
3: The King of the Road, ja. Dat kent iedereen.
0: Heel leuk nummer.
3: Maar hij heeft veel meer, nog veel grappigere nummers gemaakt.
0: Ja.
3: En voor mij was altijd I'm a Nut. Dat vond ik iets geweldigs. Een geweldig verhaal.
0: Kun je het kort even het verhaal vertellen?
3: Word je vrolijk van.
0: Stel mij even het verhaal. Vertel mij even het verhaal. Ja,
3: nou, een verhaal is het eigenlijk niet. Het is een opsomming van dingen die hij uitspreekt.
0: Ja.
3: Waarbij hij ook zegt, tegengestelde dingen ben je sneller naar hier toe als je het in de zon doet of onder water. Het is allemaal nonsens. En dat hij naar Vegas gaat met een Cadillac en terugkomt in een Greyhound bus omdat hij alles kwijt is. Ja, waar hij dus zelf zegt, ik ben een gek, ik ben niet goed wijs. Of zoals ze in het oosten van Nederland, waar ik wegkom, zeggen, hij heeft een goed huis kapot. Dus ja.
0: En dat betekent ongeveer hetzelfde.
3: Hetzelfde, ja. Ja. I'm a nut. Ik ben een idioot.
0: Het is leuk voor op een t-shirt, Jan. I'm a nut.
3: Oh, misschien zijn die er wel op keuze laten maken.
0: Zullen maar... er vast zijn. Meneer Van Aalst had nog een aantekening bij dit nummer.
1: Het wordt toegeschreven aan Roger Miller vaak, maar het is eigenlijk van Leroy Pullins. En hoe dat gebeurd is, dat weet ik niet. Maar het is toch. Ik heb even vergeleken de versie van Roger Miller op YouTube met die van Leroy Pullins. En dat is toch precies dezelfde versie. Dus het is eigenlijk van Leroy Pullins uit 1966.
0: Maar, en nog even voor mij een simpelheid. Leroy is dan niet eigenlijk Roger Miller.
1: Nee.
0: Wil jij maar?
3: Dat kan.
1: Maar het is een heel leuk liedje. Dus.
0: Jan, wil je hem aankondigen?
3: Ja, zeker. Hier komt Roger Miller uit de jaren 60 met I'm a Nut.
0: Heel eventjes, Jan. Want nu zeg jij Roger Miller dat we naar nu gaan luisteren. Maar we gaan naar Leroy Pullins luisteren.
3: Oh, sorry.
0: Ja, dus pak het even op.
3: Leroy Pullins.
0: Ja, even opnieuw.
3: Hier komt Leroy Pullins.

0: luistert naar The Magical Mystery Tour.
1: Goed zo.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.

0: Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op zoomweb.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk vanavond naar Metropolis, over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Oh, oh, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. Studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak en ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. In het centrum van Boksmeer is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumwinkel. De gevel van het pand raakte flink beschadigd, maar niemand raakte gewond, zegt de politie. Naar de verdachten wordt nog gezocht. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als de tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Magical Mystery Tour. Steven Stassen.

0: Absolute Beginners, David Bowie, volgens Stefan een nummer, het voorbeeld van een openingsnummer. Dus als je een succesvol radioprogramma wil hebben, dan moet je eigenlijk met dit soort nummers openen.
1: Ja, oh, bedankt.
0: Ja. Dus dat staat er niet voor niks natuurlijk, Stefan.

0: goed. Zo hè, ben te horen nu hè?
1: Ja, heel
0: erg. Hartelijk welkom terug bij de Magical Mystery Tour. Een geel verzorgde reis hier op NPO Radio 5 op jouw frequentie. Ja, we hebben keuze zat eigenlijk hè?
1: Ja, keuzestress.
0: Ja, echt, want we kunnen van alles doen. Stranger in the Night kunnen we ook nog gaan draaien.
1: Ja, van Hallelujah van Kurt Nielsen en Espen Lind.
0: Ja, short People.
1: Ja, we zijn twee vrienden van Danny Christian voor Jeannette met haar vriendin.
0: Recht in de ogen van de Lubbe, ja, van de Dijk.
1: Gerrit wil graag iets van Frank Zappa.
0: Ja. Ik kwam trouwens heel even hoor, tussendoor. Heb ik daar even tijd voor?
1: Ja,
0: ik was naar het concert in Carré van Daniel Loijs. Ja. Wat geweldig was, hij was nog nooit in Carré geweest. Dus, Carré was gevuld met mensen uit Drenthe, of een groot gedeelte dan. Ja. En ik zat zat schuin tegenover me, zat dus Huub van der Lubbe.
1: Huub van der Lubbe.
0: Ik herkende hem eerst niet, hij zag een beetje uit als een soort, ja, een brilletje op. Een soort registeraccountant, ja. niks van alle.
1: Heeft u hem gesproken of?
0: Nee, natuurlijk niet, dat doe je niet. Nee. Dat ga ik niet doen. Nee. Zou je dat doen?
1: Nee, denk ik niet, nee.
0: Maar goed, dat geldt terzijde. Wij gaan even contact zoeken met iemand en dat is René Brouwer. En wat vindt u eigenlijk van René Brouwer?
1: Hij doet altijd heel actief mee met de kopkraker op Facebook.
0: Oh, dat is een kopkraker?
1: Dus dat weet ik niet.
0: Is het een goede kopkraker?
1: Ja, hij heeft veel muziekkennis.
0: En dat zei u net. Dat hij heel veel van muziek weet. En Cor dacht zelfs dat hij ook nog in het verleden een bekende muzikant is geweest.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Zijn dus een paar vragen die we hem kunnen stellen, René?
2: Ja, hallo.
0: Ja, we weten dat je een beruchte kopkraker bent.
2: Ja.
0: Dat je veel verstand hebt van muziek, vind je dat zelf ook?
2: Ja, redelijk goed, ja.
0: Maar dan de hamvraag. Cor de buschauffeur die vroeg zich af of jij niet een hele beroemde muzikant bent geweest in het verleden.
2: Nee, dat niet, nee.
0: Nee, dat niet, jammer. Nee. Ja, je hebt van ons eigenlijk een beetje een verdrietige melding.
2: Ja, dat klopt, ja. Want de zanger van Dr. Hook, dat is Dennis Lowe. Courier. Ja, die achternaam is wel moeilijk.
0: Heel moeilijk, hè?
2: Ja, en die is gisteren overleden op 76-jarige leeftijd.
0: Ja.
2: En, ja.
0: Klas dat, ja. Maar hij was niet, even voor mij, want ik zit nu even te denken, hij was niet toch net, want ik ben even die naam even kwijt, toch niet de man met het ooglapje?
2: Nee, die is al dood.
0: Want dat was eigenlijk de zanger, toch?
2: Nee, het waren eigenlijk twee zangers.
0: Ja.
2: Maar Dennis was echt de hoofdzanger. En
0: okay.
2: Die met het ooglapje, die deed een beetje mee. Maar die is ook al overleden.
0: Ja, dat wist ik. Hè. Gek, hè, dat ik in mijn hoofd altijd de man met het ooglapje, waarvan ik de naam dus even niet weet, dat echt de zanger was.
2: Nee, dat niet.
0: Ja. Nou, welk nummer zullen we draaien als ode aan hem?
2: Nou, het mooiste vind ik The Ballad of Lucy Jordan.
0: Oké, wil jij het dan even mooi aan... The Ballad of Lucy Jordan, daar heeft meneer Van Aalst. Hij wil graag The Ballad of Lucy Jordan horen.
1: Dat mag, zeker.
0: Is dat, mijn muziekkennis... Ik weet heel veel van muziek hoor, maar echt niet zo heel veel als jij, denk ik. Maar ik ken het natuurlijk van Marianne Faithfull.
2: Ja, nou, dit is het origineel uit 1974.
1: Okay, ja, klopt.
0: Fantastisch. Ja. Klopt, volgens meneer Van Aalst klopt het en die checkt het meteen. En als hij zegt dat het klopt, dan klopt het. En als jij zegt dat het klopt, klopt het ook.
2: Ja.
0: Dus wie ben ik? Ik vind het leuk, dan gaan we die draaien. Wil jij hem dan even mooi aankondigen?
2: Ja, dan komt
0: hij. Als ode aan hem dan ook, hè?
2: Ja, speciaal voor Dennis. Dr. Hook en de Medicine Show met The Ballad of Lucy Jordan.

Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij. Bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij. Noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heen.

0: categorie mooie muziek uit Denemarken. En dat hoor je helemaal niet dat het uit Denemarken komt. Maar het is prachtig, hè?
1: Ja, Sebia.
0: Sebia. En het nummer heet...
1: Angel.
0: En daarvoor draaiden we het beroemde gedicht... Mijn moeder is mijn naam vergeten van Neeltje Maria Min. En het werd dan prachtig voorgedragen door Henk van Ulsen. Dan hebben we een appje binnengekregen van Maud.
1: Oh, ik ben benieuwd.
2: Hey Magical Mystery mannen. Eerst uurtje helaas gemist, maar net toch in kunnen stappen voor het tweede uur. Ik ben heel benieuwd. Groetjes, Maud.
0: Dat vind ik dus ook heel leuk. Hè? Het gebeurt op vrijdag en zaterdag ook vaak dat mensen even melden dat ze vergeten zijn in te stappen. En dan dat ze sorry, ik ben te laat ingestapt. Of ze zijn zoals, hoe heet hij nou, Smit. Stefan Smit.
1: Ja.
0: Die meldt soms ook al, soms dat hij helemaal vergeten is om te zeggen dat hij in de bus zit al.
1: Ja, kijk, dat hoeft niet per se, maar dat is wel leuk.
0: Hartstikke leuk. Dan eventjes, we hebben zo'n mooi berichtje binnengekregen van Alex van Ravenswaaij Klaassen. Vaste luisteraars kennen hem natuurlijk. We hebben een hele mooie band mee. En die is gaan bowlen.
1: Ja.
0: En ik zal even wat bowlingsgeluiden laten horen. Dus moet je voorstellen, hij is gaan bowlen. En hij is dus nummer 1 geworden. Met bowlen, met 108 punten. En hij appt tijdens het uitje van mijn afdeling van mijn werk. Waar ik heen durfde, doordat ik met jullie deelde dat ik niet goed naar het uitje durfde. Door dat te doen, kreeg ik het zelfvertrouwen toch te gaan. Dankjewel nog daarvoor. Groeten Alex van Ravenswaaij Klaassen. Ja, hij is nummer 1 geworden met bowlen.
1: Prachtig,
0: dat is niet alleen een applaus, hè, meneer Van Aalst?
1: Echt fantastisch. Ik krijg...
0: Wat zegt
1: hij? Ik krijg een speciaal muziekje voor.
0: Ja, en want dat is inmiddels zo hier in de bus. Als echt iets te vieren valt, nou, dan hebben we altijd hetzelfde muziekje als Bella Ciao.

0: Ah, heerlijk. En nogmaals een applaus voor Alex van Ravenswaaij. Klaas, en we draaiden dit winnaarsmuziekje voor hem, omdat hij nummer 1 is geworden met Bolen. En 108, op 108 punten is veel, hoor. Het is echt veel, denk ik, 108 punten.
1: Ja, dat is echt heel netjes.
0: En er zit ook nog een andere overwinning, een overwinning op zichzelf. Want hij wilde niet naar dat uitje op zijn werk. Dat ik durfde niet naar dat uitje. Dat heb ik ook heel vaak, hoor. Ik ben er inmiddels na 40 jaar overheen, maar uitjes vind ik sowieso lastig. Uitjes op je werk ook moeilijk.
1: Ja, ja.
0: Maar dan kun je maar beter ook bowlen, dus waarschijnlijk...
1: Ja, dan heb je nog wat te doen, hè?
0: Heb je wat te doen. Dus hij heeft toch zelf dat heeft alles bij elkaar geraapt en heeft het zelfvertrouwen gevonden wat hij nodig had. En ja, dan zie je, dan word je beloond.
1: Ja, en je groeit ook nog.
0: Als mens.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Nou, dan gaan we eens even bellen met Edgar. Ik noem hem Edgar, maar ik denk dat het Edgar is. En daar heb ik dus ook weer een band mee, want die, Edgar die moet ook uit de omgeving van Bussum komen. Want toen ik het had over de platenzaak Codisco, kwam hij met Veld.
1: Ja.
0: Dus hij woont in Huizen, dus allemaal vlakbij. Hallo Edgar.
2: Hallo, dag Stefan, dat mag allebei hoor. Edgar is goed.
0: Wat zullen we doen? Kijk even naar meneer Van Aals.
1: Edgar.
2: Helemaal goed.
0: Edgar, ja, jij woont dus ook in Bussum.
2: Ja, ik ben een geboren Bussumer. Ik ben later pas naar Huizen vertrokken. Ja. Dus
0: Ja, leuk hè?
2: Dat waren Radio Veld was natuurlijk wel ontzettend leuk. Mijn hele kamer hing op een gegeven moment vol met radio, met de top 40 aangeplakt. Mijn ouders hoefden niet meer te behangen.
0: Nee. Maar en het fijn was, in die plaats kon je ook lekker afluisteren. Ik geloof dat je bij Veld ook echt hele aparte hokjes had, hè?
2: Had je aparte hokjes en er kwamen mensen die kwamen gewoon lekker luisteren. Ja, dat is prima.
0: Ja. Nou, van het een kwam het ander, want dat appte je me eerst. En toen daarna kwam je met het verhaal waar een plaat bij hoort.
2: Ja.
0: Dat verhaal willen we graag van je horen.
2: Ja, het ging deze zondag bij ons in de zondagochtenddienst over gastvrijheid. En met al dat gedoe om en rond Loosdrecht, maar niet alleen Loosdrecht, ook in Apeldoorn. En je ziet er zoveel mensen die... Ik begrijp dat wel. Die willen een uiting geven aan misschien hun angsten of wat dan ook. Maar het loopt een beetje uit de hand. En ik heb ongeveer een jaar geleden een paar Oekraïense bomenplanters besproken.
0: Ja.
2: En als je dat verhaal was zo intens. Die zeiden gewoon van als wij naar ons werk gingen en we kwamen 's avonds terug, wisten we niet of ons huis er nog stond. Dat kan je niet voorstellen. Ja. Als wij gingen slapen, zei hij, dan sliep je altijd met één oog open en met één oor open. Want je wist niet of een sirene afging.
0: Ja.
2: En dat is een omstandigheid. Ze waren ook gevlucht. Zijn vrouw zat in Slowakije met zijn kinderen. Hij werkte in Tsjechië en kwam in Duitsland bomen planten. Dus je moet je voorstellen wat een effect dat heeft. En als je dat even meemaakt en zo met iemand spreekt. En je hebt het als thema.

0: maar over gastvrijheid. Ja, dan denk ik bij mezelf, daar zouden we nog wel een streepje bij kunnen doen. Hè? We kunnen gastvrij zijn tegen de mensen die we ontvangen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we eigenlijk met z'n allen, alle mensen op aarde, hier gast zijn van de planeet aarde. Dat geeft een heel ander beeld als je daar op deze manier over nadenkt. Dus, en vandaar dat ik dacht aan Recht in de ogen van de dijk. Want dat is een liedje uit 2005, dus dat is 21 jaar geleden. Maar als je de tekst hoort, dan kan het zo weer hard gedraaid worden, vind ik.
1: Edgar, ja, ik heb er niks aan toe te voegen. Prachtig gesproken.
0: Goed zo. Dankjewel.
1: Wil jij hem nog even aankondigen, de plaat?
0: Dan komt hier Recht in de ogen van de dijk.
1: Dankjewel, Edgar.
0: Prima.
1: Dag.

hierop gestaan. Het is een echte Limburger, dat weten we allemaal. Maar wat deze man presteert, dat is werkelijk ideaal. Zijn successen zijn wijd en zijd in Nederland vertakt. Wie herinnert zich niet die affaire met die bal gehakt? En dat is allemaal humor. En daar kan je

0: die slaat persoonlijk in mekaar.
1: Ja, puur toeval, want toeval bestaat niet, zeggen ze, maar dit is gewoon toeval. Maar het komt wel geweldig uit, dit nummer van Toon Hermans, Stiletto, die was al gepland. En dan komt het verhaal van Edgar binnen. En daar wordt enorm op gereageerd. Wat mij wel even schijnend, wat ik even schijnend vind, is dat we een appje kregen van iemand die waarvan ik de naam niet mag noemen. En ik moet hem er even bij pakken hoor.
2: Ja, ik heb hem hier hoor.
1: Ja.
2: We hebben al 3 jaar een vluchteling in huis. Niet zeggen op de radio, ben blij met het praatje. Dat wil zeggen, niet mijn naam zeggen.
1: Ja. Nou, dat zegt toch eigenlijk wel genoeg. Goed, dan, meneer Van Aalst, hebben wij iemand aan de lijn? Goedemiddag.
3: Hallo, maar Maarten.
1: Hey Maarten.
3: Nee, Maartje.
1: Maartje. Ja, mijn gehoor. Ja. Ik heb een beetje een verstopte oor aan de rechterkant. Dus dan gaan die klinkers. Het gaat ten koste van de medeklinkers.
3: Ja, dat geeft niks.
1: Maar vertel.
3: Ja, nou, ik zat op de bank en ik dacht. Ik vind dat zo'n grappig liedje, Short People van Randy Newman.
1: Ja.
3: Ik vind dat echt helemaal leuk. En dat hoor je niet zo heel vaak. En gewoon. En ik dacht, dat app ik even door. Gewoon een leuk nummer.
1: En ik ben er ook zo blij mee, want dat komt omdat Randy Newman heeft zoveel mooie liedjes geschreven. Grappige liedjes, intens verdrietige liedjes. Maar altijd met een soort van, hè, zit altijd als...
3: Ja.
1: Ben je vertrokken?
3: Nee, ik woon aan een grote straat.
1: Je staat buiten?
3: Ik zit buiten nu, ja. Want ik was planten uit de tuin aan het scheppen voor mijn dochter. Die had ook even wat stekjes nodig. Dus ja. Ik heb mijn laars aan en moddervingers en alles.
1: Oh, heerlijk beeld.
3: Ja.
1: Maar die Short People, kun je vertellen waar het over gaat?
3: Ja, volgens mij gewoon over kleine mensen.
1: Ja.
3: Ik denk altijd als ik dat liedje hoor van zou dat nog wel kunnen of zo. Ik krijg een beetje een soort villa achterwerkgevoel bij, weet je wel. Van als je dat met kinderen nu kijkt, van kan het wel of kan het niet.
1: Ja, kijk, eigenlijk zingt die kleine mensen hebben geen bestaansrecht.
3: Ja, zoiets.
1: Ja.
3: Ja.
2: Maar ook hij is zelf heel klein, dus ja. Het is een soort zelfspot.
1: Het is zelfspot en het is eigenlijk ook om ons een spiegel voor te houden. Hè. Wat een onzin dat is. Om,
3: Ja, natuurlijk. Maar het is wel heel grappig.
1: Ja, heel grappig. Wil jij het dan op een hele grappige manier vanuit de tuin met je werkhanden het aankondigen?
3: Ja, dat is goed, ja. Dat is goed. Nou, dan horen jullie nu echt één van de leukste leads van Randy Newman. Short People, geniet.

0: Kun je even zeggen hoe laat het is?
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vijfdimensionale radioreis die niet in woorden is te vatten.
2: Boy, the way Glenn Miller played.
3: Songs that made the hit parade.

Freaks were in a circus tent.

0: perfect duo. Bertolf en Nom den Hole Again. En dat is een nieuwe single. Vorig hebben we ook al heel veel gedraaid. Hè. Op 21 mei dan staan ze in theater het Speelhuis in Zwolle. Dan de volgende dag, is leuk om te vertellen dit, staan ze weer in Zwolle, maar dan in een ander theater.
1: De Vest.
0: De Vest. En dan gaan ze verder en dan gaan ze naar Ede.
1: Ja.
0: Elst.
1: Ja.
0: Heerenveen. Oldenzaal. En ze komen ook nog, voor de mensen in de Randstad, komen ze ook nog naar de Kleine Comedie in Amsterdam. Dan gaan wij eens even bellen met iemand en die heeft het even niet makkelijk. Toch?
2: Nee, klopt.
0: Want je ribben zijn gekneusd, hebt je?
2: Ja.
0: En wat had je nog meer?
2: Hersenschudding.
0: Ach jee, hoe is dat gebeurd allemaal?
2: Ja, joh, gewoon dom. Ja, wat zal ik zeggen?
0: Ja, zeg
2: gewoon
0: maar.
2: Niet op je voeten blijven staan. Dat is eigenlijk het eieren eten schijnt.
0: Maar dat doe je niet bewust, natuurlijk.
2: Nee, niet echt.
0: Vandaag is even niet op mijn voeten staan. Dus... Ah, maar dat is wel een rotval geweest.
2: Ja, vorige week of drie weken geleden uitgegleden in de sauna met mijn kop op de vloer. En gisteren even lekker een wandelingetje maken en dat ging fout.
0: Nee.
2: Ja.
0: En toen had je die gebroken, de gekneusde ribben?
2: Ja, ja, ja.
0: Oh, jongens.
2: Bewegen is geen feestje, zeg maar.
0: Het leven is geen feestje?
2: Het bewegen is geen feestje. Het leven is altijd een feestje.
0: Ja, maar bewegen, dat is verschrikkelijk.
2: Dat zou verboden moeten zijn.
0: Dus jij moet dan gewoon even een tijdje even nu niet meer op je benen staan, hè?
2: Nee.
0: Gewoon blijven zitten, of dat iemand je eventjes op zijn nek neemt, of dat ook niet. Maar dat je eventjes dat iemand je draagt of tilt.
2: Maak me niet aan het lachen, dat doet het weer.
0: Oh, dat doet ook weer pijn. Oh, sorry.
2: Ja. Okay, ik ga het wel weer over voordat ik een jongetje ben.
0: Dan weer even heel serieus. Je wilt horen Garland Jeffries, Matador is een indrukwekkend nummer. En waarom wil je dat dan zo graag horen?
2: Ja, ik vind dat gewoon een ik kan van kind af aan, wil ik bijna zeggen. Maar vanaf de eerste keer dat ik het hoorde, ben ik verslingerd aan dat nummer.
0: Ja.
2: Het idee dat je de berg op loopt, dat lukt maar dan nu, zeker nu even niet. En gewoon al je zorgen daar op die berg laat. En dat vind ik zo'n heerlijk gevoel.
0: Ja.
2: Ik doe dat niet met de berg op lopen, maar wel gewoon lekker zo eventjes in de natuur lopen.
0: Ja.
2: En dan gewoon al je zorgen daar even laten. En met een leeg en fris hoofd hier thuis komen.
0: Nou, heerlijk. Ik wens je heel veel een mooi herstel. Of een mooi herstel, maar een goed herstel.
2: Dankjewel.
0: En dan krijg je nu van ons 4 minuten en 41 seconden prachtige muziek van Garland Jeffries.
2: Dankjewel. Dag. Dankjewel. Doeg, Stefan.

0: wil je er toch ook altijd bij hebben, meneer Van Aalst? Len. Nee, ik heb het over Len Barry.
1: Oh,
0: dat ja. Je die toch altijd in de bus erbij wil hebben.
1: Heerlijk.
0: Net als Leo, die is ook pas vandaag trouwens niet, maar Leo appt altijd eventjes iets in. Het is gewoon hartstikke fijn. Eens even kijken, we zijn aan het einde gekomen van deze prachtige busrit, moet ik zeggen. Dank jullie wel, iedereen die is meegereisd. En dank jullie wel voor de verhalen. Deze geheel verzorgde, geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf. Schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst. Buschauffeur Cor Snijder. En lieve reizigers, zometeen een radiodrama in twee bedrijven. Rechtstreeks vanuit die rondborstige bonbonnière Theater van het Sentiment. En het wordt allemaal gepresenteerd door niemand minder dan Antje Montiel. Leuke met die galm. En dan gaan we dus, dat vind ik zelf zo leuk, hè?
1: Ja.
0: Dan gaan we dus zometeen, het is 17 mei, hè?
1: Ja.
0: Het is de allerlaatste 17 mei 2026. Maar dan gaan we zometeen naar 17 mei 1978. Ach,
1: mooi jaar.
0: Ja, gewoon het idee dat we terug gaan. Want dat kan. Bedankt, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot vrijdag. When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: NPO Radio 5.
4: Ster.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Human neemt je mee naar een wereld vol buitenbeentjes. Want die zijn er genoeg. Mensen die anders zijn dan anderen. Maar hoe gaan die anderen hiermee om? In Nederland zeggen we, doe maar gewoon. Hoe zit dat in de rest van de wereld? Kijk vanavond naar Metropolis, over deze pioniers. Ja, of zwarte schapen. Human, radicaal menselijk.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet?
11: foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand. Niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wel uit de nucleaire waakhond zijn zorgen over de aanval. Wie er achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment geldt er een staakt het vuren, toch zijn er de laatste weken geregeld schendingen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. Studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
22: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Een hele goede middag en welkom bij Theater van het Sentiment. Vandaag is het woensdag 17 mei 1978. Ik ben 9 jaar oud en dol op dansen. Samen met mijn nichtjes, allemaal dezelfde leeftijd, studeren we dansjes in op nummers van Boney M., Luf of Grease. En vervolgens treden we vol overgave op voor onze ouders in de woonkamer, alsof we echte sterren zijn. En als meisje van 9 had ik natuurlijk nooit kunnen bedenken dat optreden later echt mijn vak zou worden. En al helemaal niet dat ik deze nummers jaren later zelf als zangeres zou zingen. Ja, wat blijven dat toch heerlijke herinneringen. En dat is precies wat we de komende 2 uur gaan doen. Samen herinneringen ophalen. Wegdromen naar vroeger en natuurlijk. Genieten van heel veel heerlijke en leuke muziek. Zoals bijvoorbeeld het iconische nummer met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard, met wie ik straks een gesprek ga hebben. Ja, of dit nummer over de liefde van Rod McEwen. Amor, amor.

Teams uit Korea en Japan waren samen met groepen uit 23 andere landen naar West-Berlijn gekomen voor de wereldkampioenschappen kunstzwemmen. Het gaat erom een aantal vrije en voorgeschreven figuren zo stijlvol mogelijk en zo gelijk mogelijk uit te voeren. Met name de Aziatische meisjes toonden in deze competitie een zeer hoge graad van perfectie. Ook hun ademtechniek viel op, want soms bleven ze meer dan 18 seconden onder water. Een adembenemende prestatie.

0: London Town van het gelijknamige album. Nummer 3 in de Nederlandse album top 30 van vandaag. Het is een ode aan Londen en McCartney schreef het toen hij op tournee was door Australië. Goed, ik ga de kranten er even bij pakken van vandaag, woensdag 17 mei 1978. 6 Amsterdamse politiemannen staan komende week terecht. Zij zouden geld hebben aangenomen van gokhuisbazen. Oei, ja, dat is niet best. Schiphol krijgt een eigen spoorlijn. Die ligt er al haast bijna. En de werkzaamheden die vorderen snel. De verkiezingen komen er langzaam aan en Dries van Acht is druk bezig met zijn campagne.
1: Ik heb zijn handtekening.
2: Is niet waar?
1: Ja, ik kan die lezen. Kijk, ik had alleen dit maar. Ik zei, mag ik uw handtekening? Dat vond ik wel leuk om te bewaren.
3: Maar als je nou zou moeten kiezen, hè, tussen op hem stemmen
2: op hem.
3: Of op mij stemmen.
2: Ja, maar wat zou je dan doen? In het kabinet, hè?
3: Nou, nee, maar dan moet je nou voorstellen dat, je, dat die, het ging tussen hem of mij. Wat zou je dan doen?
2: Op u.
3: Oh,
2: dat is
3: een mooie. Dat is fantastisch.
0: Een van de grote thema's is abortus. Voorstanders willen de procedure in het ziekenfonds hebben.
4: Okay.

Nog 2 weken tot het WK in Argentinië van start gaat. Coach Ernst Happel is inmiddels ook eindelijk in Zeist gearriveerd en heeft zich bij de ploeg op het trainingskamp bijgevoegd. En maandag was het tweede Pinksterdag en hebben duizenden mensen genoten van de 9e editie van het festival Pinkpop. Er waren optredens van onder andere Thin Lizzy, Journey en de Amerikaanse rock'n'roller Robert Gordon.

0: In plaats van naar de basisschool gewoon door naar de MAVO of de HAVO, zou je naar een middenschool kunnen gaan. Tenminste, daar wordt mee geëxperimenteerd. Weet jij wat dat is, een middenschool?
1: Het is de bedoeling dat alle leerlingen na de basisschool nog 4 jaar bij elkaar blijven in wat we dan noemen de middenschool. Dus dan niet uitzwermen naar LBO, MAVO, HAVO of VWO. Aan het eind van de periode, dus op je 16e, krijg je geen diploma, maar een zogenaamde profielbeschrijving, waarin nauwkeurig staat omschreven wat je gedaan hebt, waar je belangstelling naar uitgaat en waar je mogelijkheden liggen. Op grond daarvan kies je dan voor een bepaalde richting in de bovenschool. Die bovenschool bestaat nu nog niet.

Rosita van George Baker Selection. Ja, dat wordt bij ons thuis veel gedraaid. Dus ik heb mooie herinneringen aan onze George. En wij hebben natuurlijk weer een prachtige top 5 voor je vandaag. En wij zijn altijd benieuwd welke van deze 5 liedjes jouw nummer 1 is. Nummer 5. Only a Fool, Mighty Sparrow en Byron Lee.

Oh, wat een heerlijke top 5 is dit. Ik word echt vrolijk van elk nummer. En bij elk nummer heb ik ook wel een herinnering. En ik ga eens even kijken wat er nu... Oh, ik zie dat er... Nou, we hebben echt een hele spannende top 3. Ik kijk even naar Aram en naar Martina. Hebben jullie het ook gezien? Dit is wel heel close. Dus op nummer 3 staan de Bee Gees met Night Fever. En heel close staat er op Clouds met Substitute. En daarboven, ook heel close, staat Only a Fool, Mighty Sparrow en Byron Lee. En Martina vertelde net al tegen mij dat haar favoriet is. En ja, ik ben het eigenlijk wel een klein beetje met haar eens. Maar ik vind het wel moeilijk, want ja, Boney M die staat dan nu op nummer 4. Vind ik ook wel heel mooi. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om ons. Het gaat om jou. Wat is jouw favoriet? En je weet het, met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Nou, laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral bij waarom.

Oh, wat een heerlijke top 5 is dit. Ik word echt vrolijk van elk nummer. En bij elk nummer heb ik ook wel een herinnering. En ik ga eens even kijken wat er nu... Oh, ik zie dat er... Nou, we hebben echt een hele spannende top 3. Ik kijk even naar Aram en naar Martina. Hebben jullie het ook gezien? Dit is wel heel close. Dus op nummer 3 staan de Bee Gees met Night Fever. En heel close staat er op Clouds met Substitute. En daarboven, ook heel close, staat Only a Fool, Mighty Sparrow en Byron Lee. En Martina vertelde net al tegen mij dat haar favoriet is. En ja, ik ben het eigenlijk wel een klein beetje met haar eens. Maar ik vind het wel moeilijk, want ja, Boney M. die staat dan nu op nummer 4. Vind ik ook wel heel mooi. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om ons. Het gaat om jou. Wat is jouw favoriet? En je weet het, met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Nou, laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral bij waarom. De Mexicaanse-Amerikaanse gitarist Carlos Santana richt de band Santana op en wordt wereldwijd beroemd. Het nummer I'll Be Waiting verscheen op het album Moonflower en behaalde in verschillende landen de hitlijsten. Voor de echte Santana-liefhebber is dit zonder twijfel een absolute Santana-klassieker.

Nou, ik vind dat hij een goede smaak heeft. Ik vind het ook een van mijn favorieten. En Saartje zegt, hoi Antje, wat een mooie lijst. Het is moeilijk om te kiezen, maar mijn keuze is toch Cloud. Super meidengroep, mooie herinneringen aan. Ja, en de Bee Gees met Night Fever krijgen ook een stem. Zij krijgen een stem van Jannie. Zij zegt, geen keuzestress voor mij. Ik heb voor mijn Gijs gedraaide Night Fever gekozen. En wanneer ik een nummer 2 en 3 had mogen kiezen, werden dat The Darts en Cloud. Ja, en dan krijgt The Darts ook toch een stem van Els. Zij zegt, ik ben 16 jaar en volgende week word ik 17. En dit is mijn jaar. Ik ga voor alle 5. Ja, dat kan dan natuurlijk weer niet. Cloud heeft een topnummer. Ja, eigenlijk allemaal. Maar goed, ik ga toch voor Darts. Ik denk dat ze onderaan staan en daarom mijn stem krijgen. Ja, dat is wel heel sympathiek. Ja, en dan zegt Ellie, natuurlijk, Only a Fool. Mijn eerste singeltje die ik van mijn vriendje kreeg. Nou, wat ontzettend romantisch. En naar dat soort herinneringen zijn we natuurlijk altijd op zoek. Blijf vooral stemmen. Ja, we gaan luisteren naar Bots met muzikant van hun album Wie zwijgt, stemt toe. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse album top 30 op nummer 27. Ze komen uit Eindhoven met onder andere Bonky Bongaerts en Hans Sanders. En vorige week traden ze nog op in de sporthal van Meissen in België.

Heerlijk, heerlijk nummer ook. Nou, de top 5 stemmen stromen binnen. En ik ga eens heel even kijken. Ik ga met jullie meelezen waar, wat jullie allemaal zeggen. En ik ga heel even kijken op mijn lijstje. Want ik zie op mijn schermpje deze is heel anders. Aram, help mij. Want ik zie heel veel mooie reacties, maar ik zie de tekst half. Ja, nu zie ik mijn appjes weer terug. Dankjewel. Goed, Joker zegt, ik geef een stem aan Rivers of Babylon van Boney M. Ja, dat was toch mijn mans lievelingsnummer. Ja, dan ging de radio keihard aan.

0: Hij is dé man van de Nederlandse snelwegen. De stem van de truckers en op dit moment niet weg te denken uit de hitlijsten. Bij ons te gast niemand minder dan Henk Wijngaard. Goedemiddag.
1: Hoi Henkje, vroom vroom, tuut tuut.
0: Heerlijk, helemaal leuk. Ja, want 1978, dat is wel echt jouw jaar geworden, hè?
1: Ja, goud. Ja. Album met goud, de cassette goud.
0: Ja.
1: Het was allemaal goud, het jaar erop ook en het jaar daarop. En ja, nou, oma Henk, opa Henk moet ik eigenlijk, of opa grootvader Henk kan ik al zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb achter kleinkinderen.
0: Ja,
1: maar
0: mooi.
1: Ik stond ongeveer zo'n 10, 11, 12 keer geloof ik in de Nederlandstalige top.
0: Ja, bizar. Met de vlam in de pijp, hè, voor diegene die het nog niet wist. Hoe kwam dat nou eigenlijk? Want ja, je bent druk, je bent aan het rijden. Je had natuurlijk al, denk ik, liefde voor muziek. Hoe is het eigenlijk ontstaan?
1: Nou, ik speelde gitaar vanaf mijn 14 jaar speelde ik gitaar.
0: Ja.
1: En toen ik een jaar of 3, 24 was, toen had ik toen solliciteerde ik niet, maar toen werd ik gevraagd om in een band te gaan spelen. En als gitarist-zanger. Nou, zanger, dat was nog niet zo denderlijk, maar daar moest ik even overheen. Ik durfde het publiek nog niet aan te kijken toen ik net begon.
0: Ja.
1: Maar het begon eigenlijk weer in een band. En ja, door de week een beetje rijden voor transportbedrijven. Voor LB, de grote meubelgigant in Nederland, heb ik een jaar of wat gereden met Harry. En Harry had altijd zo'n rare kreet. Als we s'avonds een uur of 6, 7 onderweg waren richting huis, moesten we een hapje eten. Dan zei Harry altijd, Henk, vlam in de pijp. En Harry altijd. En eigenlijk was dat niet het liedje wat ik ging schrijven. Ik schreef eigenlijk een liedje. Harry zei altijd van dat Engelstalige liedje. Waar gaat het over? Looking at the world through my windshield. Give me 40 acres and I turn this truck around. Give me a stick of dynamite and I blow this rig to hell. Allemaal van die grove Amerikaanse trucksongs.
0: Ja.
1: En Harry zei altijd, waarom schrijf ik? Ken jij geen liedje schrijven? Ach, van het ene moment op het andere, ik pakte de gitaar. Ik denk, laat ik eens iets schrijven wat wij doen. En dat is hoog in mijn cabine. In mijn cabine voel ik me de koning te rijken. En van het een kwam het ander, in mijn cabine. En in mijn cabine kwam, ik zie de wereld door de voorruit van mijn wagen. Zingende wielen. Als je over die witte strepen rijdt, dan gaan die wielen die klinken, die beginnen te ruisen, te ja. Zingen eigenlijk. En ja. Opeens kwam de vlam in de pijp op de album, kwam die als single uit. En voordat ik het wist, zat ik met trillende knieën op een krukkie bij Willem Duis voor de vuist weg.
0: Ja,
1: mijn
0: ja,
1: vlam
0: ja.
1: In de pijp te zingen. Oh, spanning hoor.
0: Maar wie had gedacht dat het ooit zo'n enorme klassieker zou worden?
1: Nou ja, dat kan niemand weten.
0: Nee.
1: Ik heb geen idee wat het is.
0: Ja.
1: Ik heb een mooie opmerking ooit van Joop de Knecht. Joop de Knecht uit Rondje Knor, Rotterdam, daar woonde Joop. En die zat dus een keer, daar had ik samen een optreden mee. En toen zei hij tegen mijn manager, en ik zat daar schuin bij mee te luisteren. En toen zei hij, de muziek die Henk maakt, is onsterfelijk. Die man die heeft zo gelijk gehad. Na 50 jaar worden mijn liedjes door iedereen, jong en oud, nog steeds meegezongen.
0: Ja.
1: Joop de Knecht had een vooruitziende blik. Ja.
0: Wat goed zeg. Maar goed, je bent nu aan het zingen en niet meer aan het rijden, hè, want het is 1978. Mis je het rijden dan niet?
1: Ik doe niks anders, elk weekend.
0: Oh ja?
1: Ja, het is niet in een vrachtwagen, maar ik mocht trouwens afgelopen zaterdag mocht ik met de vrachtwagen. Zaterdag, jongstleden, niet gisteren, maar zaterdag ervoor. Mocht ik met mijn oude Scania, waar ik 2, 3 jaar mee heb getoerd door Nederland. Dat was een podiumwagen. En van daaruit zong ik mijn liedjes. En dat was een jongensdroom die uit is gekomen. En ik mocht afgelopen zaterdag, jongstleden. Mocht ik weer op de vrachtwagen, 9 mei was dat, hè, ja.
0: Ja.
1: Mocht ik weer met die oude Scania, die hadden ze helemaal weer opgeknapt. Nico Silvius van Radio NL had er weer een prachtige reproductie van gemaakt. 3 auto's gekocht om één te presenteren.
0: Het is ja, toch ongelooflijk.
1: Ja, prachtig.
0: Prachtig, prachtig. Nou, als laatste wil ik graag nog even weten, Henk, wat mis je nou het meeste aan de begintijd van jouw carrière?
1: Wat ik daar mis.
0: Is er iets wat je miste aan de begintijd van jouw carrière?
1: Nee, ik zou terug willen gaan, want dat vond ik zo leuk.
0: Of zeg je, ik heb gewoon alles beleefd, ik heb het doorbeleefd. Ja. En ik geniet gewoon van de herinneringen.
1: Antje, het is nu net zo leuk en nog leuker dan toen. Echt waar.
0: Oh, wat heerlijk. Wat ben je lekker positief.
1: Ja, die jeugd die voor het podium staat van 9 tot 19 of tot 3, 24. Die jeugd die gaat alles zingen ze mee. En ze is elke keer volle bak waar ik kom. Ja. Straks ga ik naar Haarlem. Moet ik samen met onze grote vriendin Monique Smit. Moet ik gaan weer een optredentje doen in Haarlem op de kermis. En ik weet alweer dat het is weer Henkie.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ik wens je alvast heel veel succes. Doe de groetjes aan Monique. En dan gaan wij natuurlijk luisteren naar het nummer waar het hele gesprek natuurlijk al over gaat. En waar iedereen al naar uitgekeken heeft. Wij gaan luisteren naar jouw mega hit met de vlam in de pijp. Dankjewel, Henk.
1: Hoi, Antje. Doe mij zien.
0: Doeg.

0: de Brenner pas.
1: Vroeg of laat krijgen ze je te pakken. Als het niet met die chocosprits van Nobo is, dan wel met die minisprits van Nobo. En als het niet met die minisprits van Nobo is, dan wel met die chocosprits van Nobo. Maar ze krijgen je te pakken. En dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Nou, dat kan. Omdat alles van Nobo ovenvers en onweerstaanbaar is.

0: After the Love Has Gone van Earth, Wind and Fire. Absoluut een van mijn favoriete bands. Wat een mooie samenzang hebben zij. Eens even kijken. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment. Het is vandaag 17 mei 1978. En bij ons op het podium staat Freddy Konings. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo. Ja, welkom, welkom, welkom. Het is 1978. Hoe oud ben je?
1: Ik ben dan 16.
0: Je bent dan 16. En wat ben je aan het doen?
1: Ik denk, ja, dat ik ergens op de markt sta dan.
0: Op de markt? Want?
1: Ja. Ja, ik ging met mijn ouders mee. Ik ben met mijn 16 jaar van school afgegaan.
0: Ja.
1: Want ik kon niet wachten.
0: Oh, oké. Okay. En met wat stonden ze op de markt?
1: Met kleding, met partijkleding.
0: Oh, wat goed zeg. Best gezellig op de markt, toch?
1: Ja, dat was toen. Toen was het heel gezellig, ja, onder elkaar.
0: Ja, echt wel een wereld op zich, denk ik.
1: Ja, dat is er meteen geboren zijn.
0: Ja, precies, precies.
1: Tenminste, ja, dat vind ik dan, want dan weet je hoe en wat.
0: Ja, precies, dan weet je precies hoe je het moet doen. En ben je dat later ook blijven doen, of ben je de andere kant,
1: ja,
0: de andere kant op
1: ben,
0: gegaan?
1: Ik ben doorgegaan,
0: ja,
1: als een stoomtrein. En toen met mijn 18 heb ik zo vlug mogelijk mijn rijbewijs gehaald en een auto gekocht en aan de markt gereden.
0: Ja, precies, dus je bent altijd blijven doen.
1: Ja.
0: Wat goed zeg. En nou, welk nummer van de top 5 krijgt jouw stem?
1: Ja, ik denk toch Bonnie M.
0: Toch Bonnie M? Ja, want je was een beetje aan het twijfelen,
1: ja,
0: tussen de Bee Gees,
1: ja,
0: en Bonnie M.
1: Ja, ik was met de jongens, de Bee Gees, maar ik, ja, toch Bonnie M, daar had ik toch meer mee, denk ik.
0: Ja, geweldige muziek ook, hè?
1: Ja,
0: zeker. En als je dat dan hoort, ga je ook...
1: Een paar maanden later uitkwam.
0: Ja, precies. Ja, en Freddy, ik zie je ook in de app een hele mooie foto. Jij bent lekker aan het borrelen, zie ik.
1: Ik het maken.
0: Ja. En wat zie ik, is dat witte wijn of is het een rosé?
1: Ja, nee, dat is een Chardonnay uit Amerika.
0: Oh, heerlijk. Het is toch niet een Bernardus, hè, of wel?
1: Nee, dat gaat te ver, hè.
0: Ja, dat gaat te ver, ja, precies. Nou, geweldig, dankjewel. Wij houden van dit soort herinneringen en foto's zijn ook altijd meer dan welkom. Dus,
1: ja,
0: nou, Freddy, je stem gaat genoteerd. Bonnie M heeft de stem nodig, want ze staan op nummer 4 nog. Dus,
1: ja.
0: Dus bij deze staat jouw stem genoteerd. En dankjewel dat je even bij ons op het podium wilde komen.
1: Ja, is goed. Met alle plezier.
0: Nou, eet lekker, drink lekker en geniet.
1: Ja, dat komt allemaal goed. We zullen doorgaan.
0: Goed zo. Fijne avond.
1: Veel succes, hè, joh.
0: Dankjewel.
1: Dag.
2: I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight.

0: Elke Brooks met Lilac Wine. Ja, mijn allereerste auditie als zangeres was voor de theaterproductie Jeans. En tijdens die auditie zong ik het nummer Pearl's a Singer van Elke Brooks. En nog altijd als ik daaraan denk, dan als ik haar naam voorbij zie komen, moet ik daar altijd weer aan denken. Nou, zometeen spelen we het sentimentspel. Maar dan moet je wel eerst even raden van wie deze stem is.
1: Als je nou zou moeten kiezen tussen op hem stemmen of op mij stemmen.
2: Ja, maar wat zou je dan doen? In het kabinet, hè?
1: Nou, nee, maar dan moet je nou voorstellen dat het ging tussen hem of mij. Wat zou je dat dan doen?
0: Weet jij het? Laat het mij weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet spelen wij straks samen het sentimentspel. Ja, en dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van woensdag 17 mei 1978. Ik haal even wat koffie voor ons team, Martine en Aram. En voor jou heb ik de Belgische zanger Plastic Bertrand klaarstaan. Wereldberoemd is hij met dit nummer, Sans plan pour moi. Tot zo!

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: collecties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden en gaat opnieuw met het ministerie in gesprek over een oplossing. Sinds donderdag zitten in Ter Apel meer dan 2200 vluchtelingen. Van de rechter mogen het er niet meer dan 2000 zijn. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand. Niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment geldt er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente tegen PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen met 2-1. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33... De handbalmannen waren er de afgelopen twee WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
12: Zo, de kaarten zijn weer geschud. Goedenavond, welkom bij Teleraadsel. U weet het, hoe de situatie sinds vorige week is. Wie de raadsels allemaal goed oplost en mij hier aan deze telefoon in de studio aan de lijn krijgt, ja, die wint meteen een fantastisch

0: Street. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is 17 mei 1978 en voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: En als je nou zou moeten kiezen tussen op hem stemmen of op mij stemmen?
2: Ja, maar wat zou je dan doen? In het kabinet, hè?
1: Nou nee, maar dan moet je nou voorstellen dat, dat dit ging tussen hem of mij. Wat zou je dan doen?
0: Ja, weet je wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet spelen wij dan straks samen het spelletje. Ja, straks praat ik ook met René Mioch over de grote hit op dit moment, Saturday Night Fever. Maar eerst heb ik hier op het podium staan de droomvrouw van elke jongen, Blondie met Denise.

0: de prachtige top 5 van vandaag. En ik denk dat ik Freddy heel blij ga maken, want je gelooft het niet, maar ik zie gewoon een verschuiving plaatsvinden. Rivers of Babylon, dit nummer van Boney M, staat nu op nummer 1. Van nummer 4 naar nummer 1. Dus je ziet, er kan altijd van alles gebeuren. En Only a Fool staat dan op nummer 2. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb bij mij op het podium namelijk Jenny staan. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Antje.
0: Hallo, goedemiddag. Het is 1978. Hoe oud ben jij dan?
1: Ik ben 28 dan.
0: En wat ben je aan het doen? Hoe ziet je leven eruit?
1: ik moeder dan.
0: Moeder dan? Nou, het is de mooiste rol die je kan spelen in je leven.
1: Ik ben net sinds een goede maand moeder.
0: Ah, gefeliciteerd, gefeliciteerd. En waar woon je?
1: Op dat moment in Hoge Zand.
0: In Hoge Zand, heel goed. Ja. En nou, ik zie hier staan dat jij hebt gestemd op het nummer Only a Fool.
1: Ja, heerlijk toch? Lekker zwijmelnummer.
0: Ja, hè?
1: Maar ja, ze zijn alle vijf zo leuk.
0: Ik vind het ook echt moeilijk. We hebben het hier met elkaar over. En ik zei net ook tegen Aram en tegen Martine van dat Only a Fool is echt zo'n schuifelplaatje.
1: Ja.
0: Ja. En dat, heerlijk. Ik vroeg nog aan Aram, hoe heet dat dan tegenwoordig? Hè? Want in onze tijd is dat natuurlijk schuifelen. Zeker in 1978.
1: Ik denk niet dat ze dat nou nog doen. Ik weet het niet.
0: Dat zei Aram ook al. Hij zei, tegenwoordig mag je elkaar niet meer aanraken. Dus nee, ik weet niet of het nog gebeurt. Nou, de goede oude tijd van 1978. Hartstikke leuk.
1: Nou, ik vind de nummers van die tijd sowieso zo mooi, echt. 60, ja. 70 jaren, heerlijk.
0: Heerlijk. Nou, ik kan
1: dat zal aan mijn leeftijd liggen, maar voor mij zijn dat de muziekjaren.
0: Nee, maar ik ben iets jonger dan jij en ik ben het helemaal met je eens. Dus ik sluit me helemaal bij aan. Ja, nee, absoluut.
1: Goed zo.
0: Het is een hele mooie top 5. Het nummer Only a Fool krijgt jouw stem. Het staat genoteerd. Ze staan nu op nummer 2. En net daarboven dus het nummer van Boney M. Nou, er kan dus nog van alles gebeuren. We zijn nog lang niet eigenlijk aan het einde van deze voorstelling. Dus blijf vooral stemmen. En wat we heel leuk vinden is, blijf vooral ook je herinneringen delen. Lieve Jenny, dank je wel dat je even bij ons op het podium wilde komen.
1: Ja, leuk om jou een keer te spreken.
0: Nou, heel goed. Wens je nog een hele fijne avond. En we duimen voor Only a Fool.
1: Ja, is helemaal prima hoor.
0: Dan ga ik beloven dat als dat hem wordt, dan ga ik even schuifelen met Aram hier in de studio. En dat ga ik dan ook op social media zetten. Nou, als dat de stemmen niet omhoog brengt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Nou, super. Dan hoop ik dat hij wint.
0: Zo is het. Hey, fijne avond.
1: Ja, jij ook, hè. Hoi.
0: Dag. Ja, we gaan even naar de muziek uit Volendam. BZN, oftewel de band zonder naam, is op dit moment één van de populairste Nederlandse bands. Met de leadzanger Jan Keizer en Annie Schilder scoort de band een grote top 40 hit met het nummer Lady Macquarie.

0: Je luistert naar Theater van het Sentiment. En het is vandaag woensdag 17 mei 1978. Ik ga de kranten er weer eens even bij pakken. En dan zie ik de advertenties die tippen. De Connie van den Bosch single, hommage aan Edith Piaf. En een mooie duster van de Macy's, 100% polyester, voor 54 gulden. En een Sherry Marnier, een sherrylikeur, slechts voor 15,25 gulden. Het aantal poliopatiëntjes op de Veluwe is gestegen van 3 naar 5. De besmetting breidt zich uit. Veel ouders op de Veluwe willen hun kinderen niet laten inenten.
1: Waar moet ik nu dus meer op vertrouwen? Op het gevaar dat dus ergens toch nog, helemaal dus niet direct voor ons menselijk oog en waarneming zichtbaar is? Moet ik dan me nou nochtans gaan wapenen tegen gevaren die me misschien in het leven zullen overkomen? Dan beleiden wij, heren, dan wil ik liever op u vertrouwen, want er zal niets erger in mijn leven zijn als dat ik dus mijn rust en mijn vrede, dat ik op u mag vertrouwen, zal moeten missen, omdat ik dus met deze daad misschien zal laten blijken, heren, nou vertrouw ik meer op die vaccinatie als op uw vaderlijke zorg elke dag opnieuw.
0: Inmiddels willen verschillende kerken nu passief meewerken aan het toedienen van suikerklontjes met een vaccin. Gereformeerd predikant Velema uit Nunspeet vindt het ook niet meer verantwoord om geen gebruik te maken van het vaccin.
2: Ik vind het niet verantwoord dat men zich op dit standpunt stelt. Ik kan wel begrijpen waarom men zich op dit standpunt gesteld heeft en misschien zich nog wel op dit standpunt stelt. En dat begrip, dat breng ik op vanwege het feit dat hier in deze kring een heel sterk de nadruk valt op de motivatie. Wij spelen voorzienigheidje en we hebben geen vertrouwen in God. Maar ik wil aan de andere kant heel duidelijk benadrukken, God heeft ons de middelen gegeven en die middelen moeten wij gebruiken.
0: Zo is dat. In de bioscoop draaien pastorale en natuurlijk Saturday Night Fever. Pim de la Parra schrijft een boek, Prins Pim. En ook De Kromme heeft een boek uit, dat ook De Kromme heet. Een sportieve biografie met geweldige actiefoto's. En in Oosterbeek is in Hotel Hartenstein het Airborne Museum geopend. Generaal-majoor Ukra Hart, de commandant in de Britse luchtmacht die dit hotel als commandopost gebruikte tijdens de slag om Arnhem, sprak voorafgaand aan de officiële opening.
3: Now, I think it's particularly suitable that museum should be in the Hartenstein opposite the War Memorial. And it's rather nice for British people anyway to know that those two places, which will be a focus of attention in years to come, are actually sited within the area of the perimeter which we held. As the Burgomaster says, we hope that these two things will assist in cementing the wonderful ties which we've got with the Dutch people in this neighborhood, which every time I come back, I appreciate more and more. It's quite wonderful.
4: Het Theater van het Sentiment.
5: Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.
4: Met Antje Montero.

0: perzik of vanille of... Ach, ze vinden alle smaken van Bourbon lekker. En het is makkelijk klaar te maken. Beetje melk, Bourbon erbij, even opkloppen tot hun toetje lekker luchtig is. 20 minuutjes in de koelkast. En klaar is... Hé, hey, welke boef heeft...
1: Bourbon, het luchtige dessert. Probeer daar als lekkerbek maar eens vanaf te blijven.
2: Dit is het theater van het sentiment.
3: Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio.

0: lekker luchtig is. 20 minuutjes in de koelkast. En klaar is... Hey, welke boef heeft...
1: Bourbon, het luchtige dessert. Probeer daar als lekkerbek maar eens vanaf te blijven.
2: Dit is het theater van het sentiment.
3: Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio.

0: gewoon een groep in een bepaalde rol dwingen. En het heeft niet. Het is flauwekul om te zeggen dat het wat kwaad bloed heeft gezet. Maar het is wel duidelijk dat het aanspreekt. En dat is nou precies mijn bedoeling. Want het gaat er niet om dat we dus met elkaar goede vrienden blijven. Maar het gaat er dus om dat we de juiste mensen in de juiste formatie op de juiste plaats krijgen.
1: U heeft op een bepaald moment vanmiddag tegen me gezegd: morgen gaat het gebeuren. Morgen wordt het de wedstrijd van de waarheid. Of anders vertaald, je zal nog eens opkijken morgen.
0: Ja, dat gevoel heb ik namelijk. Het is namelijk zo dat in de afgelopen periode hebben we dus door de omstandigheden gedwongen. De spelers moeten nu eenmaal wat tijd krijgen om in een bepaalde formatie dus optimaal te kunnen functioneren. Maar ik ben ervan overtuigd dat morgenavond de jongens Piet Wilschut, een Neeskens, een Willy van der Kerkhoff, een Arie Haan, een Johnny Rep, een Dusbeba, een Adrie van Kraai, een Pim Doesburg, dat die de sterren van de hemel gaan spelen. Juist om het tegenwicht te vormen voor de prestatie die onze A-ploeg heeft neergezet.

0: Because the Night, Patti Smith Group, staat in de tipperaden en ze is nu op tournee door Amerika. En in september komt ze naar de Meervaart in Amsterdam. En daarvoor hoorde je Richard Myhill, It Takes Two to Tango. In Langs de Lijn een interview met assistent bondcoach van het Nederlands voetbalelftal, Jan Zwartkruis. Ze hebben het natuurlijk over de warrige voorbereidingen voor het WK en het team wat in de wandelgangen het B-team genoemd wordt.
1: Weet u misschien een heel geschikte methode om af te vallen?
2: Nee. Nou, als ik dat zou weten, had ik het wel gedaan.
3: Ja? Ja. Zemelen eten.
1: Wanneer?
3: Nou, gewoon door de yoghurt en de melk en zo.
4: Bij ze zeggen, moet je 8 glazen water drinken per dag.
1: En dan?
4: Nou, dan val je automatisch enorm af.
2: Ken u de Atkins-dieet niet?
5: Jan Schappel heeft nu eenmaal gekozen voor een bepaalde formatie. En dan vallen de bepaalde cracks en topspelers buiten die selectie. En die moeten dan aan de gang gehouden worden natuurlijk. Omdat wanneer de een wedstrijd speelt, moet de andere trainen. En ik heb ze een beetje in de rol gedrukt van het B-team. En dat is heel goed overgekomen. Want de sfeer is op het ogenblik buitengewoon. Alleen, de juiste formatie is nog steeds niet gevonden.
6: Het B-team is het team grotendeels dat morgen gaat spelen. Maar in hoeverre is het B-team nou echt een B-team?
5: Ach, kijk, het is natuurlijk een graduatie die dus wat overtrokken is. En waar ik dus eigenlijk niets mee bedoel. Maar het is

Nederlands meest verkochte pocketboek heet in de wandeling Spoorboekje. Bijna 500.000 zijn er ditmaal weer van de persen gekomen. En omdat het een heel jaar...

0: Er mee moet het stevig zijn en mag het uiteraard geen misdrukken bevatten. Die hele ingewikkelde treinenloop wordt ruim tevoren in grafieken vastgelegd. En zo zijn ze nu bij de spoorwegen in Utrecht al bezig met de dienstregeling van 1983. Treinen rijden natuurlijk niet zomaar. Elke verandering van richting wordt geleid vanuit centrale punten, waar verkeersleiders de signalen en wissels met een druk op de knop bedienen. Een verantwoordelijk werk, vooral op de grote emplacementen, waar de treinen hele wisselstraten moeten doorlopen.
1: Terug naar toen.
2: In een 2 uur durende matinee voorstelling
1: met Antje Montero.

Grupo Sportivo met Lasting Forever. Van hun album Ten Mistakes, nummer 26... in de Nederlandse album top 30 van onze Kroondag. En ze sloten hun tournee door België onlangs af met een optreden in Gent. Ja, de film Saturday Night Fever, de disco-hit uit Amerika, is nu ook eindelijk in Nederland in première gegaan. De hoofdrol wordt gespeeld door de 24-jarige John Travolta. Ja, wie is niet verliefd op deze man, die natuurlijk in één klap wereldberoemd is. Barbara Streisand en Liza Minnelli zijn al openlijk fan. En ook Fred Astaire heeft gezegd dat John zijn nieuwe favoriete acteur is. Ja, ik kan niet wachten om deze film te gaan zien. En ik zou het er heel graag over willen hebben met René Mioch. Maar het is 1978 en de telefoonlijnen zijn ontzettend slecht. Ik krijg hem niet te pakken. En dan zou ik logischerwijs natuurlijk de soundtrack willen draaien van de film Night Fever. Maar als je die wil horen, ja, dan moet je toch echt eerst gaan stemmen. Het kan nog tot het einde van deze voorstelling. Maar als goedmaker is hier een andere heerlijke plaat uit die film, want er is echt genoeg om te kiezen. Een nummer dat ik zelf ook zing in mijn 70s en 80s repertoire. Dit is If I Can't Have You, Yvonne Elliman.

0: Heb jij ook zo lekker meegezongen? Heerlijk nummer. Ja, het is tijd. We gaan het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? Ik vraag het aan Peter Labrière. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo.
5: Hi.
0: Het is 1978. Peter, ja. Hoe oud ben je?
5: Op dat moment ben ik 12. Ik moet nog 13 worden dit jaar.
0: Oké. Ja. En zit je dan al op de middelbare school?
5: Ik zei het net al, ik ben een brugtyper. Ik zit op in de eerste klas van de MAVO.
0: Ja. En hoe was dat? Hoe voelde dat?
5: Heel spannend allemaal. Maar ik had een heleboel klasgenoten die ook mee zingen naar dezelfde MAVO. Dus wij fietsen altijd van het dorp naar van Koudekerk en naar Vlissingen, naar de MAVO. En dat was altijd wel heel leuk om er naartoe te fietsen en ook weer terug te fietsen. Maar ja school zelf, ja, achteraf denk ik van, had ik beter moeten doen. Ja.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, ach, wat deed ik er eigenlijk? Ik dacht dat je dat zou gaan zeggen.
5: Nee. Ik had het beter moeten doen eigenlijk. Maar ik ben toch nog hetgeen geworden wat ik had willen worden. Dus,
0: daar gaat het ook om, hè? Ja uiteindelijk. Ja. Zo is het. Nou ja, wij gaan samen het sentimentspel spelen. En je weet het, is een quiz over het jaar 1978.
5: Ja.
0: En je wint het theater van het sentiment miniatuurautootje al bij 3 vragen goed. Nou, één punt. Peter, heb jij al in de pocket? Want die eerste vraag heb jij goed. Want wie is dit nou?
6: Als je nou zou moeten kiezen, hè, tussen op hem stemmen of op mij stemmen.
7: Wat zou je dan doen? In het kabinet, hè?
6: Nou, nee, maar dan moet je nou voorstellen dat die ging tussen hem of mij. Wat zou je dan doen?
0: Wie is dit?
5: Dit was 3 van 8.
0: Ja.
5: Onze premier.
0: Heel goed. We kunnen meteen door naar vraag 2. Van welke kinderziekte is er in 1978 een uitbraak? Is dat de mazelen of polio?
5: Polio.
0: Ja, goed zo. Heel goed. We gaan meteen door naar vraag 3, want we zitten er lekker in.
5: Ja.
0: Je krijgt zo meteen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een bepaald onderwerp uit 1978. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd over dit onderwerp. Peter, ben je er klaar voor?
5: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, het is wel een makkie, moet ik eerlijk zeggen.
5: Oh,
0: ja,
5: okay.
0: Dat vind ik wel.
5: Dan hoop ik dat het over 2K gaat.
0: Ik zou teleurgesteld zijn als je dit niet redt. Maar we gaan het zien.
5: Ja.
0: Wat weet jij, en roep het gewoon, hè, als het in je opkomt.
5: Ja.
0: Wat weet jij nog van Saturday Night Fever?
5: Saturday Night Fever. Bee Gees, John Travolta in de hoofdrol. Film, Kaskraker. De Bee Gees zongen het. Ja, John Travolta, hoofdrol.
0: Wat zongen ze? Wat zongen ze? Wat zongen Bee Gees?
5: Saturday Night Fever. Ja, wat zongen ze?
0: Staying Alive.
5: Oh ja, hoe kan ik het ook vergeten?
0: Je blokkeert gewoon. Hè? Ja, ik kan
5: helemaal,
0: me zo voorstellen.
5: Ja, ja.
0: Ik heb goed nieuws voor je.
5: Ik heb de film overigens nooit gezien, maar goed.
0: Ik zou zeggen, ga in de herkansing. Maar Peter, ik heb goed nieuws voor je. Want je hebt 3 punten goed.
5: Oh, geweldig.
0: Ja, dus het sentimentautootje is gewoon al van jou.
5: Kijk, geweldig.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
0: En blijf vooral even hangen, want wij gaan jouw gegevens noteren.
5: Ja.
0: Ik vond het gezellig dat je bij ons was.
5: Ik vond het ook gezellig om met je te babbelen.
0: Nou, goed zo. Ja. Peter, ik wens je nog een hele fijne avond.
5: Ja, dankjewel. Dat gaat lukken.
0: Oké, doeg,
5: Antje.
0: Dit is Theater van het Sentiment. En het is woensdag 17 mei 1978. En we hebben vandaag niemand minder dan Hot Chocolate in de spotlights van ons theater staan. Deze soul- en funkgroep met relaxte disco-invloeden uit Londen zijn geliefd om hun heerlijke warme sound en natuurlijk de diep herkenbare stem van zanger Errol Brown. Het nummer Everyone's the Winner groeit uit tot een grote internationale hit.

0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Dus ik ga kijken welk nummer jullie als nummer 1 hebben gekozen. Oh, en ik zie dat er weer een verschuiving heeft plaatsgevonden. Want Boney M. met Rivers of Babylon staat op nummer 2. En op nummer 1... Aram, je moet aan de bak. Only a Fool, Mighty Sparrow en Baron Lee.
1: Nummer 1.

0: Nou, met dit heerlijke schuifelplaatje zijn we dan toch echt aan het einde gekomen van deze voorstelling. Straks in Volkspot mag jij weer kiezen tussen twee prachtige theaterliedjes. In 1978 speelt cabaret Ivo de Wijs hun programma Formule 2. En daaruit kun jij twee nummers kiezen. De Snelwegkat of Het Muurtje. Ja, en volgend weekend ben ik er natuurlijk weer. En ik hoop jij ook. Op zaterdag reizen wij namelijk terug naar 23 mei 1985. Ik ben dan 16 jaar, bijna klaar met de Ivo Mavo en druk bezig met dansen op televisie. En ook krijg ik een baantje bij Brouwer, een kledingwinkel. Maar dat heeft niet heel lang geduurd, want mijn moeder haalde me er na een paar weken alweer weg. Ze vond het belachelijk dat ik daar de ramen moest zemen. Dat kun je thuis ook doen, zei ze. Ach ja, herinneringen genoeg aan die tijd. Ja, en op zondag gaan we nog een stukje verder terug in de tijd, naar 24 mei 1963. Ja, dan ben ik er zelf nog niet, maar jij misschien wel. We gaan het onder andere hebben over de Silvera's en duiken dan samen in de wereld van de 60's. Ik heb er nu al ontzettend veel zin in. Ik wens jullie een hele fijne week en heel graag tot volgend weekend. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
3: Ster. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld.
16: vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw. Morgen om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
23: 6:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een Britse bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar in de Eredivisie uitkomt. Het weer, enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger. In het oosten blijft het regenen. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Wereld. Theater, muziek en media. Met Benji Heerschop.
1: Het einde van het weekend nadert en zoals altijd sluit je die traditioneel af hier in het culturele epicentrum van De Eter. Hier in Volspot, waar theater, muziek en cultuur van de Lage Landen samenkomen. Het is buiten druilerig, maar hier op NPO Radio 5 belooft het weer een feestje te worden. Met muziek van onder andere The Poppies, Gladys and Hyde en The Pips en Herman van Veen. Maar ook nieuwe muziek krijgt aandacht, zo horen we werk van Nicolaas. En Volspot zou Volspot niet zijn zonder kunst en cultuur. En dus spreken we ook met een van de makers van de nieuwe voorstelling van het Arnhemse collectief Absoluut. Allemaal in grote letters. Een voorstelling die gaat over die dingen waar je liever niet te lang in wil blijven. Misschien überhaupt niet in wilt komen. Maar waarmee je o zo blij bent als de nood hoog is. Ik heb het over Dixies. En natuurlijk ook vandaag in Volspot Cabaret. Maar eerst tijd om even de papieren te ordenen, de stemmen te tellen en de administratie bij te werken. De vraag bij Antje en het Theater van het Sentiment voor het kroonjaar 1978 ging vanavond over twee liedjes van Cabaret Ivo de Wijs uit een programma Formule 2 uit 1978. Gestemd werd onder andere door Fifi, Joke, luisteraar Anne, Danielle, Gert van der Ha en Herman. En dit bleek jullie favoriet.
2: Volspot.

0: uurtje. En met een harde loeien vliegt de pikkelaar de bal.
1: In het muurtje, in het muurtje.
0: Dan denkt de hardste speler, nog een schietgebedje vlug. Maar Maria Jezus Jozef zat mijn zak maar op mijn rug.
1: Het voetbal aan de top.

Het muurtje van cabaret Ivo de Wijs. Het bestaat dan naast de naamgever uit Pieter Nieuwwind en Marnix Kappers. Ja, de muzieksmaak tussen mijn stiefvader en ik die overlapt niet superveel. Maar elke keer als ik dit hoor, dan denk ik direct terug aan het moment waarop ik aan mijn stiefvader vroeg van welke muziek hij houdt. En zijn antwoord, dat is wat ik nu hoor op de radio. Womack en Womack, Teardrops. Nou, ik denk dat we het raakvlak hebben gevonden.

0: Gespot door Benji.
1: Ja, ik dacht, laat maar even lekker lopen. Het is zo. Een lekker muziekje. Goed, gespot door vandaag. Maar één persoon in de spotlights. Eigenlijk twee, maar nu één. Nicolaas namelijk. Nicolaas is geen onbekende voor de muziekwereld. Vroeger onderdeel van de populaire band Main Street, waar begin deze maand nog uitverkochte reunieconcerten speelde. Maar tegenwoordig ook in zijn eentje op de bühne. Straks praten we met hem over zijn nieuwe single Bitterzoet, die hij samen, daarom dus niet in zijn eentje, met Tess van Stupid heeft uitgebracht. Maar eerst nieuw solowerk. Dit is Weekday.

0: hotspot.
1: Ik heb een soort gelijk systeem. Ik ben nog niet heel erg met de adempauzes bezig.
0: Volspot.
2: Daar waar je uitbarsten in zingen eigenlijk is... is...

0: Non, non, rien changé. Les poppies, je kent het wel. Het is buurtkermis, bevrijdingsdag, carnaval, koningsdag. Of je staat tot je enkels in de modder op een festivalterrein. En dan komt er een moment dat je behoefte hebt om je behoefte te doen. Nou, en dat moet dan vaak op een mobiel toilet, een Dixie. Vaak stinkt die, is hij besmeurd en benauwd. Veel mensen willen de tijd op de Dixie zo kort mogelijk houden, maar daar denken de acteurs van het Arnhems Collectief absoluut anders over. Zij maken spektakeltheater op locatie en struinen de komende tijd de festivals af om hun nieuwe voorstelling Dixie te spelen. En Tom Vendrik, een van de acteurs, ja, jij hangt aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, hoi, hoi.
0: Hoi. Donderdag was de première, hè, afgelopen donderdag.
1: Ja, nee, we hebben voor het eerst gespeeld inderdaad. We hebben nu net de laatste gehad. En ik zit nog helemaal vol in die adrenaline.
0: Ah, dat betekent dat het goed ging. Mag ik dat
1: ook? Ja, het ging ontzettend goed. Het was echt waanzinnig. De tribunes zaten helemaal rampvol en het publiek was super enthousiast. Dus ja, het was een succes.
0: En het is nu een beetje druilerig. Het lijkt alsof het modderig ook zou kunnen zijn. Is dat dan nog fijn voor jullie show?
1: Nou, we hebben het elke keer als we gingen spelen droog houden. Dus dat was heel erg fijn. Dus de weergoden hadden het met ons.
0: Kan je in het kort vertellen, zonder al te veel te verklappen, want ik snap, er moeten nog mensen naartoe natuurlijk. Waar gaat de voorstelling over?
1: De voorstelling gaat over een groep vrienden op een festival. En een van hun die voelt zich gewoon even niet lekker. Die vindt het allemaal even te veel worden en die trekt zich terug op een mobiel toilet. En die wordt eigenlijk letterlijk naar een andere wereld doorgespoeld. En in die andere wereld met vreemde figuren en gekke taferelen is het weer een klim naar boven, terug naar het festivalterrein.
0: Is dit dan een soort de vieze versie van Alice in Wonderland? Of
1: ja, daar zou je het mee kunnen vergelijken. Het was niet de insteek, maar we zeiden op een gegeven moment tegen elkaar, god, het is wel heel erg Alice in Wonderland.
0: Maar het is niet alleen maar viezigheid, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee, we wilden juist eigenlijk een beetje wegblijven van de poep en pies. Ik bedoel, je moet het natuurlijk wel één keer aanraken, want anders is het geen Dixie-voorstelling.
0: Aanstippen maar vooral, denk ik.
1: Wat zeg je?
0: Aanstippen vooral, als je het aanraakt.
1: Ja, precies. Ja, precies. Nee, maar het gaat vooral over dat we van die lelijke plek, dus eigenlijk de allerlelijkste plek die we konden bedenken, mm-hmm, om daar iets heel erg moois van te maken.
0: En wat is het gevoel waar het publiek dan mee naar huis moet gaan? Moeten ze een nieuwe herwaardering krijgen eigenlijk voor de tekst?
1: Nou, we willen vooral een erkenning geven aan een heel herkenbaar gevoel voor veel mensen. Dat je op een feest bent en dat je denkt, ik vind het hier zo leuk, maar ik wil hier weg. En ik weet niet waarom. Waarom wil ik hier weg? Het is toch een leuk feest? En aan dat gevoel willen we wel graag erkenning geven. Maar tegelijkertijd is het een spektakelshow. Met de effecten die we maken. En een enorm zelfgebouwd decor en harde muziek. En het is zonder tekst. Dus we willen vooral het publiek enorm verbluffen.
0: Hoe ziet dat decor eruit? Want dan moet er ook wel een Dixie op staan, lijkt me.
1: Ik kan niet zoveel verklappen wat er allemaal natuurlijk voor verrassingen gaan gebeuren. Maar het is inderdaad, het is een kassahuisje. Dan heb je 5 Dixies op een rij, echt zoals je ze altijd ziet. En dan een enorm plaskruis die we hebben gekocht. En daar gaat ook allemaal enorm veel dingen mee gebeuren.
0: Ja, zo'n plaskruis, dat is zo waar je met z'n vieren tegelijkertijd.
1: Ja, precies.
0: Ja, gezellig. En wat is nou, ja, ik denk gezellig, is dat wel gezellig? Je zegt, er wordt niet gesproken. Ja. Wat houdt dat dan in?
1: Nou, we gebruiken geen taal. We maken wel ontzettend veel geluid. Maar we jabberen een beetje. Maar we proberen vooral via beelden een verhaal te vertellen. Dus zodat het ook toegankelijk is voor mensen die niet Nederlands spreken of die geen zin hebben in ingewikkelde Shakespeare-talen. Ja. Dan ga je maar naar een andere voorstelling. Wij doen het allemaal via beeld. En dat is een hele leuke uitdaging, omdat ja, als je iets niet kan zeggen en je wilt wel iets duidelijk maken, dan moet je heel creatief nadenken over hoe je zo'n scène maakt en hoe je dat laat zien.
0: En hoe zijn jullie op het idee gekomen? Want zo'n mobiel toilet, nou, ik zei al, jij kent het misschien van Koningsdag afgelopen maand. Is daar het idee ook ontstaan op zo'n mobiel toilet?
1: Nou, met onze vorige voorstelling, die ging over flitsbezorgers, toen zijn we ook langs allemaal theaterfestivals getoerd. En op één festival moesten wij naast de mobiele toiletten slapen in een tentje.
0: Oh nee.
1: En dat vonden wij zo erg afzien dat we zeiden tegen elkaar... Oké, dit is echt, hier moeten we iets mee. Dit is zo'n vreselijke plek. Als we hier iets moois van kunnen maken, dan is het, dan hebben we goud in handen.
0: Ja, en dan moet je daarna slapen. Oh, wat erg,
1: ja,
0: zeg.
1: Ja, dat was wel even taai.
0: Is dan nu de bedoeling of jullie verzoek om dan ook expres dan naast zo'n Dixie... Ja, ik noem het altijd een Dixie-eiland.
1: Ja.
0: Willen jullie expres daarnaast ook spelen dan?
1: Nou, volgend weekend gaan wij spelen op Caravaan Festival in Alkmaar. En het weekend daarop ook nog. En daar staan we inderdaad naast de toiletten op het festivalterrein. En dat is enorm tof, want je bent echt op de locatie waar het zich afspeelt. Aan de andere kant hebben we nu al gemerkt dat mensen echt denken dat het wc's zijn. En het is wel vaker gebeurd nu al dat we mensen echt hebben moeten tegenhouden voordat ze ons hele decor onder hadden gepist en gekakt. Dus daar gaan we naast het festivalterrein.

0: doen het allemaal via beeld. En dat is een hele leuke uitdaging, omdat ja, als je iets niet kan zeggen en je wilt wel iets duidelijk maken, dan moet je heel creatief nadenken over hoe je zo'n scène maakt en hoe je dat laat zien.
1: En hoe zijn jullie op het idee gekomen? Want zo'n mobiel toilet, nou, ik zei al, jij kent het misschien van Koningsdag afgelopen maand. Is daar het idee ook ontstaan op zo'n mobiel toilet?
0: Nou, met onze vorige voorstelling, die ging over flitsbezorgers, toen zijn we ook langs allemaal theaterfestivals getoerd. En op één festival moesten wij naast de mobiele toiletten slapen in een tentje.
1: Oh nee.
0: En dat vonden wij zo erg afzien dat we zeiden tegen elkaar, oké, dit is echt, hier moeten we iets mee. Dit is zo'n vreselijke plek. Als we hier iets moois van kunnen maken, dan hebben we goud in handen.
1: Ja, en dan moet je daarna slapen. Oh, wat erg,
0: ja,
1: zeg.
0: Ja, dat was wel even taai.
1: Is dan nu de bedoeling of jullie verzoek om dan ook expres dan naast zo'n Dixie, ja, ik noem het altijd een Dixie-eiland.
0: Ja.
1: Willen jullie expres daarnaast ook spelen dan?
0: Nou, volgend weekend gaan wij spelen op Caravaan Festival in Alkmaar. En het weekend daarop ook nog. En daar staan we inderdaad naast de toiletten op het festivalterrein. En dat is enorm tof, want je bent echt op de locatie waar het zich afspeelt. Aan de andere kant hebben we nu al gemerkt dat mensen echt denken dat het wc's zijn. En het is wel vaker gebeurd nu al dat we mensen echt hebben moeten tegenhouden voordat ze ons hele decor om hadden gepist en gekakt. Dus daar gaan we naast het festivalterrein bij de wc's nog echt veel erger tegenaan lopen, denk ik. Dus als je nu luistert en je komt, alsjeblieft, het is een decor. Het is een decorstuk. Kunnen we duidelijker
1: zeggen,
0: genoeg maken?
1: Vroeger heb ik gewerkt in een bouwmarkt. Het begint met een G en het is blauw. En daar heb je ook van die toiletten. En daar gebeurde toch ook dat mensen met hoge nood ook dachten, ja, dat is dan misschien een decor.
0: Ja, maar, dat is
1: het.
0: Ja.
1: Dus ik snap het.
0: Ja, als je in de IKEA loopt en je komt bij een mooie badkamer, dat je denkt, ja, ik maak er toch gebruik van.
1: Ja,
0: ja, je hebt mensen die dat echt doen.
1: Nou, de eerstvolgende keer staan jullie dus op het Caravaan Festival ook maar 22, 23 mei. En daarna nog veel meer festivals. Tom, Klopt. Ik wens je heel veel plezier en succes met de hele groep natuurlijk. Absoluut.
0: Ja, dankjewel. Tot ziens.
1: Hoi.

de wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies.

Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. En daarvoor Herman van Veen, Circles. Tijd voor live muziek uit het grote archief van Volkspot. In 2021 was de band Occobar te gast. Zij traden toen op met het programma Wonderful Tonight. En Occobar speelt Eric Clapton. Bart Weidman, Rob Weidman en Kok van Vuren, de mannen achter Occobar, zeiden destijds over hun Clapton-voorstelling: we willen het laten klinken alsof we bij je in de huiskamer zitten. Lekker muziek spelen met z'n drieën, sfeer creëren. Nou, zometeen hoor je Cocaine, maar eerst After Midnight. Hier is live op het Volkspotpodium Occobar.

band Occobar hier op het Volkspot podium. Dus in 2021 waren ze te gast bij ons in het programma. En Eric Clapton, hij trad nog op afgelopen april. Ik was erbij en kwam daar een collega tegen. Superleuk. Voor de volgende keer wel een tip aan Eric zelf. Hij mag best wel eens een keer hoi zeggen of dank jullie wel. Zoiets. Zat fijn geweest. Goed, alweer 2 jaar geleden trok hij de stekker uit. Groots met een zachte G. Na 72 uitverkochte shows en bijna 20 jaar op het podium te staan in het Philips Stadion in Eindhoven was het goed geweest. Tijd voor iets nieuws. Ik was erbij samen met mijn moeder en met mijn broer. En het was echt geweldig. Vooral toen hij met deze plaat kwam. We dachten direct terug aan al die autoritten met z'n drieën. Ik zong het hardst mee. Ruzie maken misschien ook wel, maar bovenal plezier. Nee.

0: tijd voor Raad Mijn Naam. Gisteren was Raad Mijn Naam vond ik een hele moeilijke editie. Maar vandaag is het een, hoop ik, wat makkelijkere editie. Goed, het gaat erom dat je de naam van een bekende artiest of theatermaker weet te raden. En dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Wat klein klinkt, heeft een groot bereik. Wat klein klinkt, heeft een groot bereik. Heb je nu al enig idee om wie het gaat? Stuur dan even een berichtje met de app van NPO Luister. En maak kans op de beste vriend van elke weggebruiker. Zo'n schitterend setje volgspot fietslampjes. Of bel met Sanne op 0800-3000-555.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Nog eenmaal de aanwijzing. Wat klein klinkt, heeft een groot bereik.

0: Dance Around the World. Ik ga het bijna meezingen. En daarvoor The Doors, Light My Fire.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Tijd voor de tweede aanwijzing in het spelletje Raad Mijn Naam. Weet jij welke Nederlandse artiesten verstopt hebben in deze cryptische omschrijving? De eerste was, wat klein klinkt, heeft een groot bereik. Nou, de lijnen staan rood gloeiend. Sanne heeft het druk. En er komen in de appbox ook gigantisch veel berichten binnen. Even een kleine greep uit die inzendingen. Simone Kleinsma wordt gezegd door Joost. Anneke zegt Joost Klein, snap ik. Wilse Guus Meeuwis, Therese Steinmetz. En Pedro die zegt Roel van Velsen, ik snap waar je vandaan komt. Goed, het is tijd voor de tweede aanwijzing, want deze oplossingen waren dus niet de juiste oplossing. De tweede aanwijzing, en de ene laatste dus van de avond, is... Tijdens een bekend televisie-evenement speelde ik eens de beroemdste moeder uit de geschiedenis, maar in het echte leven ben ik moeder van 3. Nou, mocht je weten om wie het gaat, laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Nou ja, je ziet mij in een panty en een slip en een show-outfitje. Dus je krijgt echt waar voor je geld.
0: Volgspot.
2: En ik had ook het idee dat met veel respect voor ieders talent... dat zeg maar zo'n film dan eigenlijk een beetje opgetild wordt... in haar eigen leven gaat leiden en een beetje gaat zweven...

Tim Harden, Reason to Believe. Wat een plaats, zeg. Goed, dat was alweer het eerste uur van Volkspot van deze zondag 17 mei. Zometeen zijn we er weer. En dan gaan we gewoon verder met het beruchte, roemruchte spelletje Raad Mijn Naam. En we gaan in gesprek met een artiest die nieuwe muziek heeft uitgebracht. Samen met Tess. Misschien ken je er nog wel van Stupid. En het nummer heet Bitter Zoet. Maar dat zometeen allemaal na het nieuws van 7 uur. Tot zo!

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Dat was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden en opnieuw in gesprek te gaan met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum in Almere problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De ebola-uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 mensen overleden. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, het wordt dan 13 tot 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB Verkeersinformatie. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Duiven en het knooppunt Ouddijk 4 kilometer door een ongeluk. En verderop tussen Ouddijk en de Duitse grens 2 kilometer. En op de A50 Arnhem naar Oss tussen het knooppunt Valburg en Ravenstein een file van 8 kilometer. En dit was de verkeersinformatie.
1: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Hotspot. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Terug hier bij Volkspot, waar zoals je kan horen we er helemaal zin in hebben. De koffie is gehaald, de Dixie-bezoeken die zijn gepleegd. En dus snel door, door, want straks uiteraard de ontknoping van Raad Mijn Naam. Maar eerst tijd voor de derde en laatste aanwijzing. Volkspot.
2: Raad Mijn Naam.
0: Raad Mijn Naam.

0: Ja, want het is tijd voor Raad Mijn Naam. En ik heb nog een derde en laatste aanwijzing voor je. Die had je nog van me te goed. De eerste twee aanwijzingen van deze avond waren: wat klein klinkt heeft een groot bereik. En de tweede was: tijdens een bekend televisie-evenement speelde ik eens de beroemdste moeder uit de geschiedenis. Maar in het echte leven ben ik moeder van drie. En er kwamen weer een hoop, helaas, foute inzendingen binnen. Zo kwam Mies Bouwman voorbij. Er kwam voorbij Chantal Jansen. Moet ik zeggen, Chantal Jansen wordt eigenlijk wel elke uitzending gegokt. Het maakt niet echt uit wat de aanwijzing is, heb ik het idee. Angela Schrijf, die komt voorbij. Kimberly Klaver. Helaas, ook Kimberly Jan van der Meij zie ik ook voorbij komen. Helaas zijn dat niet de juiste inzendingen, de juiste oplossingen voor vanavond. Dus ik heb nog een derde en een laatste aanwijzing voor je. En dan weet je het vast wel. De derde aanwijzing. Met mijn muziek wil ik de luisteraar graag totaal raken. Nou, als je hem weet, laat het even weten via 0800-3000-555 of app via de NPO Luisterapp.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Ja, nog eenmaal de laatste aanwijzing. Die is: met mijn muziek wil ik de luisteraar graag totaal raken. Nou, mocht je het weten, NPO Luisterapp of 0800-3000-555.

0: De ontknoping. Het is eindelijk zover. Wie zochten we bij Raad Mijn Naam? Nou, we hebben een aantal aanwijzingen gegeven. En toch heel even, voordat ik de aanwijzingen nog een keertje opnoem, noem ik even een aantal reacties die zijn binnengekomen in het afgelopen, laten we pakken beet, 3 minuten. Zo kwam onder andere binnen Corrie Konings. Maxi zegt nog Roxanne Hazes. Ilse Warringa. En Masi zegt Willeke Alberti. Leuk is, want Willeke Alberti, het is niet het juiste antwoord hoor, daar niet van. Maar het is wel leuk, want haar vader komt zometeen nog langs in de uitzending. Althans, die wordt nog besproken in de uitzending. Goed, we gaan naar iemand die wel het juiste antwoord gaf. Leendert, goedenavond.
1: Goedenavond, Wensie. Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, en bij jou, het is eigenlijk wel uitzonderlijk. Jij had hem volgens mij al bij de eerste aanwijzing. Zeg ik dat goed?
1: Dat klopt. Ja. Ja,
0: want wat klein klinkt, heeft een groot bereik. En toen dacht jij, dit is...
1: Nou, ik heb heel toevallig... had ik ooit Trantje Oosthuis gezien... met Total Touch. Mm-hmm. En toen zei ik in één keer met nog een paar mensen... Ik zeg, weet je, volgens mij is ze ook niet zo'n hele grote zangeres. Ze is namelijk 1,58 meter. En ik denk, ja, het is echt zo. Maar die heeft een enorme stem. Ze kan heel laag zingen, heel hoog.
0: Ja.
1: En toen dacht ik in één keer... En dat was die tweede, is ook goed na te denken over moeder van een beroemde... Heeft ze gespeeld ooit, volgens mij heeft ze Madonna nagedaan... In een programma, dat heette Play in the Game of zo. Maar de belangrijkste aanwijzing was voor mij dat ze vrij klein als zangeres, maar een ontzettend goede stem heeft in alle toonsoorten. Dat was voor mij.
0: Dit is dus heel grappig eigenlijk, Leendert. Want wat klein klinkt heeft een groot bereik. Het is, ja, ze is niet de grootste, maar wij dachten treintje is een verkleinwoord.
1: Ja, ook. En stem dat is speelt krachtig. Ook wel mee, volgens mij.
0: Ja.
1: Dat heet eigenlijk Katreintje, heet ze, volgens mij, eigenlijk.
0: Ik heb hier volgens mij de treintje encyclopedie aan de lijn hangen.
1: Nee, maar het is inderdaad net... Als je het eenmaal aan het raden bent, dan schieten allerlei dingen gelijk als je flitst door je hoofd.
0: Ja.
1: Maar dit was gelijk raak. Ben ik wel blij om eigenlijk dat het...
0: Ik zal nog even afgaan, want de moeder waar het om ging, dat was Maria in The Passion 2021. En met mijn muziek wil ik de luisteraar graag totaal raken. Ja, Total Touch. Maar ik moet je zeggen, ik durf niet. Dus het zou best kunnen hoor, dat die andere moeder waar jij het over had, dat het ook zo is. Maar dat is dus wel grappig. Verschillende redenen, maar uiteindelijk komen we bij het juiste antwoord terecht.
1: Ja.
0: Dus, en dat had jij. Ja, jij krijgt een fietslampjes. Fiets je eigenlijk wel eens?
1: Nou, is het goed. Nut? Kom mooi uit.
0: Ja.
1: Ja, want ik heb een nieuwe snelle fiets, dus zo kan die gelijk erop worden gezet.
0: Oh, toch geen fatbike, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nee, het is gewoon een ouderwetse racefiets.
0: Kijk, heerlijk. Nou, Leendert, geniet er dan van.
1: Fatbike zou ik niet durven, want dan... Nee, dat zou ik niet durven.
0: Nee, toch? Nee, je mag ook niet meer in alle parken gelukkig met die fatbikes.
1: Dus, nou, dat niet alleen. Ik zou nog wel eens het fietspad pakken.
0: Nee. Goed. Nou, je hebt nu in ieder geval lampjes voor op die racefiets, Leendert.
1: Ja,
0: dankjewel dat je meedeed. Blijf even hangen,
1: ja,
0: dan noteert Sanne alle gegevens. Geen, ja, nou, met alle
1: liefde. Ik ga er even los op mee. Een ontzettend goede muziekkeuze vanavond.
0: Kijk, nou, dankjewel. Dan hoop ik dat je de volgende ook kan waarderen. Face in the Crowd van Lionel Richie en Treintje Oosterhuis. Is dat oké?
1: Nou, dat is prima. Hartstikke goed.
0: Nou, beter kan ik het niet maken voor je. Leendert, fijne zondag.
1: Ja, eens gelijks.
0: Hoi, hoi.
2: Raad. Mijn naam.
3: Mijn

Treintje Oosterhuis. Lionel Richie, Face in the Crowd. Ja, ik zit heten te zeggen tegen Sanne tijdens het nummer. Dit is echt fantastisch. Wat mij betreft moet dit gewoon terug in de top 2000. En we zitten hier op Radio 5. Ze stemmen het voor de eerste keer gewoon in die evergreen. Want dat is nog niet gebeurd. Ja, dat is ook zonde. Goed, even wat meer harde muziek. 10cc, The Wall Street Shuffle.

0: Zij schreef misschien wel het bekendste Nederlandstalige nummer van de Zeros, Stupid. En hij zat in een van de populairste boybands van het vorige decennium, Main Street. Tess en Nicolaas bundelen de krachten in hun nieuwe single Bitter Zoet. Nicolaas, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, het klinkt nu alsof het allemaal heel makkelijk ging, maar dat ging het niet. En ik wil eigenlijk heel even een klein stukje laten horen, want je hebt een leuke... Ja, is het een miniserie, mag ik het zo noemen?
1: Ja, zeker.
0: Bekend, onbekend. Ik heb een klein stukje ervan om even aan te geven hoe dit ging.
2: Okay. Ook aan de andere kant van het gebouw is er niemand te bekennen en hebben we erop eigenlijk wel een beetje opgegeven. Maar dan?
3: Ja, kan. Is er.
4: Oké, dit is misschien heel random. Je hebt een test, toch?
5: Ja.
4: Mijn naam is Nicolaas.
5: Ja.
4: Ik heb ooit in Main Street gezeten.
5: Ja.
4: Boy met Main Street, zegt dat iets?
5: Ja, Main Street zegt wel iets, ja.
4: En ik heb maar één vraag voor jou eigenlijk. Oké, dit is heel gek, heel random, maar zou je met mij een keer een song willen maken?
0: Ja.
1: Ja, dat was heel ongemakkelijk.
0: Ja, ik dacht neig naar stalking, maar dat valt toch wel mee,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Nee, gelukkig pakt het wel goed op. Het voelde inderdaad wel heel gek om zoiets te doen. Maar we hadden gewoon het idee van, ja, weet je... We willen gewoon zo graag met haar samenwerken. En het zou dus super vet zijn om met haar een song te maken.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En gewoon gedacht van, nou weet je wat. Ik ga er gewoon op wachten. En dan ga ik gewoon de vraag stellen. Dus dat was wel, ja, dat was natuurlijk wel allemaal heel spannend om dat zo te doen, ja.
0: Maar ook mega vet, toch? Want dit klinkt echt als een soort, als het begin van een film eigenlijk.
1: Precies, ja. Ja, en het is zeker met de serie ook. Het is... Echt wel, ik moest echt een beetje buiten mijn voekje gaan, zeg maar. Dus ook echt, gewoon mensen zomaar opbellen om te vragen of ze met me willen samenwerken. En dat is iets wat ik normaal nooit zou doen. Maar uiteindelijk is het wel, wel goed gekomen dus.
0: Ja, het is gelukt, ja. Want uiteindelijk is daar dan de single Bitter Zoet uitgekomen. Was het maakproces dan nog moeilijk? Want in principe, je hebt haar gevraagd, zij zegt ja, en zo meteen gaat dat hele proces... klikken jullie helemaal niet?
1: Nee, precies. Ja, dus er was natuurlijk heel veel wat er natuurlijk fout kon gaan. Of dat ze het uiteindelijk toch misschien niet wilden doen. Maar ze had toen tegen me gezegd van, weet je wat, als je gewoon iets maakt, dan kan ik dan wel beslissen of ik het ga doen. Ik heb toen een eerste versie gemaakt van Bitter Zoet. Dat naar haar opgestuurd. En toen was het eigenlijk wel weer een beetje vergeten dat ik daar misschien nog wel mee bezig was. En toen heeft ze er een weekend mee gezeten. Ja, toen heeft ze gewoon gezegd van, weet je, let's go, laten we het doen. En zodoende is de single tot stand gekomen.
0: En die serie, hè, want bekend, onbekend, dat is ook een beetje... Veel mensen die willen bekend worden, maar die hebben dan geen idee hoe dat voelt. Jij weet dat wel. Main Street was gigantisch. Maar wil je dan terug naar die bekendheid? Waar komt het titel vandaan?
1: Nou, het is eigenlijk eerder het onderzoeken eigenlijk van het gevoel. Dus het zeker onbekend bekend zijn. Dus mensen kennen de hit wel van toen, maar kennen vaak de artiest niet meer achter de hit. Dus ik heb bijvoorbeeld vaak op plek gestaan dat Soul of Time heel hard werd meegezongen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat ze mij totaal niet meer herkenden. En ik vond het gewoon heel erg interessant om te denken van, er zullen vast wel meer artiesten zijn die hetzelfde gevoel hebben. Dus die ooit een hit hebben gescoord.

0: Uiteindelijk is daar dan de single Bitter Zoet uitgekomen. Was het maakproces dan nog moeilijk? Want in principe, je hebt haar gevraagd. Zij zegt ja, en zo meteen gaat het hele proces... klikken jullie helemaal niet.
1: Nee, precies. Ja, dus er was natuurlijk heel veel wat er natuurlijk fout kon gaan. Of dat ze het uiteindelijk toch misschien niet wilde doen. Maar ze had toen tegen me gezegd van... Weet je wat, als je gewoon iets maakt... Dan kan ik dan wel beslissen... of ik het ga doen. Ik heb toen een eerste versie gemaakt van Bitter Zoet. Dat naar haar opgestuurd. En toen was het eigenlijk alweer een beetje vergeten... dat ik daar misschien nog wel mee bezig was. En toen heeft ze er een weekend mee gezeten. Ja, en toen heeft ze gewoon gezegd van... weet je, let's go, laten we het doen. En zodoende is de single tot stand gekomen.
0: En die serie, hè? Want bekend, onbekend... dat is ook een beetje, veel mensen die willen bekend worden... maar die hebben dan geen idee hoe dat voelt. Jij weet dat wel. Main Street was gigantisch. Maar wil je dan terug naar die bekendheid? Waar komt het idee vandaan?
1: Nou, het is eigenlijk eerder het onderzoeken eigenlijk van het gevoel. Dus het zeker onbekend bekend zijn. Dus mensen kennen de hit wel van toen... maar kennen vaak de artiest niet meer achter de hit. Dus ik heb bijvoorbeeld vaak op plekken gestaan... dat Sold the Time heel hard werd meegezongen... Mm-hmm. maar dat ze mij totaal niet meer herkenden... ik vond het gewoon heel erg interessant om te denken van... er zullen vast wel meer artiesten zijn die hetzelfde gevoel hebben. Dus die ooit een hit hebben gescoord, maar misschien een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Dus mij leek het juist heel leuk om dat gevoel eigenlijk eens een keer vast te leggen. Dus in een serie.
0: Yeah.
1: En voor mezelf, ook omdat ik nog nooit zoiets heb gedaan... eigenlijk een beetje dat gevoel ook weer terug te claimen of zo. Weet je wel? Dus zeker die versie van mezelf van toen... dat eigenlijk weer een beetje te omarmen en ook juist een beetje de kwetsbare kant te laten zien, maar ook wel heel erg op een humoristische manier te omarmen, want ik weet natuurlijk wel dat tegenwoordig niet meer zo bekend ben als toen.
0: Maar tegelijkertijd, mensen zongen wel mee met je. Ik zag dat je voor 800 studenten moest zingen.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat die legde eerst niet de link dat ik het was.
0: Mm-hmm.
1: Totdat ze dan het liedje horen en denken ze van... tuurlijk, dit is het.
0: Speel je daar dan ook mee?
1: Ja.
0: Dat je denkt, het gaat zo meteen komen? Dan komt het aha-moment?
1: Dus op zich, zeker op dat moment... inderdaad, ik dus voor 800 studenten zong... was dat dan wel een soort van... ik dacht van, oké, dat is misschien nog een geheim wapen... want ik heb ervoor, dat van in de serie te zien... heb ik dan Bitter Zoet gezongen...
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ze wel van wie is deze gast met zijn akoestische gitaar om 12 uur 's nachts? Killt de hele vibe. En toen dacht ik van maar als ik dan nog wel Sold the Time zing en dan nog een stukje Stupid. Misschien dat ze dan wel daarop aangaan inderdaad. Ja, precies. Dus dat is wel iets wat ik dan nog achter de hand heb liggen. Maar ook in de tijden ertussen, ook gewoon na Main Street, heb ik eigenlijk nooit echt Main Street songs live gezongen. Dus ik ben er eigenlijk helemaal vanaf gestapt. En juist daarom vond ik het ook wel leuk om... ook die kant van mezelf, ook hoe ik vroeger was. En ook wat ik allemaal heb meegemaakt... om dat eens een keer weer echt gewoon terug te pakken eigenlijk.
0: Wat tof. Ja, want het afscheid van Main Street, dat was in 2016. Recent hebben jullie nog reunieconcerten. Eigenlijk zoals elke goede band betaamd reunieconcerten gedaan.
1: Ja.
0: Uitverkocht. En nu weer eigen werk. Weekday, dat was begin dit jaar, hè? Die hebben we begin deze uitzending laten horen. Mm-hmm. Nu Bitter Zoet. Wat komt er nog meer aan?
1: Dus waar ik vooral mee ben begonnen eigenlijk naar Main Street... was dus vooral Engelstalige muziek. Mm-hmm. En dat deed ik onder het mom van Nicolaas en de Hondo's. Dus eigenlijk mijn volledige naam Nicolaas, zoals in mijn paspoort staat. En dan... nam ik de bandnaam over van de band van mijn grootouders, de Indo-rockband.
0: Yeah.
1: Dus daar heb ik eigenlijk volledig Engelstalige muziek onder uitgebracht. En dan was Weekday eigenlijk daar een beetje de laatste Engelstalige single van. En nu met Bitter Zoet leid ik echt een soort van nieuw tijdperk in als muzikant voor mezelf. Dus ga ik echt volledig Nederlandstalig. En ben nu alweer bezig met... nieuwe Nederlandstalige muziek, wat er al heel snel gaat aankomen.
0: En ook met een collab?
1: Dat lijkt me dus wel heel tof om te doen. En zeker natuurlijk in verband met de serie. Ja, er zijn natuurlijk nog zoveel verhalen te vertellen.
0: Mm.
1: Ik denk dat er echt heel veel toffe artiesten zijn die zich of zeker wel in het gevoel zouden kunnen herkennen. Dus het lijkt mij wel vet om daar natuurlijk nog verder in te gaan zoeken. Ja. Wie weet, misschien uit de collab, maar vooral.

0: nog ook gewoon wel solo hoor.
1: Vet, heel vet. Ja, want ja. Bitterzoet, dat smaakt echt naar meer. En weet je, is Tessie ook tevreden mee? Want Tessie was even echt compleet gestopt met songwriting. Hè? Klopt. Smaakt het voor haar ook naar meer?
0: Dat weet ik eigenlijk nog niet, eerlijk gezegd.
1: Je moet er even op wachten.
0: Ja, precies. Ja, ik moet er weer even op wachten. Ja. Nee, voor haar kwam het wel echt als een soort... Ja, echt uit het niets natuurlijk dat ik dat aan haar vroeg. Dus ze heeft wel gezegd, ja, het voelt echt meer als een soort cadeautje. Ook dat we natuurlijk die Reunicus-concerten ook samen hebben gezongen. Mm-hmm. Dat we daar Bitterzoet hebben gezongen. En natuurlijk de single zelf. Dus die weet, ja, als het smaakt naar meer, dan lijkt het mij in ieder geval tof om de studio in te gaan. Om samen weer wat nieuws te maken.
1: Nice.
0: Misschien dat ze dan denkt van, nou ja, laten we meer maken, maar... Dat laat ik echt aan haar.
1: Nou,
0: ja.
1: Mocht het zover zijn en mocht er nieuw materiaal zijn, laat het ons weten. Gaan we nu genieten van jullie nieuwe track, Bitterzoet. Succes de komende tijd. En veel plezier ook met de serie.
0: Dankjewel.
1: Bekend, onbekend.
0: Yes, dankjewel.

0: en het aan jou kan geven.
1: Volgspot.
2: Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen enthousiast worden als ze naar het theater gaan. Dat ze denken, oh, ik wil nog een keer. Wat was dit leuk?

Ze zeggen wel eens, niets gaat boven het origineel. Maar goed, Rob de Nijs, een avond, ja, dat is eigenlijk een match made in heaven. Martien zegt nog, als een soort gebed. Ja, dat, nou, helemaal eens. Ik geloof in God en mij, zegt ze. Nou, mooi. Goed. Koningin Maxima die blaast vandaag op de kop af 55 kaarsjes uit. Zoals ieder jaar viert ze haar verjaardag met intimie en huis in, dan ook in huiselijke kringen. Maar in Volgspot hangen we even de spreekwoordelijke slingers op en geven we Maxima, nou ja, een beetje het respect, de aandacht die ze verdient. Een muzikaal verjaardagscadeautje van het auditieve soort. Natuurlijk zijn er genoeg liedjes met koningin in de tekst of nummers met een oranje tintje of een koninklijke sfeer. Maar wat blijkt nou? Er zijn ook talloze voorbeelden van muzikale eerbetonen aan het vrouwelijke staatshoofd. En die heb ik even voor het gemak allemaal op een rijtje gezet. Alle reden voor een koninklijke duik in het archief.

Voor de 70ste verjaardag bijvoorbeeld van koningin Juliana in 1979... klimmen Jos Brink en Tony Eijk in de pen. En die schrijven dit verjaardagslied uitgevoerd door het koor Kinderen van Nederland. Dat is niet deze. Het is een heel, heel actief koor. Sorry, ik bedoel deze natuurlijk.

dat klinkt toch even wat anders dan dat andere koor. Nou, en wanneer dezelfde koningin Juliana haar taken neerlegt, laat Willy Alberti zijn kans niet voorbij schieten om een mooi bedanklied te schrijven. En dat gaat dan weer zo. Juliana!

En als Beatrix in 2013 aftreedt, blijft dit trouwens ook niet onbezongen. De kinderen van zangwerkplaats Gorinchem die creëren een mooi afscheidslied voor de koningin.

Ja, en als je nou denkt, nou doen ze dan altijd een kinderkoortje omdat er dan niks wordt gezegd over het liedje zelf en het is gewoon schattig. Nee, dat is niet zo. Want ook in het buitenland houden ze van bedankjes. Zo wordt Queen Elizabeth even flink in het zonnetje gezet voor haar 92e verjaardag. Ik citeer, "You made it count right from the start. Your crown jewel is the devoted heart. U liet het gelden vanaf de start. Uw betrokken hart is uw bekroonde juweel." Nou, even luisteren.

Nou goed, al die lovende woorden. Het is tijd om even onze eigen koningin ook een klein steuntje in de rug te geven. Helaas heb ik nu geen gitaar bij de hand en geen tijd om iets in te zingen of de capaciteit om een kinderkoor bij elkaar te brengen. Maar ik kan wel met volle aandacht en passie een liedje voor haar uitzoeken. En nou, dan even kijken iets dat bij haar past en dat haar raakt. Maar wat? En dan eindig je toch bijna degene die we net al hoorden. Zouden we dat dan doen? Misschien iets van Queen?

Nee, is het niet geworden. Ik heb gekozen voor een liedje dat bij haar past. Als een wollen handschoen in de winter. Namelijk 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn. En misschien denk je nu, huh? Nou, dit lied luisterde ze wel 3 keer per dag toen ze net in Nederland kwam wonen. Omdat ze het een mooi liedje vindt, maar vooral ook om de Nederlandse taal te leren. Je kan wel zeggen, dit nummer heeft haar gemaakt tot de koningin die ze nu is. Als haar titel koningin informeel is ze gelukkig niet overleden of weg. Dit is haar lied, speciaal voor koningin Maxima. Namens Volkspot van harte gefeliciteerd met uw 55ste verjaardag.

0: De Allman Brothers, Ramblin' Man. Ja, en elke week, elke uitzending, duikt iemand van de redactie in iets nieuws, in een culturele tip. En jij hebt een leuke culturele tip voor de streamers onder ons, toch, Sanne?
1: Ja, want ik zag hem al een hele tijd langskomen, Haantjes 2 op Netflix. En ik had het nog nooit aangeklikt. Maar dan zat ik gisteravond met mijn dochter van 13. Ja. En die zei, zullen we Haantjes 2 kijken? Want ik heb dat al gezien en dat vond ik heel grappig. Toen dacht ik, Oké, dat gaan we doen. Maar het is dus een... Ik had de eerste serie nog niet gekeken. Het is de hele Nederlandse sterrencast eigenlijk. Echt iedereen zit erin. Jelka van Hout, Georgina Verbaan, Waldemar Torenstra, Jeroen Spitzenberger, Jennifer Hofman. Nou ja, je kent ze allemaal.
0: Groot,
1: ja. En het is weer dezelfde vriendengroep. Vier mannen dus als in de vorige serie. En die hebben eigenlijk allemaal een probleem. Ze zijn allemaal toxisch masculien. Ze hebben daar een cursus voor gedaan. En ze worstelen eigenlijk ook allemaal met seks. De ene heeft het te veel en gaat vreemd. De ander doet het helemaal niet meer. De ander hoeft het niet eens meer. En de ander wordt een soort van misbruikt op zijn werk. Een soort, nou ja, niet misbruikt, maar nou ja, in ieder geval een verkeerde relatie op zijn werk. En ik zat het dus te kijken met een meisje van 13. Waarvan ik dacht, hoeveel weet jij eigenlijk? En ze zei, joh, dat is heel grappig. Oh ja, hier moet je even maar niet te veel kijken. Want dit is een beetje een rare scène. Nou ja, ik vond het ook een beetje een rare scène. Ik dacht vooral, wat weet jij hier allemaal van? Het is iets met een buttplug. Meer zal ik niet vertellen. Maar het werd nogal expliciet, vond ik, in beeld gebracht. En dus ik zat daar met haar te kijken. En zij moest er heel hard om lachen. Het is inderdaad heel grappig. Het trek is aan mijn vingergehalte vind ik vrij groot.
0: Ja.
1: Het viel heel goed bij die van 13 in ieder geval.
0: En bij jou?
1: Het is echt wel leuk om te zien. Want al die acteurs, die ken je dus al. Mm-hmm. En ze zitten allemaal in een lekkere, ongemakkelijke rol. En dat doen ze eigenlijk gewoon heel goed. Dus alle stereotypen die komen erin voor. Je kunt eigenlijk niet zeggen dat je niet één van de types bent die in de serie voorkomt.
0: Oh.
1: Dus iedereen herkent zichzelf wel. Ja. Nou, dat hebben ze gewoon heel leuk gedaan.
0: Maar het zorgde Haantjes 2.
1: Het zorgde vooral voor heel veel gesprekken met mijn kind van 13. En dat was ook wel eens leuk.
0: En leidt dit ertoe dat jij nu Haantjes 1 ook gaat kijken?
1: Ja, want je gaat je dus wel hechten aan die karakters. En je denkt ook, hoe ontwikkel jij je dan? Want de ene is een beetje een sukkelig type. Maar denk ik, wat is eigenlijk jouw voorverhaal? Benja Bruining is dat. Waar kom jij vandaan? Ga jij nou weer terug naar je ex?
0: Hoe is dit ontstaan?
1: Heel leuk. Ja, leuk gedaan.
0: Nou, leuke tip. Haantjes 2 op?
1: Netflix.
0: De Rode N.
1: Ja, op de Rode N.
2: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
3: Ik heb de mazzel dat ik een stem heb die dat er dus uit kan halen en het aan jou kan geven.
2: Volgspot.
4: Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen enthousiast worden als ze naar het theater gaan. Dat ze denken, oh, ik wil nog een keer. Wat was dit leuk.
0: Gisteravond vond de grote finale plaats, maar zoals je weet sluiten we in Volspot elke dag af met een songfestival parel. Nou, toen ik dinsdag de halve finale aan het bekijken was met mijn huisgenoot, toen veerden we allebei op bij dit nummer. En niet omdat het supergoed is, maar het was wel het eerste echte nummer wat ons betreft. Zonder te veel poespas, gewoon muziek. Dit is de Italiaanse Sal da Vinci, Per Sempre Si.

0: Ja, en daarmee sluiten we af deze Volgspot van 17 mei. Zometeen muzikale fruitmand en wij zijn er volgende week weer. Fijne avond.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is 8 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Alfonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien. Dan wordt het tussen de 13 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale fruitman. Jurjen ten Brinke.

Het is weer zondagavond. Heerlijk. 3 uur lang de mooiste liederen voor iedereen die ervan houdt. Songs met inhoud zou ik willen definiëren. Vaak gebaseerd op de Bijbel. Of je nu ondertussen de afwas doet, of je wat zit te lezen, of je juist de radio hebt aangezet om geconcentreerd te luisteren en mee te zingen vanavond. Hartelijk welkom bij de muzikale fruitmand. Je hoorde zojuist Forever Friends. Sandy Petty die zong het voor ons en hopelijk voelt ook dit programma een beetje als vriendschap voor jou. Net als vorige week mag ik Juri van de Geest vervangen vanavond. Hij is er nog even tussenuit, maar zal volgende week deze plek weer innemen. En met mij zijn hier technicus Mark en ook producer Sophie die de telefoontjes aanneemt. Bellen mag naar 0800 3000 555. We hebben nog ruimte voor een paar spontane verzoeken. Onze eerste verzoekplaat is een cadeautje van alle mensen van de Pichel. Speciaal voor Sonja van Haastert uit Den Haag. Zij feliciteren u met uw verjaardag. En ze wensen u een zegenrijk nieuw levensjaar toe. Het lied Heer, geef ons de kracht is wat ze aanbieden.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.

Dat was het lied Loof de Heer met het echtpaar Marcel en Lydia Tsiemer. Al heel erg lang een muzikaal duo. Ze kunnen ernstig zijn, maar ook heel veel plezier maken. Ik zal nooit vergeten dat ik op een Nederlands zingtreis met ze was. Op een cruiseboot op de Moezel en de Rijn. Tjonge, wat een stel. Ja, over Nederland zingt gesproken. Er komt weer een reis aan naar Denemarken deze keer. In oktober. En je kunt je aanmelden via de site. Daar vind je ook informatie over de Nederland zingt dag op zaterdag 3 oktober. Als we met 3500 mensen gaan zingen. Een hele zaterdag lang in Barneveld. Ik zou zeggen, wees erbij. De kaarten gaan hard. Driekwart is al verkocht. We luisteren naar het lied Ga niet alleen door het leven. Dat is een samenzangversie van Nederland zingt. En het is speciaal voor Joke Meijer uit Aalsmeer. Een verlaat verjaardagscadeau van Gerry Baks uit Brummen voor jou. En Gerry die zegt: ik ken Joke als een sterke vrouw die al jaren weduwe is. Ze doet veel vrijwilligerswerk voor kerk en maatschappij. En Joke werd 5 mei 82 jaar. Ik wens haar nog vele goede jaren toe. Nou, Joke, ook namens mij en dit prachtige lied is voor jou.

Voorganger Riley Harrison Clark was dat. Zo'n zingende pastor die de preek kan combineren met zijn muziek. Een mooi lied natuurlijk, When He Opened His Arms. Ons volgende verzoeklied komt van Gerrit Iskes uit Alkmaar. Het is voor alle luisteraars. Hoe leuk is dat? Gerrit schrijft bij het lied: ik geniet er zelf altijd weer van en ik put er ook veel kracht uit. Ja, om welk lied zou dat nu gaan? Nou, om deze klassieker. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het is een soort belijdenis en ook wel gebed in één. We gaan het draaien in de versie waarin diverse solisten optreden. Onder andere Pearl Josephson.

Ja, dat was het lied De Heer beschut wie bij hem schuilen. Je luisterde naar, of misschien zong je wel mee, met de samenzang vanuit de Oude Kerk in Scheveningen. Van een vaste luisteraar die ook vaak naar NPO Radio 5 luistert, met name op de doordeweekse avonden, kregen we het volgende verzoek. Collega Gerja, die is met verlof, want haar moeder is overleden. Dat is verdrietig. Middels dit lied willen we laten zien dat we aan haar denken en dat we voor haar bidden. Ik bid voor jou, Gerja Wolff.

Nou, dat was het lied De Heer beschut wie bij hem schuilen. Je luisterde naar, of misschien zong je wel mee, met de samenzang vanuit de Oude Kerk in Scheveningen. Van een vaste luisteraar, die ook vaak naar NPO Radio 5 luistert, met name op de doordeweekse avonden, kregen we het volgende verzoek. Collega Gerja, die is met verlof, want haar moeder is overleden. Dat is verdrietig. Middels dit lied willen we laten zien dat we aan haar denken en dat we voor haar bidden. Ik bid voor jou, Gerja Wolf.

was een versie van Psalm 1. De titel van het lied is The Way. En je hoorde het de Sheer Poets zingen. Dat zijn de zangers Brian Dourksen, Callum Rees, Brian Thiessen en Theresa Trask. Ze hebben sinds 2014 een doel om alle psalmen in zijn geheel te zingen en ook op te nemen. Nou ja, en als je nou denkt, waar komt die naam The Sheer Poets vandaan? Het is een combinatie van een Hebreeuws woord en een Engels woord. Sheer, dat is het Hebreeuwse woord voor lied of muzikaal. En poets, ja, dat zijn de dichters, het Engelse woord voor dichters. Dus zo eenvoudig kan het zijn, de muzikale dichters. Tijd voor een volgend verzoek. Robert van den Brug die stuurde een app met de vraag of we het lied Op die dag willen draaien. Hij schrijft dat in de afgelopen periode een aantal mensen in hun omgeving is weggevallen. En bij twee van die personen werd het lied ook op de begrafenis gedraaid. Op die dag door In Salvation.

Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000.

Ja, een bekend nummer inmiddels. God van het licht, gezongen door de band van Opwekking. Hey, ik mag even iets leuks aan je vertellen, want op vrijdag 5 juni vindt in Ahoy Rotterdam het grootste worshipconcert van Nederland plaats, aan de vooravond van de EO Jongerendag. En vanavond mag ik in de Muzikale Fruitmand 2 kaartjes weggeven voor die avond. Onder andere Michael W. Smith treedt op, Ellie Zuiderveld, Albert Smelt, Ralph van Manen en zo nog een aantal. Wim Grandia die houdt een toespraak. En ik zeg je maar even eerlijk, wil jij die avond graag naar dit concert 5 juni in Rotterdam om ook samen te zingen en te luisteren? Laat me weten in de NPO Luister-app waarom jij daar naartoe zou moeten. En dan gaan wij aan het eind van deze 3 uur Muzikale Fruitmand een keus maken uit de mensen die graag willen komen. Ik hoop dat je geniet vanavond. Dank voor alle reacties in de app en ook de telefoontjes die we krijgen. Zo vroeg mevrouw van Wijngaarden ons om een nummer van Elvis Presley te draaien. We hebben gekozen voor Swing Down Sweet Chariot. Een traditioneel gospelnummer dat verlossing, hoop en geloof in een hemels hiernamaals symboliseert en bezingt. De chariot, de strijdwagen, dat is een Bijbelse metafoor voor Gods hemelse voertuig dat gelovigen naar de hemel brengt. Het lied vraagt God om rust en om verlossing. Luister maar mee.

gemengde zangvereniging Jubilate Deo was dat, met het lied Liefde Gods die elk beminnen. Zeker de ouden onder ons, die zullen het kennen of herkennen. We gaan nog naar een verzoeklied. Bert vraagt een lied aan voor zwager en zus Adrie en Tine van der Pol in Renen. Want Adrie die moet morgen naar het zorgcentrum na 60 jaar huwelijk. Een meelevende groet van zwager en broer Bert. En het lied dat hij jullie aanbiedt is Jezus die mijn ziel bemint, gezongen door het Urker Mannenensemble.

0: Ja, mooi lied hoor. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Ik kom tot rust bij u. Je hoorde het gezongen in een versie door Women in Worship. Het eerste uur van de muzikale fruitmand vanavond zit er alweer op. Wat gaat dat toch ongelooflijk snel? Ik ben wel nieuwsgierig. Als je ook naar het groot nieuws luistert op zondagochtend en naar de muzikale fruitmand in de avond, wat is wat jou betreft het verschil? Het grootste verschil. Het gaat niet om goed of beter of zo. Ik ben benieuwd of je het merkt. En anders zal ik het straks vertellen wat mij betreft het grote verschil is. We gaan er even uit voor het nieuws. Blijf lekker luisteren. Tot zometeen.
1: In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als de Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist na competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet nog met Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jurjen ten Brinker.

Ja, Blessed Assurance. Wat een heerlijk lied toch. Gezongen door iemand met een dijk van een stem. C.C. Winans. En augustus is op tour in Nederland. En dat weet ik omdat ik elk jaar met elk van mijn kinderen een dag of een avond op stap ga. 1 op 1. En mijn oudste dochter die koos voor een concert van C.C. Winans. Dus de kaartjes die zijn gekocht. En ik heb daar nu al zin in. Om deze vrouw te horen zingen. Maar uiteraard ook vooral eerlijk is eerlijk om een avond met dochterlief op stap te zijn. Lekker ergens een hapje te gaan eten. En dat een paar dagen voordat ze gaat trouwen. Nou, hoe mooi is dat? Het volgende lied is het bekende Wat de toekomst brengen mogen. Het is vanavond speciaal voor Ellie Hekman uit Daarlijkveen. Luister maar even goed. Lieve Ellie, wij zijn al sinds 1991 vriendinnen. En je vertelde dat je altijd zondagavond naar de muzikale fruitmand luistert. Net als je ouders eerder ook deden. Nu voor jou een nummer, omdat je de 26e een operatie moet ondergaan in het UMCG. En de weg van herstel en revalideren zal gaan beginnen. We weten niet hoe het zal gaan, maar wel dat de Heer met jou en je familie is. Lieve vriendin, wens je veel kracht. Ik wens je veel moed. We bidden voor jou. En ik hoop dat we nog een keer samen naar het strand mogen gaan, zoals we een paar keer per jaar al jarenlang doen, nu we het moesten afzeggen. Liefs van Esther Noppers en familie. Nou, wat mooi. Ellie, je hoort dat lied gezongen door het Noordermannenkoor.

Van jong tot oud. Sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.

Ja, een intrigerend lied van Christian Verwoerd, gebaseerd op de Bijbeltekst dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Dat je dus goed voor hebt te zorgen, maar dat het ook wonderlijk mooi is dat God erin wil wonen. Nou, ik heb net de vraag gesteld aan jullie wat het verschil is tussen Groot Nieuws op zondagochtend en de muzikale fruitmand op zondagavond. Ja, de grootste grappenmaker, maar wel trouwe luisteraar, die zegt: nou, het verschil is dat je met het ene programma wakker wordt en met het andere gaat slapen. En daarna schrijft ze zonder gekheid: het grootste verschil is dat je bij de muzikale fruitmand als luisteraar de inhoud qua muziekkeuze grotendeels bepaalt. Ja, dat is wel een beetje waar. Wij starten met een draaiboek hier en dat wordt dan gedurende de avond helemaal op de kop gegooid naar al jullie telefoontjes. Maar iemand anders zegt: mijn enige verschil met de ochtenduitzending is dat de ochtend een heerlijke rustige start van de zondag is, op weg naar de viering in de kerk. De avond is juist een mooie sluiting van de dag, zodat we rustig kunnen gaan slapen. En dan is er nog een luisteraar en die zegt: het soort liederen, ja, daar zit toch duidelijk verschil in. Vanaf 6 uur gospel, het 2e uur vanmorgen was super Nederlandstalige, moderne, hedendaagse muziek. En het 3e uur traditionele koor- en kerkmuziek. De fruitmand heeft meer een mix, maar toch veel traditionele muziek. Dat komt vast door het type luisteraar en de aanvragers. Nou, ik herken me er wel in. Zelf heb ik wel het gevoel dat er in die avond bij de muzikale fruitmand, als ik dat woord mag gebruiken, veel meer energie nog in zit. Alsof we allemaal aan zijn geweest op deze dag. En dan nog een beetje van nasudderen, nagenieten, voordat het wat rustiger gaat worden. Terwijl de ochtend natuurlijk echt een langzame opstart is. Is ook goed, wat mij betreft. Ik denk dat we in de avond soms nummers draaien waarvan je denkt: nou, het is maar goed dat we dat niet in de vroege ochtend doen. We gaan naar zangvereniging De Lofstem. Zij zingen het lied Daar ruist langs de wolken. Het is voor Lia van der Beek uit Berkel en Roderijs. En Lieneke, die biedt het je aan. Ze schrijft: Lia, geniet van dit lied. De Heer is jou nabij. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de andere luisteraars.

Holy is the Lord, hoorde je. Een prachtig nummer van Twyla Paris. En zometeen verderop draaien we weer de psalm van de week. En vandaag is de keus tussen... Er zullen maar weinig luisteraars zijn die dat niet herkennen. Psalm 42, maar misschien zeg je wel, nou, dat is zo bekend voor me. Ik wil liever een andere psalm, namelijk deze. Ja, dat is psalm 136. Maar in allebei de gevallen is er een mannenkoor wat voor jullie klaarstaat, zou ik willen zeggen. Je kunt stemmen op de nederlandzingt.eo.nl's site. Maar je mag natuurlijk ook gewoon een bericht sturen in de NPO Luister-app. Dan tellen wij die daar eventjes nog bij op. Psalm 42 of psalm 136. Ik ben benieuwd. Ja, het prachtige lied Ik zal er zijn van Sela, dat wordt regelmatig aangevraagd in de Fruitmand. En zo ook vandaag voor Dirk en Rinske Boersma uit Loppersum. Het wordt jullie aangeboden door jullie kinderen en kleinkinderen. Want overmorgen vieren jullie je 55ste trouwdag. Het waren jaren met veel vreugdevolle momenten, maar ook met verdriet en groot gemis. Ze schrijven, wij zijn onze ouders erg dankbaar. Ze betekenen veel voor ons en we danken dat ze deze dag in nog goede gezondheid mogen vieren. Nou, ook namens mij natuurlijk hartelijk gefeliciteerd. En als dit lied een fundament onder jullie leven mag zijn, dan komt het goed.

0: programma's weg. Maar dit is er gelukkig nog. En ik vind de muziek mooi. En ik vraag ook vaak iets aan. Ja, het is gewoon zo'n programma wat op onze radio hoort.
1: Ja, ja, je bent blij dat het er is en je voelt je er thuis, als het ware.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Nu is er morgen wel een herdenkdag voor jou. Wil je eens vertellen?
0: Ja, voor zover ik dat kan zonder tranen. Maar morgen is het 2 jaar geleden dat mijn man is overleden. En dat, het is te raar met de tijd. Want het is al 2 jaar geleden en het is pas 2 jaar geleden. Maar het is wel een datum die geprikt blijft in je leven.
1: Ja, wat zeg je dat mooi. Al en maar. Is dat dan zo dat het de ene dag meer al voelt en de andere dag meer maar voelt?
0: Jazeker. Soms denk je van, is het nou alweer 2 jaar geleden? En soms is op moeilijkere dagen, want die heb je natuurlijk ook, dan is het pas 2 jaar geleden.
1: Ja, dat snap ik. Ja, hey, en jij hebt ook wel een lied wat hij heel erg mooi vond. Sterker nog, je noemde het zijn lievelingslied.
0: Ja, het was altijd als... wij luisterden vaak naar... Ik heb alleen maar radio trouwens. Dus wij luisterden heel vaak naar de radio. En als daar maar de eerste klanken van kwamen, dan... Oh, dat is je lied. En dan werd het al meegezongen of meegeneuried.
1: En over welk lied? Over welk lied hebben we het?
0: Jesus, joy of man's desiring. Of Jezus, Jesus, blijft mij de vreugde.
1: Ja, heb je enig idee waarom Wim dat zo mooi vond?
0: In eerste instantie omdat het heel vaak met orgelbegeleiding is. En het is van Bach. Hij hield heel erg van Bach-muziek. En de orgelbegeleiding, daar hield hij ook heel erg van. En dit is toch een soort... leefkreet. Jezus, blijft mij de vreugde. Mijn vreugde.
1: Ik vind het een mooi woord. Een leefkreet. Ja. Heb jij ook zo'n leefkreet trouwens? Nou, daar overval ik je een beetje mee.
0: Ja, je overvalt me er echt mee. Maar het is... dit zou ook mijn leefkreet kunnen zijn. Want dat is toch wel heel belangrijk in je leven.
1: Ja. Nou, dan wens ik je die leefkreet in het bijzonder morgen toe, Gerda.
0: Wij hebben
1: hier even gezocht een systeem. Het was even zoeken, maar we hebben er een gevonden hoor, met orgel.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja. Nou, zo is het. Fijke Asma, die heeft het ooit gemaakt.
0: Oh, Fijke Asma nog wel.
1: Nou, bedankt. Dat dacht ik ook. Hey, voor jou van harte sterkte morgen. En heel fijn dat je elke week weer afstemt op ons programma. Godzegen gewenst.
0: Dankjewel.
1: Oké, komt-ie. Gerda.

0: Ja, wat een prachtig, mooi en bemoedigend lied is dat toch. Eens even vragen of een van onze luisteraars dat ook vindt. Want die stuurde een app naar ons en we dachten, laten we haar eens even bellen. Gerda Clemens, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Vind je dat ook wel een mooi lied, Ik zal er zijn, van Cedar?
1: Ik vind het een zeer bemoedigend lied.
0: En waarom, Gerda?
1: Nou, omdat je er weer even, mocht je het soms weggezakt zijn in je gedachten, dan word je er toch weer even bij bepaald dat God er altijd is.
0: Ja. Ja, zo is het. En volgens mij is het ook precies daarom geschreven, dat wat jij nu zegt.
1: Ja.
0: Heel erg mooi. Hey, jij luistert elke week naar dit programma, schreef je ons. Waarom doe je dat?
1: Ik heb altijd naar de Muzikale Fruitmand geluisterd. En ik ben heel blij dat het er nog steeds is.
0: Ja.
1: Want er vallen heel veel.

dat was toch een mooie orgelversie van Jesu Joy of Man's Desiring. En daarna ook nog een gezongen versie. Afgewisseld met de Heritage Singers One More Song for You. Wij gaan naar Meteren. Arco en Gerjanneke van Maren, die wonen daar. En Hanna, Guido en Carlijn feliciteren hun lieve papa en mama met hun 15-jarig huwelijk. Ze wensen hen Gods zegen en nabijheid toe en danken hun ouders voor de liefde en trouwe zorg. Ook namens oma van Bezooijen. Voor jullie draaien we Ga met God en Hij zal met je zijn. Gezongen door het Petrus in het Landkoor.

Schuil bij mij, zong Delize met haar kenmerkende stem. En ik hoop dat je dat doet, dat je dat wilt, dat je dat kunt. Ja, het is tijd voor de psalm van de week. Nou, jullie hebben massaal gestemd via de site en ook in de app. En het is geworden, lieve mensen, ja, ik vind nog steeds dat je niet al te veel mag kiezen tussen psalmen. Dat heb ik wel eens eerder gezegd, maar het is oké. Okay. We gaan draaien. Psalm 42, een van de geliefdste psalmen die er is. Het hijgend hert der jacht ontkomen. En ik zou je dan willen vragen, als je dat meezingt, probeer het eens zo te doen dat je de woorden echt tot je laat doordringen. En of je dat dan een beetje herkent in jouw leven. De Urkenzangers.

Mooi hè, die muziek die wordt bijna niet meer gemaakt, joh, dit. Pat Boone, My God is Real. Ja, ik geniet ervan, omdat het oude klassiekers zijn die zonder allerlei foefjes opgenomen zijn. Je hoort het orgel erachter en soms zelfs een achtergrondkoor. Hartstikke fijn. We hebben nog één verzoekplaat om dit uur van de muzikale fruitmand af te ronden. Maar er is zometeen nog een heel derde uur met prachtige nummers. Verzoekliederen die jullie hebben aangevraagd de afgelopen week. Maar ook nu telefonisch of via de app. Als het zo is dat je toch vast gaat slapen omdat het 10 uur is. Dan wens ik je uiteraard een heerlijke nacht. En dan kun je die nacht ook wel in met het prachtige lied wat we zo samen gaan luisteren. Het zijn nog een keer de Urker Zangers met het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. Nou ja, dat is een klassieker, ook voor veel mensen iets wat ze heel erg mooi vinden. En terecht, lijkt me. G. Mulder, die heeft het zojuist aangevraagd. Zij komt uit Nieuw-Amsterdam en het is bestemd voor haar schoonzus Sophia Mulder-Paars in Stadskanaal. Want die bereikt morgen de gezegende leeftijd van 96 jaar. Hartelijk gefeliciteerd, Sophia. Van harte Godzegen gewenst in het nieuwe levensjaar. Er komt-ie, de Urker Zangers met de Vaste Rots.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 10:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. Demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer, in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jurjen ten Brinke.

Ja, dat was Kees Kraaienoord met het lied Houd Vol. Een prachtig nummer dat door veel mensen gewaardeerd wordt. En een mooi voorbeeld van hoe iets nieuws ook echt in de breedte van de kerk wordt opgepakt. Ik hoop dat je er nog goed bij zit of ligt. Er zullen wat luisteraars gaan slapen, maar anderen blijven nog heerlijk een uur luisteren. Ik vervang vandaag collega Juri van de Geest, maar die is hier volgende week weer. We gaan naar Dolly Parton. Je hoort het lied There.

0: Ja, een lied uit 1977, wat gaat over de wereld van de toekomst die God beloofd heeft. En we gaan naar een verzoeknummer. Clausien Vogelenzang, die belde ons op en ze vertelde dat ze jaren geleden bij Nederland Zingt is geweest met haar man Jan Vogelenzang. En toen werd het lied Wat hou ik van uw huis? Dat is een nieuwe versie van Psalm 84 gezongen. Clausien vertelde dat haar man vandaag precies 4 jaar geleden is overleden. En dus uiteraard denkt zij vandaag extra aan hem. Het lied Wat hou ik van uw huis? Psalmen voor nu.
1: Wat hou

Ja, na die prachtige psalm gaan we naar Sietske Koop. Die vraagt een lied aan voor Henny en Joop Borkent en hun familie. En de reden is dat er een sterfgeval is in de familie. En wat dat betreft graag troost voor hen, zo schrijft Sietske. Het lied wat ze aanvraagt voor jullie, beste mensen, is The Lord Bless You and Keep You. Je hoort het in een versie van de Cambridge Singers.

Vier het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan, gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000.

Het lied Zacchaeus hoorde je, en een nadenkertje voor ons allemaal, door singer-songwriter Lars Scherven over dat bekende Bijbelverhaal van een corrupte belastingontvanger die door Jezus geroepen wordt om hem te volgen. En mevrouw Durgen uit IJmuiden die vraagt een lied aan voor zusters en broeders van de gemeente, van de kerk. Ze zijn allemaal ernstig ziek en ze noemde de namen van Ans, Tessa, Marie en Jen, die kanker hebben, en ook Mark, die met long-covid te maken heeft. Van harte steun en sterkte gewenst. Voor jullie het lied door jongerenkoor Gloria. Op die heuvel daar ginds staat een ruw houten kruis. Ik hoop dat het je bemoedigt en troost.

Ja, je moet er een beetje van houden. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Roll Jordan Roll hoorde je. Een lied wat de Continentals zongen. Ja, we hebben nog een verzoek van Sabrina hier. Die wil graag het lied Mijn Gebed horen van DC Lewis. En dat vraagt ze aan voor haar moeder Elzebeth Kouters. Want elke dag is ze trots op haar. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat lied ook voor veel anderen troost, hoop en bemoediging biedt. Luister maar mee naar Mijn Gebed.

Ja, je moet er een beetje van houden. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Roll Jordan Roll hoorde je. Een lied wat de Continentals zongen. Ja, we hebben nog een verzoek van Sabrina hier. Die wil graag het lied Mijn Gebed horen van D.C. Lewis. En dat vraagt ze aan voor haar moeder Elzabeth Kouters. Want elke dag is ze trots op haar. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat lied ook voor veel anderen troost, hoop en bemoediging biedt. Luister maar mee naar Mijn Gebed.

Ja, mooi lied hoor, om zo naar te luisteren op deze zondagavond. En Nel die schreef ons ook vandaag. Vandaag de geboortedag van haar man die op 7 mei 2025 is overleden. Dus ruim een jaar geleden. De artsen die hadden hem verteld dat hij niet meer beter werd. En hij zei heel droog, vertelde Nel ons, nou, hij kan toch nog wel 82 worden. Hij werd niet eens 81. Maar Nel, jij hebt wel een lied wat jou aan hem doet herinneren en wat je zelf kennelijk ook heel mooi vindt. En dat is het lied Abba, Vader. We gaan het voor je draaien in een versie door Joke Buijs.

ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000

Jesus and Me, Glen Gamble, hoorde je. Wat een blij en een enthousiast nummer was dat. Ja, we hebben nog een lied dat mevrouw Adrie de Groot aanvroeg. Ze schrijft dat ze het lied De Zegen van Eline graag wil horen voor iedereen die luistert. Juist omdat het een wat dubbele tijd is nu. Namelijk voor de een examens, leuk en spannend. En voor de ander vakantie, ook wel leuk, maar ook spannend. Luister maar mee naar dit mooie nummer.

Reni en Elisa Krijgsman hoor je met hun eigen liedje Thuis. We hebben nog één verzoek en die is van Claudia de Waard. Zij vraagt om het lied De Kracht van Uw Liefde. En dat is voor haar vriendin Jacqueline. Jacqueline, je bent 20 mei jarig, komende week. Van harte gefeliciteerd namens Claudia. En zij hoopt dat je dit een mooi lied vindt.

Zo, nou, dat was zomaar opeens afgesloten. Daar hadden we hier even niet scherp. Het is bijna 11 uur en dat betekent ook dat we richting het laatste nummer gaan van deze aflevering van de Muzikale Fruitmand. Ik heb nog één prachtig lied voor je staan en dat is het lied van Thaizé. Iedere nacht verlang ik naar u, o Heer. Het leek me mooi om daar dit uur mee uit te gaan voordat het nieuws van 11 uur zich aan je opdringt. En wie weet val je in slaap bij dat lied. Dat zou niet verkeerd zijn, zou ik willen zeggen. Ik vond het fijn om deze twee zondagen vorige week en vanavond je presentator te mogen zijn. Maar geef het stokje natuurlijk graag weer over aan de vaste muzikale fruitmandman Juri van de Geest. We leven in de week voor Pinksteren. Ik hoop dat je kunt genieten en kunt uitzien naar het komende weekend. Het schijnt prachtig weer te worden. Je moet nog even door de regen heen. Maar in de liederen van vanavond heb je ook gehoord dat het een roepen naar God is. Een klagen soms zelfs. Een vragen aan God. Maar ook een heleboel dankbaarheid en blijdschap. In dat wat hij wil geven. Ik vond het in ieder geval fijn. Veel muziek, veel variatie. Veel verzoeken ook. Ja, dat betekent dat we een hele draaiboek hier op de kop hebben gezet. Maar ook dat we een heleboel mensen blij konden maken met het lied wat zij graag wilden horen. Ook namens Sophie en Mark een fijne goede nacht. En ik wil eigenlijk tegen je zeggen tot een volgende keer. Of natuurlijk zondagochtend tussen 6 en 9. Als ik achter de knoppen bij Groot Nieuws zit.

0: EO, geloof, hoop en liefde. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: een zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind
1: nergens
0: alleen.
1: Op slaat.
0: Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 18 mei. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Het weer vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken

bijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag,

plotseling kom je weer, meestal alleen, als je niet verder kan, dan streel en omarm ik je.

plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan 's morgens weer aan? Dan ga je weer terug.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bult ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigde als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen er buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.